0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraanse nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: In heel Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht, Maartje uit Den Haag.
3: Vanuit een winderig waaiend Delfzijl.
4: Groot Nieuws Radio!
0: Een geluid van redding, genade en liefde.
5: Your love is a thought and I'm dancing in the rain.
0: En een geluid van samen.
6: Here we go!
0: Bel jij mee aan Groot Nieuws Radio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Dan het weer van Weer Online. We krijgen zonnige perioden en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
2: Ik breng je wel mee eisen.
3: Dus honey.
0: Grootnieuwsradio non-stop. Luister je via DAB+, grootnieuwsradio.nl en de Grootnieuwsradio app.

0: blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. De werkweek is alweer bijna op zijn einde. Het weekend staat voor de deur. En vandaag in Levenswoorden een overdenking die je in dat weekend hebt kunnen horen. De Grootnieuws Radio Kerkdienst. Daar is deze overdenking van Wietse van de Hoek eerder te horen geweest. En hij zou gaan over Psalm 8. Maar eerst slaan we de Bijbel open in Colossenzen 3, vers 17. Want daar vinden we de dagtekst van vandaag. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

0: Sela, hoorde je. Alles wat adem heeft. Psalm 8. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam over heel de aarde. Het is misschien wel een van de mooiste psalmen die in het psalmenboek staat, al zeg ik het zelf. Wietse van der Hoek die duikt verder in dit psalm in een overdenking die eerder te horen is geweest in de Grootnieuws Radio Kerkdienst.
1: Een mooie psalm. Psalm 8. Een psalm die eigenlijk vol staat met contrasten. Het is zo'n verschil. Hoe de grote God, wiens machtige naam boven de hele aarde is, zich ontfermt over kleine mensen. Het leven wat wij leven is eigenlijk misschien wel de symboliek van deze psalm. Waar jouw leven soms over berg kan gaan, waar je gezond bent, waar rijkdom mag zijn, waar je in een land leeft of vrede, maar waar het soms ook juist helemaal de andere kant kan zijn. Waar je misschien al maanden, jaren te maken hebt met ziekte en verlies. Waar je geboren kan worden, of nog steeds ook in ons land te maken hebben met armoede, met iedere dag weer de vraag of je de eindjes aan elkaar kan knopen. Maar als je naar de journaalbeelden van vandaag kijkt, er altijd wel weer strijd en gedoe is in deze wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het hele leven is vaak een contrast. Wij weten ook pas van vrede wanneer je ook weet wat het is om een oorlog te hebben. We waarderen onze gezondheid als je ook ervaringen van ziekte hebt en verlies. En in deze psalm komen deze contrasten zo naar voren. Het is werkelijk een psalm met uitersten. Als we kijken hoe de psalm opent, dan staat er: Heere, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Dat zijn die momenten die je zelf ook misschien wel eens hebt meegemaakt. Op zo'n heldere, kraakheldere avond dat je naar buiten loopt, of misschien de hond uitlaat of de vuilniszak aan de kant van de weg zet, en je kijkt dan even naar boven. Dan zie je al die sterren. En dan zie je het gefonkel van al die lichtjes aan de hemel. Dan zie je de maan en alles wat daar is. En dan zien wij nog maar datgene wat wij met onze ogen zien. En soms gefascineerd door de beelden, als we door telescopen kunnen kijken wat er allemaal nog achter is, dan is dat enorm. Dan is dat overweldigend. En ik heb ook wel eens van die momenten gehad, dan sta je te kijken en denk ik, wie ben ik? Ik, één van die 8 miljard mensen. Dat kleine poppetje wat hier gesteld is, wat ontvankelijk is voor alles wat kan gebeuren, wat een kwetsbaar lichaam is, heeft, dan doet me dat denken met dat contrast met vers 5. Waar de psalmist dat ook zegt. Waar David zegt, wat is dan de sterveling? Dan ga je nadenken over wie je zelf bent. Hoe kwetsbaar ons leven kan zijn. Waar je zomaar van de ene op de andere dag ziek kunt worden. Waar je van geluk in ongeluk gejaagd kan worden. Waar van de ene dag op de andere dag er opeens oorlog kan uitbreken door wat er ook allemaal gebeurt. Maar de psalmist zegt niet, wat is alleen de sterveling? Maar dan verschijnt God bij die sterveling. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? De mensenzoon dat u naar hem omziet. En ik blijf dat een fascinerende gedachte vinden. Waar ik niet altijd antwoord zomaar op krijg. Dat je dus bedenkt dat we vanuit ons Gods woord mogen weten dat het heelal zo ontzettend groot is. Dat zon, maan, sterren en alles wat wij al met onze menselijke maat kunnen meten er is. En tegelijkertijd dat er een God is die naar mij omziet. Die sterveling, die 1 op die 8 miljard mensen. En dan hebben we het nog niet over al die mensen die voor ons zijn geweest. En dat u naar hem omziet. Er staat hier dat er dus een God is die betrokken is op mij, op jou. 1 van die velen. De allerhoogste. Die omziet naar het hele kleine. En dat hele kleine heeft God wel heel bijzonder gemaakt. David laat ons ook zien waarom God omziet naar ons. Wij zijn bijzonder gemaakt, zegt vers 6. Weinig minder gemaakt dan de engelen, maar wel met eer en glorie gekroond. Dat zegt wat over hoe God over ons denkt. De waarde die hij aan ons hecht. Hij heeft ons gemaakt, zo lezen we in Genesis. En dat klinkt ook door in deze psalm. U doet hem heersen over de werken van uw handen. Dat is hem, is hier die mens die met eer en glorie gekroond is. Die een beelddrager is van de Heere God. U hebt alles onder zijn voet gelegd. We hebben heel veel verantwoordelijkheid gekregen. En hier wordt dan gesproken van schapen, runderen, dieren van het veld, de vogels in de lucht, de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. We hebben alles ontvangen van de Heer. En dan die vraag. Wie zijn wij? Hebben we het ook waar gemaakt?

0: Joy Arikas hoorde je bij Grootnieuws Radio. Lord, I need you in levenswoorden. Waar we vandaag luisteren naar een overdenking uit het archief. Eerder hoorde je in de Grootnieuws Radio kerkdienst Wietse van de Hoek over Psalm 8.
1: Wat hebben we er eigenlijk van gemaakt met die verantwoordelijkheid met z'n allen? Is het leven zo dat we ons daarna gedragen? Voelen we ons altijd net iets minder dan de engelen? Geliefd, gekend? Gehoorzamen we die grote opdracht om te heersen en vooral te beheersen over de werken van uw handen? Wij denken vaak dat we kunnen heersen over de dingen van onze handen, de dingen die wij gemaakt hebben. Wij denken vaak dat datgene wat is van ons is. Als het hier gaat over rentmeesterschap, dan mogen we ons afvragen, hebben we er wat van gemaakt? Soms is er zo weinig eer en glorie te ontdekken in ons leven. En als we om ons heen kijken, dan zien we nog wel die grootheid van Gods schepping, maar die wezentjes die weinig minder zijn gemaakt dan de engelen, en vul je eigen mijn naam maar in, die met eer en glorie schijnen gekroond zijn. Als ik om me heen kijk, dan zie ik niet zoveel eer en glorie. Wij blijken vaker die kleine kinderen te zijn. Kleine kinderen en onvolwassen, die eigenlijk tot heel weinig in staat zijn. En over die kinderen wordt ook gesproken in deze psalm. Maar dan in vers 3. Zo'n vreemd vers, te midden van deze psalm. Als je dit vers 3 weglaat, dan zou de psalm wat makkelijker verlopen. Dan zou die wat makkelijker leesbaar zijn. Dan zou het contrast te staan tussen een groot God die omziet naar kleine mensen. Maar vers 3, ik lees hem nog even voor. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Hij klinkt zo vreemd in deze psalm. En toch staat hij er. En hij staat er heel bewust. Want het blijkt misschien wel het antwoord te zijn op die vraag die ik net stelde. Hoe kan God nog omzien naar mensen die de eer en gloriekroon als het ware van zich af hebben geworpen? Die denken dat van zichzelf dat ze veel meer zijn dan de engelen. Ja, zelfs meer zijn dan God. Deze psalm wijst naar iets. En die wijst naar nog kleiner dan ik ben met mijn grote mond. Naar een klein kind. Nee, sterker nog, naar het allerkleinste onderdeel van die schepselen die al zo min zijn, die al zo klein zijn ten opzichte van het hemels firmament. Een zuigeling. En wat is het kenmerk van een zuigeling? Een zuigeling kan niet zoveel. Zegt niet zoveel. Is helemaal afhankelijk. En de psalmist zegt zoiets moois over deze zuigelingen. Uit de mond van die zuigelingen, daarin hebt u een sterk fundament gelegd. En dat fundament is zo sterk dat het tegenstanders, vijanden en wraakzuchtigen laat ophouden. Dat is toch een wonderlijk vers. Hoe kan een zuigeling Gods tegenstanders, vijanden en wraakzuchtigen laten ophouden? Voor mij kan een zuigeling helemaal niet zoveel uitkramen. Alhoewel, er zijn sommige vaders en moeders die er heel lang van wakker kunnen liggen. Laten we eerlijk zijn, van die krijzende zuigelingen. Maar in dat beeld zit ook iets moois. Want wat stopt tegenstanders, vijanden en wraakzuchtigen? Wat is de kracht van een hulpeloos kind? Het is Kyrie Eleison. Heere, ontferm u. Heere, help. En daarmee komt de plek van de Allerhoogste naar voren. Wij zijn mensen met eer en glorie gekroond. Maar onze opdracht is om heenwijzers te zijn naar de heerlijkheid van God. En als zuigelingen iets ons duidelijk maken, dan is het dat zij iemand nodig hebben. Een zuigeling kan niet leven uit zichzelf, maar heeft een moeder en een vader nodig. Heeft een beschermer nodig. Heeft dagelijks voedsel nodig. En bescherming en veiligheid. Het gezin wat kan dienen als een veilige vesting en een burcht in woelige tijden. En dat is het fundament wat God legt in een zuigeling. Die zuigeling die laat zien, ik kan niet alleen leven. En dat fundament is wat God in ons wil leggen. Dat is het fundament wat tegenstanders en vijanden en wraakzuchtigen laten ophouden. Als wij niet zelf voor God gaan spelen, maar de Heere de plek van eer en glorie geven die hem toekomt. Als wij gaan beleiden, Heere, u bent het fundament. U bent de veilige burcht en de

opheffen aan mijzelf en opstaan met u. Ik wil dat de Heer Jezus regeert tot in eeuwigheid over mijn leven. Hij is Heere. Blijkt dat fundament niet zo sterk te zijn dat de tegenstander, de vijand en de wraakzuchtige ophoudt als wij die naam belijden. Als Petrus te horen krijgt dat die belijdenis zelfs de poorten van de hel niet kunnen tegenhouden. Als uiteindelijk dat fundament zo sterk is dat wij mogen zeggen, wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En weet je, misschien voel je je wel heel klein tegenover een heilig God. Maar de belijdenis Jezus is Heer heeft zoveel kracht dat de tegenstanders, ja zelfs tot de dood toe, overwonnen worden. Zuigelingen laat het ons zien. En misschien moet je er maar iedere keer weer aan denken als je zo'n klein babytje ziet. Bij jezelf, in je buik, op kraambezoek. Dat het iets laat zien van de glorie van God. Dat zuigelingen, de mond van zuigelingen, het sterkste fundament neerleggen. Heer, ik heb u nodig. Kyrie eleison. Heer, ontferm u. En wij hebben een God die zich ontfermd heeft. En die de tegenstander heeft laten ophouden. Jezus Christus. Voor ons gekomen. Voor ons geleden. Voor ons gestorven. Voor ons opgestaan.

Lord, you're good. Matthew West, je hoorde Good. Daarvoor de overdenking van Wietse van de Hoek. Wil je hem nou vaker horen? Hij is vaker te horen in de Grootnieuws Radio Kerkdienst. Iedere zondagochtend om 10 uur hier te beluisteren op Grootnieuws Radio. Zometeen, na 6 uur, hoor je Joeri van de Geest. En dit is Eline. Yeah.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
7: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
19: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 6 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Weerdos was er ook en die liet de demonstranten leuzen skanderen als AZC, weg ermee. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. En riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen in het Groningse Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. De man die een aanslag wilde plegen bij het concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank vond hem op alle punten schuldig. Vlak voordat hij in 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Dan nog het weer van Weer Online. Zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door de wind. Vanmiddag en vanavond dan fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten van het land. En dat was het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, 3 kilometer file bij Zevenaar door werkzaamheden.
16: Yo, goedemorgen. Het is een nieuwe dag met nieuwe kansen. Vrijdagochtend 29 mei. Zometeen begint de nieuwe morgen met misschien wel jouw favoriete lied. Kom maar door met de titel en artiest. De Grootnieuws Radio app, die zet ik bij deze open. Dus kom maar door met jouw suggestie. Welk lied wil je zometeen horen op de radio? Titel en artiest.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
16: Met Joeri van der Geest.
15: Het christelijke radiostation.
17: If you've been walking the same old road for miles and miles.

Zach Williams met de lied dat hij schreef nadat hij jarenlang het gevoel had op een doodlopende weg te lopen. Met steeds diezelfde stem in zijn hoofd die zei: je gaat het niet redden, je kan het niet. Tot hij ontdekte dat Jezus die ketenen kan verbreken van onzekerheid en alles. Niet door eigen kracht, maar door zich helemaal over te geven. Chain Breaker, zo uit het lied van Zach Williams dat je net hoorde op deze vrijdag 29 mei. Een hele goede morgen. En het wordt een mooie dag vandaag, want de zon die schijnt, het blijft droog. Temperaturen tussen de 20 en 27 graden. Morgen, ja, dan wordt het zelfs nog iets warmer. Dus het wordt een mooi weekend wat dat betreft. Het weekend ligt voor de deur en ik hoop toch zeker dat je iets leuks op de planning hebt staan. Dat je iets hebt om naar uit te kijken. Maar voor nu, laten we ook even in het nu blijven. Ben ik benieuwd waarom je wakker bent. Misschien moet je de hond uitlaten, dat hij graag naar buiten wil. Misschien ben je net als heel wat andere mensen nog bezig met het afbouwen van opwekking. Af- en opwekking, ja. Zijn nog een aantal mensen bezig volgens mij. En het zou zomaar ook je laatste werkdag van de week kunnen zijn. Nou, je weet het waarschijnlijk beter dan ik. Wie ben je en waarom ben je wakker? Kom maar door in de Groot Nieuws Radio app. Heb ik zo meteen Insolvation en Mosaic Worship klaarstaan. Maar eerst even kijken. Ik zag een mooi verzoek binnenkomen van, even kijken, Kees. En Kees die zegt: gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Goedemorgen, Juri. Met deze woorden wens ik iedereen een goede en gezegende uitzending toe. Ik ben nu op weg naar Oudega. Groetjes van Kees. En bij deze Kees, voor jou, de andere Kees, Kees Kraaienoord.

0: Dankjewel, Kees. Voor dit lied van Kees Kraaienoord. Geloof zij God met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Heb je nou ook een lied dat je graag zou willen horen? Iedere ochtend om 6 uur dan mag je een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio app. Dat mag nu nog voor de lijst met wakkere mensen die ik zometeen ga opschrijven. Eerste aanmeldingen komen al binnen. Maaike die is momenteel aan het wandelen in Otterlo. En William die zegt: goedemorgen Juri, ik ben onderweg van Oosterwolde naar Maasbracht voor een bouwvergadering. Iedereen een fijne dag gewenst en succes met de uitzending voor vandaag.
1: Dagtekst.
0: Ook jij kunt een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio app. Heb ik eerst de dagtekst voor je. Colossenzen 3 vers 17. Een aanmoediging van Paulus. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God, de Vader, dankt voor hem. De dagtekst van vandaag, Colossenzen 3, vers 17. Zometeen gaan we onze zegeningen tellen naar In Salvation en Mozaïek.

Hij schreef dit lied met één doel voor ogen: om ons aan te moedigen dankbaar te zijn voor alle zegeningen die God in het leven geeft. En hoe meer je gaat tellen, ontdekt Seth Slater, hoe meer je beseft je komt getallen tekort. Counting my blessings, Seth Slater, daarvoor In Salvation en Mosaic Worship, Huis van Gebed. Nou, een hele goede morgen. Die lijst met wakkere mensen die stroomde weer lekker vol vandaag. Te beginnen met Corina. Ze wensen iedereen een fijne dag en alvast een goed weekend. Wanda meldt zich ook wakker en wens alle luisteraars een gezegende dag. Ook Jacco, Wilfred, Remco, John uit Arnhem en Rosa zijn van de partij. Ja, dan nog een bijzonder bericht van Bart en Mirjam, want zij geven elkaar vandaag het ja-woord. Vanmiddag dan is hun huwelijksinzegening in Deventer. En ze danken God voor elkaar en voor zijn liefde. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. Antje, die is er ook alweer bij, heeft vanavond een afdelingsuitje. En Miranda luistert ook gezellig mee. Janneke zit momenteel in de bus naar haar werk toe in het ziekenhuis. Heeft nog net aan de bus gehaald en nu gezellig Groot Nieuws Radio luisteren. Janne Barneveld die begint de dag met een wandeling in de Schorrelse Duinen. En André is onderweg van Dronten naar Bilthoven, kijkt ook uit naar dit weekend. Frank die vertrekt zometeen met een vriend op de motor richting Zuidoost-Europa voor een reis van 9 dagen. En Ogali die meldt zich speciaal wakker voor de lijst met wakkere mensen. Heeft daar de wekker voor gezet. Wauw. Mike die is al sinds 6 uur vanmorgen aan het werk. Jelle die werkt nog een ochtendje door. Gaat daarna met de 50 jongeren naar Giethoorn voor een weekend rond het thema Groot is uw trouw. Henry die is momenteel onderweg naar Ommen. André uit Enschede die gaat vanmiddag een voetbaltoernooi fluiten en hoopt dat het weer ook een beetje mee zit. Corine die werkt nog 1 dag en viert dan vanavond de verjaardag van haar zoon. En Arjan die heeft zojuist geladen in Gouda en is onderweg naar Wateringen. En dan zie ik hier nog een berichtje van Rosa, die is erbij. En tot slot ook nog een berichtje van Wim. Goedemorgen, Juri. Vandaag onderweg van Klarenbeek naar Wormer en weer terug.

0: DB Long & Co en Carrie Job en Hosanna. Maakt het 6:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Uithoorn is een protest over de komst van een asielopvang uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. PVV-leider Wilders was er ook bij. Bij een enorme brand in Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. De brandweer sluit brandstichting niet uit. En asielminister Van der Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemde hij Nederland onwaardig.
2: Groot nieuws update.
0: De spanning rond de Tempelberg in Jeruzalem neemt toe. De heilige plek wordt al sinds 1967 beheerd door Jordanië. Maar een Brits nieuwsplatform meldde deze week dat Amerika en Israël dat beheer willen overnemen. De Amerikaanse regering ontkent dat. Critici waarschuwen dat een verandering van de situatie tot een groot conflict kan leiden, schrijft het Nederlands Dagblad. En ouders die hun kinderen thuis lesgeven, die vrezen dat dit binnenkort niet meer mag. De gemeente Den Haag die wil dat ruim 100 van die kinderen na de zomer weer naar school gaan, en dat volgt op een uitspraak van de Hoge Raad. Die uitspraak die moet het voor ouders moeilijker maken om vrijstelling van de leerplicht te krijgen, schrijft het Nederlands Dagblad. En vorig jaar zijn in Nederland minder antisemitische incidenten gemeld dan de jaren daarvoor. Maar de organisatie CIDI, die die incidenten bijhoudt, die twijfelt of er ook echt minder antisemitisme is. Veel Joden doen geen melding meer omdat ze verwachten dat er toch niks mee gebeurt. Blijkt uit de jaarlijkse CIDI-monitor, gepubliceerd door het Reformatorisch Dagblad. En ja, je hebt deze maand misschien ook vakantiegeld gekregen. Geld en God, die combinatie is voor financieel expert Joëlla Oprous niet meer dan logisch. Wat je bezit staat direct in verbinding met wie je bent, je identiteit. In de nieuwste aflevering van onze podcast Groot Nieuws van de Week vertelt ze onder meer over de uitdagingen van veel geld hebben.
3: Zodra er veel geld in je leven komt, dan komt daar druk op te staan. Want je kan je hart richten of op God of op geld. En als je zoveel geld hebt, is het best wel makkelijk om geld als je redder te zien of als je voorziener te zien, want je kan er alles mee kopen.
0: Het hele gesprek luister je in de podcast Groot Nieuws van de Week. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is vandaag erg warm met een afwisseling van zon en wolken. Het is eerst droog, later vanmiddag vooral in het zuidoosten en oosten kans op fors onweer met hagel en zware windstoten. Het wordt tussen de 25 en 32 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de ANWB.
4: Door uitgelopen werkzaamheden staat 12 Duitse grens richting Arnhem dicht bij Zevenaar. Weldra gaan er 2 rijstroken open. En er blijven 2 rijstroken dicht, want er staat verderop bij de IJsselbrug een wals met pech. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum 3 kilometer file bij Knopend Del. De weg is dicht door werkzaamheden tot 1 juni. 5 uur 's ochtends, verkeer wordt omgeleid. A28 Amersfoort richting Utrecht na een ongeluk met een vrachtwagen en een auto bij de afrit Den Dolder. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
5: Joeri van der Geest.
0: Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Zometeen gaan we lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 4. Ook muziek van Keith Green onderweg naar de Opwekking Band.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

zo vader, zo zoon, dat is natuurlijk het gezegde. Maar net zo goed zo vader, zo dochter. Afgelopen weekend stond Elisa Krijsman samen met zijn dochter op het podium, Rosanna. En dat gebeurde allemaal tijdens opwekking. Nou, je hoorde net Elisa Krijsman en de opwekking bent. Wij houden van die God. Nieuwe ronde wakkere mensen. Lydia is wakker na een minder goede nacht. Wensen iedereen een hele fijne dag en een mooi weekend. Harold is al een paar uur onderweg met Gerben, die voor het eerst in de vrachtwagen rijdt. Samen maken ze er een mooie reis van met Groot Nieuws Radio op de achtergrond. Manat en Henriette die werken vandaag nog één dag en kijken daarna uit naar het weekend met nieuwe bloemetjes in de tuin en een gezellige barbecue met vrienden en de bovenburen. Jos die is sinds 5 uur vanmorgen aan het werk nadat hij niet meer kon slapen na het voeden van de kleine. Ook hij wenst iedereen een gezegende dag toe. Steven die meldt zich wakker. Pieter die luistert mee vanuit Namibië. Ver over de landsgrenzen heen dus. En ook Nico, Anton, Wim en Louis die zijn erbij. Vanmorgen vanuit Kiev vertrokken en onderweg terug naar Elburg. Ze hebben daar spullen gebracht naar verschillende tehuizen in Oekraïne en rijden nu met een dankbaar gevoel weer terug naar huis. En tot slot Piet en Ineke. Die genieten thuis van de radio, van alle mooie muziek die er voorbij komt. En wensen iedereen een heel mooi weekend toe. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. 1 Korinthe hoofdstuk 4. En nu eerst een tekst die regelrecht uit Psalm 51 komt. Het gebed van David nadat hij een diepe zonde had begaan. Hij zegt, schep in mij een rein hart, o God.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe hoofdstuk 4 uit de Basisbijbel. Paulus als voorbeeld. Wij zijn dienaren van Christus. We moeten Gods plannen bekendmaken. Dat is de taak die Hij ons heeft toevertrouwd. Een dienaar moet betrouwbaar zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Nu is het zo dat het mij helemaal niet uitmaakt hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Het maakt mij zelfs niet uit hoe ik mijzelf beoordeel. Ik ben mijzelf niet bewust dat ik iets verkeerd doe. Maar dat betekent niet dat ik inderdaad niets fout doe. Alleen weet ik het niet. Alleen de Heer kan mij beoordelen. Jullie hoeven dus je mening niet te geven over mij. Laat dat maar aan de Heer over. Hij zal oordelen op de dag dat hij terugkomt. Dan zal hij ook de dingen die niet te zien zijn zichtbaar maken. Hij zal bekendmaken wat er diep in de harten van de mensen verborgen is. En dan zal iedereen van God krijgen wat hij verdient. Broeders en zusters, ik vertel jullie dit over mij en Apollos, omdat ik graag wil dat jullie ons als voorbeeld zullen nemen. Doe wat wij jullie geschreven hebben en wees bescheiden. Want als jullie opscheppen tegen de een, doen jullie de ander tekort. Want waarom zou de een beter zijn dan de ander? Eigenlijk heeft toch niemand iets van zichzelf. We hebben toch alles van God gekregen. Omdat jullie alles hebben gekregen, is er dus niets om over op te scheppen. Maar jullie doen alsof jullie al geen geestelijk voedsel meer nodig hebben.

0: veroordeeld tot de dood in de arena. Want net als in de arena kijkt iedereen toe hoe wij strijden. Mensen en engelen kijken naar ons. We worden belachelijk gevonden vanwege Christus. Maar jullie zijn van die verstandige gelovigen. Wij zijn zwak, maar jullie zijn zo sterk. Voor jullie hebben de mensen veel respect. Maar met ons willen ze niets te maken hebben. We hebben steeds weer honger en dorst en gebrek aan kleren. Steeds weer worden we gestompt en geslagen. We hebben geen vaste plaats om te wonen. We werken hard om ons brood te verdienen. We worden uitgescholden, maar wij zegenen. We worden vervolgd, maar we verdragen het. De mensen vertellen leugens over ons rond, maar we blijven vriendelijk. We worden aldoor behandeld als vuil, als mensen waar iedereen tegenaan mag trappen. Ik schrijf dit niet omdat ik wil dat jullie je nu gaan schamen. Maar ik schrijf het om jullie te waarschuwen en raad te geven. Want ik houd zoveel van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn. Want al zijn er misschien duizenden mensen die jullie opvoeden in Christus, jullie hebben maar één vader. Ik ben die vader. Want ik heb jullie in Jezus Christus het leven geschonken door jullie het goede nieuws te vertellen. En als vader moedig ik jullie nu aan om mij als voorbeeld te nemen en te doen als ik. Daarom heb ik Timotheus ook naar jullie toegestuurd. Ik houd van hem alsof hij mijn eigen zoon is. In de Heer is hij ook mijn zoon. Hij zal jullie leren hoe ik met Christus leef en wat ik aan alle gemeenten leer. Maar sommige van jullie zijn opschepperig geworden. Ze denken dat ik toch niet meer zal komen. Maar ik hoop heel gauw te komen als de Heer het wil. Dan zal ik eens komen kijken, niet naar de woorden van die opscheppers, maar naar hun kracht. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit mooie woorden, maar uit kracht. Wat willen jullie? Moet ik jullie dan met harde woorden komen bestraffen? Of zal ik met liefde en vriendelijkheid kunnen komen?
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Een hoopvol geluid.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Goedemorgen Juri en alle luisteraars. Het is alweer vrijdag. De week is voorbij gevlogen, maar ja, dat krijg je met zo'n korte week. Ik ben onderweg van Rosmalen naar Wageningen. En dan kan het weekend heerlijk beginnen. Zin al. Een fijne dag allemaal.

0: Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Galaten 2, vers 20, waarop dit lied van City of Light is gebaseerd. Yet not I, but through Christ in me, met zometeen het nieuws van 7 uur.
1: Hey, mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus...
9: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
11: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
17: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een protest over de komst van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn is uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de opvang van maximaal 250 asielzoekers. PVV-leider Wilders sprak de mensen toe. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemt hij Nederland onwaardig. Daarom vroeg hij opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en het wordt ook razend heet, of in ieder geval tropisch warm, 30 tot 33 graden. Vanavond vooral in het zuidoosten een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
21: Ondanks dat het vrijdag is, is er toch van alles te melden. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar, 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel West en Knopendel. Door werkzaamheden is de weg dicht. 2 kilometer file. A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen Afrit Maarn en Soesterberg. 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij.
22: Goedemorgen, je bent verbonden met het christelijke radiostation van Nederland. Grootnieuws Radio, met zometeen muziek van Brooke Littlewood en Brandon Lake, Honey in the Rock, onderweg.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
25: Dit is niet normaal meer.
26: Je ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
17: Met Joeri van der Geest.
16: Het christelijke radiostation.

0: Brook, Lizard Wood en Brenda Lake en Honey in the Rock. Ik zeg een hele goeiemorgen, vrijdagochtend, waar het toch wel regent. Ja, ik had eigenlijk iets anders verwacht, maar Jan die zegt lopen in de regen, heerlijk. Jan uit Raalveen is dat en Kees die zegt goedemorgen jullie, ook in Oudega valt er momenteel regen. Nou, als ik dan toch het weerbericht van vandaag erbij pak, dan wordt het toch wel opnieuw een warme zonnige dag. Het zou droog blijven. In het zuiden kan het zomaar 28 graden worden. En morgen wordt het nog warmer, al is er dan wel kans op een paar stevige onweersbuien. Nou, het is maar dat je het weet. Zometeen, ja, dat doen we toch wel deze week. En nog even terugblikken op afgelopen Pinkster weekend. Opwekking live vanuit Biddinghuizen. Wat was het een mooi weekend. En ja, we hebben zoveel mooi materiaal daar gemaakt. Dat we, nou, sowieso natuurlijk zo nu dan even wat live muziek nog laten horen. Martijn Bewalda, Dean, Delize, Sander en Angela. Nou, die hoor je deze week extra vaak voorbij komen. Maar we hebben ook een aantal collega's het veld opgestuurd met een microfoon. En zo ga je straks een mooie reportage horen van Marion. Zij is stagiaire hier bij Groot Nieuws Radio. Liep met een microfoon over het veld en vroeg aan bezoekers... als je één lied zou mogen kiezen om de rest van je leven te luisteren... welke zou dat dan zijn?
1: De dagtekst.
0: Nou, als je zelf ook zo'n lied hebt, meld je maar in de Groot Nieuws Radio app. Heb ik in de tussentijd de dagtekst voor je. Vandaag Colossense 3 vers 17. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Colossense 3 vers 17 is de dagtekst.

0: Sprankjes Hoop, lef hoorde je in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Het christelijke radiostation waar we deze hele week regelmatig terugblikken op de mooie gesprekken van het afgelopen opwekkingsweekend. En zo ging onze stagiaire Marion van Delden op stap met de microfoon en vroeg ze aan bezoekers: als je één lied zou moeten kiezen om de rest van je leven te luisteren, welke zou dat dan zijn?
1: Zang! Die is niet moeilijk.
2: Nee?
1: Voor mij is het niet moeilijk. Ik luister nu heel veel naar een nummer van Dean.
3: Oh.
4: Van Dean?
1: Ja, ja, ja. Heel Mijn Hart.
4: Oké, goede keuze.
1: Ja, heel Mijn Hart. Ik sluit hem even bij hem aan. Ik vind dat ook een goeie. Ja, ja, ja.
5: Het is pas de eerste keer dat ik hier ben en ik ben hier ook niet bekend mee. Dus ik ben nog niet in het geloof, zeg maar.
4: Oh, je bent hier echt voor de eerste keer?
5: Ja, vorig jaar voor de eerste keer, maar...
4: Dus jij hebt nog heel veel worshipnummers eigenlijk om te leren kennen?
5: Ja.
4: Maar wat gaaf dat je hier bent. Nou, dan wens ik je een heel fijn weekend. Stel je voor, je mag nog maar naar één worship nummer luisteren voor de rest van je leven. Welke zou dat dan zijn?
6: 10.000 Reasons.
7: Zo, dat is wel een hele lastige. Maar ik ben op dit moment wel echt fan van More Like Jesus. Van Int Voice. Ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe die, welke band dat is. Maar Holy Spirit, Make Me More Like Jesus. Dat is echt...
4: Banger.
7: Ja, dat is echt een banger. En daar zit gewoon ook een heel diep verlangen in naar het steeds meer lijken op Jezus. Maar ook de leugens een beetje van deze tijd waarin we vaak geloven, ook rondom identiteit. Dat is natuurlijk een beetje een thema van mij. En dat vind ik echt een prachtig nummer.
8: Holy Forever van Dead Till Music.
4: En waarom die?
8: Als ik dat hoor, dan doet het toch wel wat bij mij. Gewoon schiet wel een beetje vol. Klinkt raar, maar het is gewoon krachtig, maar mooi dat ik het gewoon uit mogen zingen. Yeah. Holy Forever, ja. Dat die voor altijd heilig is, dat... Je spreekt gewoon waarheid.
4: Stel je voor, je mag nog maar naar één worshipnummer luisteren voor de rest van je leven. Welke zou dat dan zijn?
9: Van Brandon Lake, Don't You Give Up On Me. Ja, die is echt prachtig.
4: En wat voor connectie heb je met dat liedje?
9: Nou, tijdens mijn afstudeerstage was het best ingewikkeld. En dat nummer hield mij gewoon altijd heel dicht bij God. Juist in de momenten dat het enige waar ik naartoe kon was God. En die mij kracht kon geven. En dat nummer spreekt eigenlijk ook de woorden van God richting mij uit van geef mij niet op. Dat is eigenlijk Gods vraag naar mij toe.
10: Wauw, dat zou ik best lastig vinden. Ik denk dat ik voor de goedheid van God, zo heet het. Ja, dat vind ik denk wel echt een nummer wat ik dan nog super graag zou willen luisteren.
4: En wat is jouw nummer?
11: Ik weet niet of het een worship nummer is, maar dat zou Hallelujah in the Rain van de Bowery zijn. Dat heb ik gisteren gehoord en dat is een fantastisch mooi nummer.
4: Waar heb je hem gehoord?
11: In de seminartent gisteren van 4M.
4: En wat raakt hij er zo aan?
11: Wat me daar zo raakt is dat als de regen het voorbeeld is van tegenslag in je leven, dat je ondanks dat alles, halleluja, God mag prijzen.
12: Ja, de Heer is mijn bevrijder. Dat is natuurlijk omdat de Heer ook werkelijk mij heeft bevrijd natuurlijk van dingen zoals angst, dingen zoals bijvoorbeeld slavernij aan de zon bijvoorbeeld. Ja, het is eigenlijk gewoon prachtig om te zien dat je gewoon los mag leven van angst en mag instappen in de vrijheid van Christus. Dus.
4: Heb je een voorbeeld van die angst wat je vroeger had, waar God je van heeft bevrijd?
12: Oh ja, zeker. Ja, verlatingsangst, ja. Nou, als man zijn is natuurlijk verlatingsangst is al een moeilijk ding. Er wordt ook eigenlijk niet zo vaak over gesproken in de maatschappij. Maar ja, ook mannen zijn wel bang om eens verlaten te worden. Dus Salomo die had 700 vrouwen. Dus die had dat waarschijnlijk misschien niet zo. Maar ik heb er niet zoveel.
0: Als je één lied zou moeten kiezen om de rest van je leven te luisteren, welke zou dat dan zijn? Dat was de vraag die zojuist werd beantwoord, ook in de Groot Nieuws Radio. Veel reacties. Arjan die zegt, nou, er zijn heel veel liederen die ik zou kunnen luisteren, maar als ik er één zou moeten kiezen, dan is het deze I Wonder As I Wonder van Simon Koronski. Ik zie hier nog goedemorgen, zegt Maarten. Als ik één nummer moest kiezen om altijd te luisteren, dan Agnus Dei, opwekking 633, een goede voorbereiding op wat komen zal. En Daphne die zegt, ik zou voor altijd naar Center van Battle luisteren. Nou, even een rondje langs de velden. De Groot Nieuws Radio app die staat open met zometeen muziek van Talita Nawijn. Zacheus, en nu eerst Michael W. Smith en King of My Heart. Met

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Lita, Lita, la, bijna over die kleine man, een tollenaar, Zacchaeus, die niet bepaald gelief was, maar hij wilde Jezus zo graag zien dat hij in een boom klom. En ja, daar veranderde zijn leven compleet. Hij werd door Jezus bij zijn naam genoemd. Je hoorde Talita Nawijn in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws. En ja, Anja die zegt 10.000 redenen, dat is schitterend mooi. Als ik één nummer zou mogen kiezen dat ik de rest van mijn leven zou moeten horen, dan is het dat lied. Bij Miranda is het nummer Joy, want dat geeft energie voor de hele dag, ook als we er even doorheen zitten. En het lied van Gerda, dat is Groot is uw trouw, o Heer. Nou, dank voor de mooie suggesties en gelukkig is het allemaal een hypothese. Het is niet daadwerkelijk zo dat je voor de rest van je leven nog maar één nummer zou mogen kiezen. Die mooie verscheidenheid aan nummers hoor je hier allemaal voorbij komen op Groot Nieuws Radio. Met nu het nieuws van 7:30.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Uithoorn in Noord-Holland hebben tegenstanders van een AZC voorstanders bekogeld met flessen, eieren en rookbommen. De politie hield beide groepen uit elkaar. Geert Wilders was er ook bij. Hij sprak de tegenstanders toe. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kregen ze gisteravond bezoek van asielminister Van den Brink. Hij riep gemeente op opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen, omdat het in Ter Apel te druk is. En een fikse tegenvaller voor het ruimtebedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Cape Canaveral ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag.
2: Groot nieuws update.
0: Vorig jaar zijn in Nederland minder antisemitische incidenten gemeld dan de jaren daarvoor. Maar het CIDI dat deze incidenten bijhoudt twijfelt of er ook echt minder antisemitisme is. Veel Joden doen geen melding meer omdat ze verwachten dat er toch niets mee gebeurt. Dat blijkt uit de jaarlijkse CIDI-monitor waarover het Reformatorisch Dagblad schrijft. En mensen die demonstreren bij abortusklinieken zijn soms ten onrechte beperkt in hun demonstratierecht. Sommige gemeenten legden regels op die juridisch niet klopten, concludeerde de Nationale Ombudsman. De ChristenUnie wil nu dat het kabinet die gemeente beter voorlicht over wat wel en niet mag. Fractievoorzitter Mirjam Bikker die stelde daarover kamervragen. En geld en God, die combinatie die is voor financieel expert Joëlle Obraus niet meer dan logisch. Wat je bezit, dat staat direct in verbinding met wie je bent, je identiteit dus. In de nieuwste aflevering van onze podcast Groot Nieuws van de Week vertelt ze onder meer over de uitdagingen van veel geld hebben.
3: Zodra er veel geld in je leven komt, dan komt daar druk op te staan. Want je kan je hart richten of op God of op geld. En als je zoveel geld hebt, is het best wel makkelijk om geld als je redder te zien of als je voorziener te zien, want je kan er alles mee kopen.
0: Het hele gesprek is nu te luisteren in de podcast Groot Nieuws van de Week. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag erg warm met een afwisseling van zon en wolken. Het is bijna overal droog, maar vanmiddag in het oosten en zuidoosten kans op fors onweer met hagel en zware windstoten. Het wordt tussen de 25 en 32 graden. Dan nu de verkeersinformatie van de AWB.
4: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een wals met pech bij de IJsselbrug. En daarom 13 kilometer file tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek. De vertraging is meer dan een half uur. Het verkeer wordt er langs geleid. Er zijn twee rijstroken open. En het duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend. Op de Westerschelde-tunnel N62, Belgische grens Borselen, staat tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 7 kilometer file.
0: Ja hoor, goedemorgen op deze vrijdagochtend, bijna weekend en bijna tijd voor de overdenking van Rob Favier. Zometeen om 7:45 en nu is muziek van Lauren Daigle.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

Harris Music met Sharon Kips en Gilbert Tera. En voldoende voor vandaag. Lodewijk die zegt, nou wat zou het fijn zijn om de klok gewoon weer een weekje terug te draaien. Dan opeens weer in Biddinghuizen te zijn. Ja, vorige week natuurlijk rond dit tijdstip hadden we de opwekking top 100. Eigenlijk de opwekking top 200. Met alleen maar opwekkingsmuziek. En nou Lodewijk, als ik daar aan terugdenk inderdaad, dan denk ik ook, zouden we nog heel even terug kunnen? Maar je laat ook weten, geweldig dat jullie nog zo mooi terugblikken deze hele week. Met ook muziek en nog een aantal mooie fragmenten die we hebben gemaakt daar in Biddinghuizen. Dus nee, de pret die houden we nog een heel klein beetje vast. Zometeen, over een paar minuten, hoor je de overdenking van Rob Favier. Neem je zometeen mee in een gedachte over bidden. Dat zometeen, naar Pat Barrett en Corey Asbury.

0: Het is 7:47 op de vrijdagmorgen. Daarmee tijd voor de overdenking van zanger, schrijver, cabaretier en theoloog Rob Favier.
1: Als ik ergens een dienst verzorg, en dat is eigenlijk wel elke week, al of niet met zingen erbij, is er meestal een

Dat zijn dan verzoeken van iemand die graag zijn zin wil hebben en daarvoor God probeert in te schakelen. Zo was ik laatst in een gemeente waar het niet allemaal koek en ei is en waar in het voorbedenboek gevraagd werd of ik wilde bidden dat er een andere dominee zou komen dan die er nu staat. Nou, dat kan natuurlijk echt niet. Net zo min als die voorganger van een evangelische gemeente die in de verkiezingstijd in zijn gebed aan de Heere God vroeg of hij ervoor wilde zorgen dat de PvdA zou verliezen. Je kunt geen dingen aan God vragen die niet overeenkomen met zijn liefde en heiligheid. Bidden is geen wensenlijstje zoals je dat in je schoen stopt rond 5 december. Bidden is een heilige bezigheid omdat je dan in contact treedt met de Heer van alles. Een mooie richtlijn daarbij is het Onze Vader. Dat begint met God te prijzen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, als ook op de aarde. En pas daarna probeer je eerbiedig nog wat dingen te vragen. Voor jezelf of voor de ander en de wereld om je heen. Ik weet niet of jij vaak bidt, maar het is wel de ruggengraat van het geloof. Als je iemand wilt volgen, moet je natuurlijk wel weten wat die persoon wil en hoe hij over jou denkt. En God leer je kennen, natuurlijk door het lezen van de Bijbel en het luisteren naar een goede preek, maar ook in de intimiteit van een gebed. En dan is een persoonlijk gebed natuurlijk nog intiemer dan een gebed dat je samen met andere christenen bidt, zoals we dat in de kerk of in de gemeente doen. Het is heel belangrijk dat als je bidt, je er ook blijk van geeft dat je je ter beschikking stelt van God. Misschien is overgave wel het hoogste gebed, dat je daarom bidt. Er zijn zoveel mensen die bidden om genezing bijvoorbeeld. En soms geeft God die genezing ook daadwerkelijk. Maar helaas is die genade niet aan iedereen gegeven. Dan is het goed om je in zijn armen te bidden. Want dan ben je dicht bij hem, wat er verder ook met je gebeurt. Dat is iets heel anders dan God voor je karretje proberen te spannen. En soms denk ik wel dat we daar allemaal van tijd tot tijd last van hebben. Maar het gaat er natuurlijk niet om dat God past in onze plannen, maar dat wij passen in zijn plan. Want dan word je boven jezelf uitgetild en zul je verrast zijn wat God er je voor teruggeeft aan zijn zegen.

0: Moen met een mooi verlangen. I want to be where you are.
1: Surrounded by your glory.
0: Surrounded by your glory, ja. Mooi, Don Moen. En daarvoor de overdenking van Rob Favier. Zometeen terug te luisteren in het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Vanochtend eerst nog een paar buien, vooral in het noorden van het land. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden, lees ik hier. Dus dat wordt toch mooi allemaal. Zometeen tussen 9 en 10 in het programma Blessings is Irma Die te gast. Ze komt een voorproefje laten horen van nieuwe muziek. Dus dat wordt heel gezellig zometeen met Tim.
2: En verder vandaag?
0: En verder vandaag hoor je tussen 10 en 12 in Brandstof twee mooie verhalen. Onder meer van het Zoeklicht. Zij komen met een nieuwe voorstelling om het evangelie te brengen onder mensen die niet geloven. En je hoort het bijzondere verhaal van Tera van Twillert. Bijna 40 jaar zendelingen in Taiwan vanuit OMF. Hoe kijkt ze terug op haar tijd en hoe laat je dat los als je met pensioen gaat? Je hoort het deze ochtend tussen 10 en 12 in Brandstof.
3: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samenwerkt beter. RMU.nl.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
10: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
17: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
19: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Bruno,
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn hebben gisteravond met flessen, eieren en rookbommen gegooid naar voorstanders. De politie hield beide groepen uit elkaar. Enkele honderden mensen demonstreerden tegen de komst van zo'n 250 asielzoekers. Zo ook PVV-leider Wilders. Asielminister Van den Brink is gisteravond langs geweest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers en riep gemeenten op om opvangplekken voor vluchtelingen te regelen. Vanwege de drukte in Ter Apel moeten andere plaatsen zoals Stadskanaal en Groningen bijspringen. Een flinke tegenvaller voor het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Florida ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag. Zijn bedrijf wil een raket bouwen van 29 verdiepingen hoog, waarbij sommige delen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt razendsnel en vanmiddag is het tropisch heet, tot lokaal 33 graden. Later in het zuidoosten vooral een aantal buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Tot wel 75 km per uur. En dat was het ANP-nieuws.
25: Grootnieuws Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Op de A12 Duitse grens Arnhem 11 kilometer file tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Door werkzaamheden moet je via de af- en oprit.
28: Een hele goedemorgen. Weet je wat drievuldigheid zondag is? We gaan het er zo meteen over hebben. Ook Cochrane & Co. Church Take Me Back is onderweg.
29: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
30: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
31: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
32: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
33: Het is niet normaal meer.
34: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
8: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
3: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
2: Oh ja, natuurlijk. Campingletnieden.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Nieuwe Morgen.
5: Met Joeri van der Geest.
4: Het christelijke radiostation.

0: Cochran & Co. en Church Take Me Back op deze vrijdagochtend. De vrijdagochtend waar, ja, even kijken. Linda onderweg is naar de sportschool met Groot Nieuws Radio aan. Fijn om zo de morgen te beginnen. Jan, die is deze ochtend aan het wakker worden, stuurt een prachtige foto vanuit de duinen in Schorrel. Ook daar klinkt Groot Nieuws Radio deze ochtend. En Joke luistert mee vanuit Vlissingen en heeft toch een beetje heimwee naar afgelopen Pinksterweekend. Het weekend waarin Groot Nieuws Radio uitzond, live vanuit Biddinghuizen. En dat allemaal om stil te staan bij de Pinksterconferentie en de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, komende zondag, ja, dan staat er ook een bijzondere zondag op het programma waar niet iedereen weet van heeft, namelijk Drievuldigheidszondag. De zondag waarop in het kerkelijk jaar God als drie-eenheid centraal staat. Zometeen ga ik daarover bellen met theoloog des Vaderlands Arnold Huigen.
1: De nieuwe morgen.
2: Joeri van der Geest.
0: Eigenlijk moet ik dan maar zeggen, theoloog der Nederlanden, dat is de nieuwe titel. Gaan we het zo meteen over hebben, over Drievuldigheidszondag. Eerst heb ik de dagtekst voor je.
3: De dagtekst.
0: En dat is vandaag Colossense 3, vers 17. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. De dagtekst van vandaag, Colossense 3, vers 17. En dit is Amazing Grace. In een nieuw jasje, door Phil Wickham en Crown.

0: Groot Nieuws Radio met nieuwe muziek van Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Ja, afgelopen zondag vierden we Pinksteren. Heel veel mensen stonden stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Onder meer tijdens de Pinksterconferentie Opwekking. En daarnaast deden ook heel veel mensen belijdenis van hun geloof op die zondag. Maar ja, in wie geloven we dan eigenlijk? Wie is die God voor wie we luidkeels zingen of ons geloof belijden? Dat staat komende zondag dan weer centraal op de zondag die na Pinksteren komt, Trinitatis, of ook wel met een mooi woord, drievuldigheidszondag. Het is de zondag in het kerkelijk jaar die draait om God als drie-eenheid. En nou ja, waarom is het belangrijk om daar bewust bij stil te staan? Dat vraag ik vanochtend aan de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zijn we als kerk eigenlijk tot de conclusie gekomen dat God een drie-eenheid is?
1: Ja, dat begint eigenlijk bij de vraag, hoe zit het met Jezus? Hè? Is Jezus God? Nou, dat is een hele strijd over in de vroege kerk, hoe je dat dan precies moet denken. Maar als Jezus God is en ook zijn vader is God, ja, dan zul je toch een manier moeten vinden om daarover te spreken. Dat is gebeurd op het concilie van Nicea in 325. En later is dat uitgebreid, 381, in Constantinopel. En toen werd ook de Heilige Geest beleden. Langzamerhand is dat inzicht ontstaan. Maar het begint dus eigenlijk bij, ja, Jezus zegt in de Bijbel, ik en de Vader zijn één. En de Vader is meer dan ik. Staat allebei in het evangelie van Johannes. Ja, hoe moet je dat nou samen denken? Dat ze één zijn en toch ook, ja, de Zoon is niet de Vader en de Vader is niet de Zoon. Dus daar is het begonnen.
0: Ja, ja, want het woord drie-eenheid zelf, dat staat niet letterlijk in de Bijbel.
1: Nee, klopt, en toch is het de belangrijkste christelijke leer, zou je kunnen zeggen. Dus er kunnen dingen voluit Bijbels zijn die toch niet in de Bijbel staan.
0: Ja. Ja.
1: En dit is daarvan het bekendste voorbeeld, ja.
0: Mm-hmm. En waarom is het belangrijk om stil te staan bij die drie-eenheid? Wat verliezen we als we daar minder aandacht voor hebben?
1: Dan verliezen we eigenlijk de ziel van het christelijk geloof. Want de leer van de drie-eenheid betekent dat God niet alleen hoog is, maar ook laag kan zijn en dat hij ook in ons hart kan zijn. Hè? Dus wat er vaak wordt gezegd om het te verduidelijken, hè, de Vader, dat is God boven ons, de Zoon, dat is God met ons, de Heilige Geest, dat is God in ons. Nou, en dat is bijvoorbeeld iets wat je, nou ja, om maar wat te noemen, in de islam niet vindt. Hè. Daar is God alleen boven ons. En ja, die wordt niet mens zoals wij. En dat dat wel zo is, hè, dus dat God echt mens is geworden, maar dat hij tegelijkertijd ook boven deze werkelijkheid staat en echt in mensen woont, dat is het. Het wordt ook vaak een geheim genoemd, hè, van de drie-eenheid. Maar dat is het. En dat is wel echt de kern. En dat is ook de schoonheid, eerlijk gezegd, van het christelijk geloof. Als je erover gaat nadenken, dan krijg je dat denken niet in de vingers. Hè? Ik ook niet, hoor. En geen enkele theoloog. Nee. En toch blijven we erover nadenken en blijven we er vooral over zingen. Omdat juist het wonder is dat het geheim steeds groter wordt van wie God is.
0: Ja. Ja, nou, komende zondag wordt er dan bij stilgestaan met drievuldigheidszondag. Misschien, ik weet niet hoe dat voor jou is, Arnold, maar de drie-eenheid kan soms ook wat abstract voelen. Hè? Dat je denkt, ja, hoe kunnen we het praktisch maken? Maakt het dan bijvoorbeeld nog uit hoe je God aanspreekt als je bidt? Is het dan de Vader, Zoon, Heilige Geest?
1: Bidden tot de Vader in de naam van de Zoon en door de Heilige Geest. Hè? Dus dat zit hem in het gebed. Het zit hem in de lofprijzing, hè, waar we God als Vader prijzen, maar waar we ook Jezus aanroepen en waar we ook bidden, kom Schepper Geest. Het zit hem in, mensen zijn gedoopt. Hè? Je noemde dat, de belijdenis is gedaan of gedoopt. Gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Ja.
1: Het zit eigenlijk door de hele christelijke liturgie heen. Hè? Dus in de gebeden, in wat we zingen, maar ook in de verkondiging. Hè? Dus het draait allemaal om Jezus. Wie heeft Jezus gezonden? Ja, dat heeft zijn Vader gedaan. De Zoon is ook God. En ja, wat heeft Jezus gedaan? Ja, hij is nu in de hemel en hij zendt zijn geest. Dus ook in de christelijke verkondiging, als het goed is, gaat het ook steeds om God de drie-enige. En dus ook niet alleen om God die op een afstand blijft, maar die echt heel dichtbij komt. En daar gaat het om bij de drie-eenheid. Dat God dichterbij komt dan ons eigen hart.
0: Ja, mooi om dat dan ook voor ogen te houden, misschien in gebed. Nou, is het voor christenen zelf vaak al ingewikkeld om de drie-eenheid te begrijpen. Maar Ja, hoe zou je de drie-eenheid kunnen uitleggen aan iemand die niet naar de kerk gaat, misschien niet is opgegroeid met het christelijk geloof, en je hebt het over de drie-eenheid. Ja. Hoe kun je dat dan op een laagdrempelige manier uitleggen?
1: Nou ja, ik zou er sowieso niet bij beginnen, maar als je begint, dan gaat het over toch de vraag van Jezus, die is God en zijn vader is God. En hoe kunnen we dat nou op de een of andere manier verstaan? Maar liever nog zou ik zeggen, nou kijk nou eens wat er in de Bijbel gebeurt. Hè. Dat is wel zo samengevat. In het Oude Testament is God vooral aan het spreken, hè, dus tot de mensen aan het praten door profeten en zo, maar dat helpt onvoldoende. En als dan dat spreken niet genoeg is, zegt een theoloog, dan komt hij. Hè? Dat is Jezus Christus, dan het Nieuwe Testament, de Evangelie. En dat komen, dat is er dan, maar dan vervolgens, dan troost hij ook nog. En dat is het werk van de Heilige Geest. En dat is de beweging van God naar deze wereld toe. Hij spreekt, hij komt, hij troost. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik denk dat je zo kunt beginnen het uit te leggen. Eigenlijk gewoon aan de hand van die beweging die er in de Bijbel al zichtbaar wordt.
0: Ja, nou wat een ontzettend heldere uitleg. Ontzettend bedankt theoloog der Nederlanden Arnold Huygen over de betekenis van de drie-eenheid. Komende zondag wordt er in veel kerken bij stilgestaan op de Trinitatis, drievuldigheidszondag.

0: vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof

0: en Jesus Freak. Ik heb gisteren nog het origineel van DC Talk gedraaid. Elke ochtend om 6 uur, dan mag je een verzoekplaat doorgeven. En toen kwam gisteren deze versie van DC Talk. Ja, dat is ook lekker om mee wakker te worden, hè? Die gitaren. Hartstikke idee. Het is 8:30, daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Numansdorp, onder Rotterdam, zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. De brandweer sluit de brandstichting niet uit, omdat het vuur op verschillende plekken is begonnen. PVV-leider Wilders heeft tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn toegesproken tijdens een demonstratie die volledig uit de hand liep. Die belaagde gisteravond een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. En de parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vanochtend aan de slag. De komende weken gaan ze bijna 50 mensen ondervragen over de aanpak van de uitbraak. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt.
2: Groot nieuws update.
0: Mensen die demonstreren bij abortusklinieken zijn soms ten onrechte beperkt in hun demonstratierecht. Sommige gemeenten legden regels op die juridisch niet klopten, concludeerde de Nationale Ombudsman. De ChristenUnie wil nu dat het kabinet die gemeente beter voorlicht over wat wel en niet mag en heeft er kamervragen over gesteld. En geld en God, die combinatie is voor financieel expert Joëlla Oprous niet meer dan logisch. Wat je bezit staat direct in verbinding met wie je bent, je identiteit. In de nieuwste aflevering van de podcast Groot Nieuws van de Week vertelt ze onder meer over de uitdagingen van veel geld hebben.
3: Zodra er veel geld in je leven komt, dan komt daar druk op te staan. Want je kan je hart richten of op God of op geld. En als je zoveel geld hebt, is het best wel makkelijk om geld als je redder te zien of als je voorziener te zien, want je kan er alles mee kopen.
0: Het hele gesprek is nu te luisteren in de podcast Groot Nieuws van de Week. En in een deelstaat in het midden van India worden honderden christelijke families gestraft omdat ze hun geloof niet willen opgeven. Al 3 weken lang wordt hun de toegang ontzegd tot water, werk en inkomsten uit het bos. Meer dan 180 gezinnen in ruim 30 dorpen zijn getroffen. Dat meldt de christelijke mensenrechtenorganisatie International Christian Concern. En vorig jaar zijn in Nederland minder antisemitische incidenten gemeld dan de jaren daarvoor. Maar het CD dat deze incidenten bijhoudt, twijfelt of er ook echt minder antisemitisme is. Veel Joden doen geen melding meer omdat ze verwachten dat er toch niets mee gebeurt. Dat blijkt uit de jaarlijkse CD-monitor waarover het Reformatorisch Dagblad schrijft. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Het is vandaag erg warm met een afwisseling van zon en wolken. Vanochtend valt in het oosten en noordoosten nog wat regen. Vanmiddag ontstaan in het oosten en zuidoosten stevige onweersbuien. Met daarbij ook kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Het wordt vandaag tussen de 26 en 33 graden. Ja, file van de verkeersinformatie ANWB. Momenteel 0 meldingen.
4: Van de Geest.
0: Nou, dat is toch een lekker begin van het weekend. Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend, waar we zometeen luisteren naar de overdenking van Rob Favier. En eerst muziek van Brian en Jen Johnson.
2: De nieuwe morgen

en halleluja. Zometeen de overdenking van Rob Favier over het meisje met de gitaar. Je hoort het zometeen aan Matt Maher en het Onze Vader. Vader.

0: Matt Maher in The Lord's Prayer. Het is 9:15 en dus tijd voor de overdenking van Rob Favier. Deze overdenking gaat over het meisje met de gitaar.
1: Ik had het je al een paar keer verteld, maar nu dan voor het laatst. We hebben nu eenmaal veel indrukken opgedaan. Een paar weken geleden waren we in Zuid-Italië. We sliepen ook een paar nachten in Lecce, dat wel het Florence van het zuiden wordt genoemd. Dus er was heel wat te zien. Kerk hier en kerk daar. En gelukkig op elke hoek van de straat een ijswinkel. Ach ja, iedereen heeft zo zijn verslavingen, hè? In het centrum was een groot plein, naast een amfitheater uit de Romeinse tijd. Er liepen veel mensen en het was mooi weer. En op een gegeven moment kwam er een meisje, of beter, een jonge vrouw. Ze had een gitaar bij zich en zo'n draadloze versterker. Ze zette alles neer en begon te zingen. Ze deed vooral wat covers en op een gegeven moment galmde het beroemde lied van John Lennon over het plein. Je kent het allemaal, Imagine. Stel je nu eens voor dat mensen met elkaar in vrede zouden leven. Hoe anders zou de wereld er dan uitzien? Het maakte indruk op me. De sfeer, met al die mensen die al of niet gehaast voorbij liepen, de echo van de gebouwen, mensen die een euro in haar gitaarkoffer gooiden. En ik dacht voor de zoveelste maal in mijn leven, waarom kunnen mensen niet gewoon vrede met elkaar tot stand brengen? Waarom zijn er altijd weer slechte leiders op de wereld die het gebied van iemand anders willen afpakken ten koste van vele mensenlevens? Waarom is alles zo oneerlijk verdeeld? Want oorlog heeft behalve machtsuitbreiding ook als reden dat het er niet eerlijk aan toe gaat op de wereld. Elke keer besef je dat er genoeg is voor iedereen als we de boel een beetje eerlijker verdelen. Ik las van de week nog dat de modekoningen hebben bedacht dat mannen nu ook handtassen moeten gaan dragen. En vooral dure. Als rolmodel gebruikten ze een acteur die inmiddels zoveel van die dure tassen heeft aangeschaft dat de staatsschuld van een gemiddeld Afrikaans land ermee kan worden afgelost. Maar soms is het makkelijker om over vrede in het groot te praten dan vrede in het klein. Gewoon in jouw kringetje. Hoeveel families leven er niet in onmin met elkaar? Er is ruzie geweest en tante Marjan kijkt tante Anneke voor de rest van haar leven niet meer aan en komt ook niet meer op gezamenlijke verjaardagen. En hoeveel geld wordt er uitgegeven aan wapens? Zou de stem van deze jonge vrouw nog iets uitgehaald hebben op die avond? Ik ben benieuwd of ze mensen aan het denken heeft kunnen zetten. Mij in ieder geval wel. Als wij onze stem niet laten horen, wie moet het dan zeggen dat God het niet zo bedoeld heeft en dat we hem ook niet de schuld moeten geven van al het geweld? God draait juist alles om. Met Pinkster heeft hij zoveel kracht de wereld ingestuurd dat die op kan tegen alle onrecht en negativiteit. En de vraag is maar van welke optocht je deel uit wilt maken. Van de militaire parade die stijf marcheert langs de grote leider? Of van de optocht van al die mensen die zich in godsnaam inzetten voor de vrede, ook in hun eigen hart, en daarom achter Jezus aanlopen.

0: in dit leven. Psalm 146 van de Psalm Project prijst de Heer met blijde galmen. En ja, visite.
1: Ja, daar ben ik.
0: Ja, goedemorgen Tim.
1: Ja, ik begreep dat het hier een feestje was, dus dan meld ik mij.
0: Ja, heel goed. Nee, leuk. Jij krijgt zometeen ook visite.
1: Klopt. Ja, nee, Irma die komt even langs.
0: Oh, ik mag het al een klein beetje verklappen voor
1: Irma. Ja. En zij komt een liedje brengen.
0: Mooi.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd. We zien haar wel verschijnen. Je hoort wel als het zover is.
0: Oké. Ik ben benieuwd wat allemaal gaat gebeuren zometeen vanaf 9:00. En natuurlijk ook de blessings.
2: De eerste blessing van de dag.
1: De allereerste blessing bezorgen wij vandaag in Putten. Het is een lied voor Jan en Lydia en hun kinderen. Als een arm om jullie heen. Wij hopen echt dat jullie het zo mogen ervaren. En alle binnengekomen verzoekplaten die staan weer op scherp. Dan staan klaar om gedraaid te worden. Maar toch heb ik het gevoel, ik heb gewoon het idee dat er nog een plaat mist.
0: Echt?
1: Ja, echt waar. Dat gevoel heb ik gewoon. En misschien is dat dus die van jou. Misschien is het een muzikale ontdekking, een muzikale impuls waar je goed op gaat of waarvan je weet als die klinkt, dan gaat iemand anders heel erg blij voor worden. Als er zo'n plaat is die een blessing kan zijn, laat het even weten. App dan nu naar de studio.
0: Is goed. Nou, kan ik alleen nog even zeggen dat het verhaal rond is?
1: Zeker.
0: Is al meteen vanaf 9:00 hoor je. Dus Tim Hendricks en de blessings met de gast Irma Dee.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
5: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
10: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
11: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
12: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
11: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
12: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
13: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Numansdorp, in de buurt van Rotterdam, zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. Uit de hele regio hielpen brandweerwagens mee met het blussen. Kan zijn dat het vuur is aangestoken. Er waren meerdere brandhaarden en volgens Rijnmond had het bedrijf geen goede reputatie. De politie heeft gisteravond in het Noord-Hollandse Uithoorn met de ME moeten ingrijpen om twee groepen demonstranten uit elkaar te houden. Tegenstanders van een nieuwe asielopvang belaagden een kleinere groep voorstanders met flessen, eieren en rookbommen. Geert Wilders was er ook bij, die steunde de tegenstanders. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met de verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de epidemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken. Als eerste is viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. Dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
19: Ja, dankjewel. En ik zie verder geen verkeer. Wel het Blessings Management Team. De zender schakelt weer over op Blessingsmodus om de muziek het komende uur goed op jou te kunnen afstemmen. Doe even kort een luisteronderzoek. De vragen zijn: wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Jouw luisterstatus, je kunt hem nu aan ons doorgeven met een appje naar de studio.
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
22: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
23: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
25: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
26: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
27: Gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
30: ChristenCoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
31: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
32: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
33: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groenten, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
34: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
35: Peugeot.
0: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Blessings.
3: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

Lijden, angst, zorgen, verdriet en zelfs de dood heeft niet het laatste woord. Omdat Jezus overwon, heb ik vrede diep in mij. I Will Rise, zong Chris Tomlin hier voor jou aan de start van Blessings. En Esther deelt haar luisterstatus. Die zegt onderweg naar het ziekenhuis voor een gipswissel. Links en rechts een breuk. Tjonge Esther, wat heb je gedaan, hé? Marga die zegt goedemorgen. Wat mij bezighoudt is dat vandaag onze zoon de sleutel krijgt van zijn nieuwe woning. En dan even kijken. Ad die zegt goedemorgen, net gelost in Avelgem. Nu onderweg naar Charleroi om te laden voor Gouda. En Miranda die zegt ook goedemorgen, we luisteren lekker mee. Wie ben je? Arjen Spek. Waar luister je? Ik luister in de auto. En wat houdt je bezig? Nou, onderweg naar een klant in de buurt van Gent. Heel veel plezier iedereen met de uitzending van vandaag. En Riette dan, jouw status. Je zegt, ik luister tijdens een wandeling. Onze camping in Wijnjewoude is goed gevuld met fijne mensen. Ik voel me gezegend en ik zie uit naar alle blessings dit uur. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Dit zijn de blessings van vandaag, vrijdag 29 mei in het jaar 2026. En wij verwachten zometeen bezoek. Bezoek van een zangeres. Irma Di. Ze komt een nieuw liedje brengen en laat dat hier in Blessings voor het eerst horen. Dus wij houden de deurbel goed in de gaten. En dit is de eerste blessing vandaag. Voor Jan en Lydia en hun kinderen uit Putten. Met heel veel liefs van Klaas, Mariska en onze meiden. Het lied Stil, mijn ziel, wees stil voor jullie. Opwekking 717. Want lieve Jan, Lydia en kinderen, we wilden jullie gewoon even laten weten dat we aan jullie denken. En daarom dit mooie lied voor jullie aangevraagd. Voor jullie allebei en voor het gezin. Veel kracht en liefde toegewenst. Stil, mijn ziel, wees stil.

Topbacking Band met Stil Mijn Ziel, Wees Stil. Terwijl Danielle lekker inschakelt bij Blessings en zegt... de oudste net naar de peuteropvang gebracht, nu een emmer sop maken. En de jongste speelt heerlijk om mij heen met de Blessings op de voorgrond. Iedereen een gezegende dag en geniet van het zonnetje. Goedemorgen, zegt ook Richard. Ik luister vanaf de trekker in Linschoten. Vandaag mijn vrienden Paul en Eva Boer helpen met gras inkuilen. Genieten hier. God zegen voor iedereen deze dag. Leuk. Ja, dan ook nog even de groeten vanuit Wormer van Suzanne, die er ook aan het meeluisteren is. En we gaan muziek draaien voor Ria van E. uit Delft. Want, Ria, een feestje. Echter, Marga Hikhuizen, die kan niet op het feestje aanwezig zijn. Toch is er een beetje bij, via de radio weliswaar. Marga zegt, lieve Ria, jouw feestje ga ik helaas missen, maar van harte gefeliciteerd. En vandaag en morgen wens ik jou een hele feestelijke dag. Een votum en groet via de radio. Muziek van Sela. Voor jou vandaag, Ria, geniet ervan.

vind deze zo gaaf. Votum en groet van Sela. Vol gas voor Ria van E. uit Delft. Die denkt dat het overkomt me nu. Maar een blessing voor jou. Muzikale blessing namens Marga. Zoek wel eventjes de rust op. Kijk even naar buiten. En luister goed. Hoor jij de vogels nog fluiten? Christian Verwoerd gaat het voor je zingen. Lydia vraagt het aan. Zegt, ik kan zelf wel een bemoediging gebruiken. En ik vraag dit ook aan voor anderen die net als ik even een zonnestraal nodig hebben in hun hart vandaag. Hoor jij de vogels nog fluiten? Hier een blessings op Groningen Radio.

je vasthoudt, bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
2: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
3: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
1: Vanaf 9 uur Blessings.
4: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
1: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Rush en Yes We Believe. Nico, Anton, Louis en Wim die schakelen in. Ze zijn van Stichting Hands of Hope Foundation uit Elburg. Ze zijn op de terugreis vanuit Kiev, Oekraïne. Melden zich bij Blessings en laten weten. Weer met bewondering mogen zien hoeveel dankbaarheid er is bij het brengen van hulpgoederen en medicatie. Een les voor ons allemaal hier in Nederland. Als je zo weinig hebt en de dreiging van bombardementen, droneaanvallen, ja, dan mogen we toch echt dankbaar zijn hier in Nederland. Even een besefmomentje, mensen. Goede reis terug naar huis. Dan Waylon die zegt, ik ben druk aan het schilderen voor de warmte. Even kijken. Voor de warmte aan in Assen. Met natuurlijk Groningen Radio op de Bouwradio. Natuurlijk groet en zegen. Eens even kijken. En nou, ja,
1: als je Blessings bezoek.
0: Oh, daar is ze. Dat moet Irma zijn. Ja, dat is Irma. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Oh ja, we staan op je te wachten.
2: Nou, leuk.
0: Ja, daar ben je.
2: Ik ben er.
0: Je hebt iets bij je.
2: Ja, ik heb iets meegenomen.
0: Oh ja, ik zie het al. Een hele tas. Nee, dat valt mee. Hoeft niet in een tas, een liedje.
2: Nee. Maar nee. We doen net alsof. Ik haal het nu uit mijn tas.
0: Je haalt het nu uit je tas.
2: Ja, en ik geef hem aan jou.
0: Maar wacht eventjes. Oh. Voordat we de plaat instarten. Wij volgen jou al een tijdje. Dat doen wij als mens, als zangeres volgen wij jou. Ik weet heel goed nog dat jij helemaal gegrepen was door het boek Eindelijk Thuis van Henry Nouwen. Daar is toen een hele mooie plaat uit voortgekomen. Prodigal Daughter. Die hebben wij hier uitgebreid gedraaid. Nog steeds. En toen toen ging jij op pad met vallen en opstaan. En toen kwam daar het album De Vlieger en de Vanger.
2: Klopt.
0: En toen kwam er nog een vervolg. En daar gaan we het nu eventjes over hebben. Waar ben jij nu op de reis? Hè? Je bent dus thuisgekomen met bij God. Zo, dat hebben we mogen horen van je, dat proces. Toen met vallen en opstaan. Doorgaan. En nu, waar ben je op je reis?
2: Ja, ik ben nu vooral aanbeland. Nou ja, eigenlijk een beetje in het hier en nu. De drukte van het leven. Waar ik soms heel erg mee worstel. Van ben ik nog wel gericht op het middelpunt. Het centrum waar alles om draait.
0: Ah.
2: Ja.
0: Zo. Je gaat weer de diepte in, Irma.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. Zoals altijd.
2: Ja, zeker. En ook wel altijd een beetje persoonlijke reis die ik dan maak om Ja, als je dingen doorleeft, om dat dan weer te mogen delen met andere mensen om je heen. Dat is natuurlijk wel, vind ik heel mooi om te doen.
0: Supermooi. Ja, een nieuw liedje dat je kon brengen hier vandaag in Blessings. En dat is dan het startschot voor het album wat er aankomt. Zo beetje bij beetje komen er een paar liedjes uit. En dan samen is dat een album. Hoe heet het album? Kun je dat al vertellen?
2: Nou, dat album heet dus De Reis.
0: Hoe is het mogelijk?
2: Ja, hoe wist jij dit?
0: De Reis, ja, mooi, mooi. En wat is een beetje wat je met het album wil vertellen?
2: Nou, eigenlijk wat ik net al benoem. Van zijn wij nou werkelijk nog geïnspireerd in het leven? Zijn we nog verbonden met waar het om draait? Of rennen we allemaal als kippen zonder kop rond op de velg van een wiel?
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En waarom is het voor jou zo'n belangrijk thema?
2: Nou, eigenlijk omdat ik merk dat ik zelf in deze tijd waarin we nu leven sneller afgeleid ben door dat ik vaker op die velg loop dan dat ik me echt verbonden voel.
0: Ja, precies.
2: Met God, met het centrum. Ja, ik voel me wel verbonden, maar ook momenten van niet.
0: En welke momenten niet dan? Hoe werkt dat?
2: Nou ja, dat gaat echt door het leven heen. Ik heb jonge kinderen, ik ben druk met mijn werk, telefoon, veel afleiding. Waardoor je soms minder in de rust komt.
0: Ja.
2: En daar ben ik wel mee aan het ploeteren.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik herken dat wel. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat wel herkennen. Dan gaan we gewoon meteen naar het allereerste liedje wat jij dus nu gaat uitbrengen bij deze.
2: Ja, leuk joh.
0: Hoe heet het? Ja, ik laat het aan jou natuurlijk. Daar ga ik niet iets zeggen. Hoe heet het liedje?
2: Het heet Gebed om Kalmte. En dat is best een eeuwenoud bekend gebed. Wat ik samen met Wim heb gebruikt in mijn eerste single.
0: Ja, wat is het voor gebed? En hoe kom je erbij om hier een liedje over te maken?
2: Nou, dit gebed had ik heel veel jaren geleden aan de muur hangen. Mijn vader had dat ooit voor mij uitgeprint als poster. En toen ik in Ede kwam wonen, toen had ik die aan de muur hangen. En dat is best spannend als je voor het eerst op jezelf woont.
0: Oh, ja.
2: En, dat vond ik ook wel eens moeilijk om helemaal op mezelf te staan. En dit gebed gaf mij eigenlijk altijd toch de kracht, de moed en de hoop om voor te gaan.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Nou ja, en toen hoorde ik op de radio, best een hele tijd geleden, Dat voor King & Country en Rebecca St. James dit lied of deze tekst hadden gebruikt in een Engels lied. En toen dacht ik, hé, die is er helemaal niet in het Nederlands.
0: Oh, kijk.
2: En zo begon het een beetje.
0: Wat
2: ja.
0: goed, hé.
2: Ja.
0: Dus het is een gebed wat we een beetje kennen. Wat in de christelijke traditie wel bekend is.
2: Ja, maar ook daarbuiten. Het is echt wereldwijd wordt dit gebed ontzettend veel gebruikt. Ook bij mensen die te kampen hebben met de verslaving. Die in therapie zitten. En er wordt eigenlijk vooraf altijd dit gebed gezamenlijk gedaan. Dus het is een heel sterk gebed. Er zit heel veel in. Dat is prachtig.
0: Nou.
2: Ja.
0: We gaan het liedje gewoon lekker beluisteren, Irma. Ik zie er naar uit. De eerste keer dat het liedje op de radio te horen zal zijn, of waar dan ook te horen gaat zijn.
2: Ja.
0: Dan behalve in de studio. Hoe voelt het dat hij nu uit is? Dat we hem nu gaan draaien?
2: Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ja. Het is, je hebt daar hard aan gewerkt. En ik heb ook een nieuwe producer. Dit keer Noah.
0: Noah?
2: Noah Timman. De zoon van Denise Brands. Misschien ken jij die wel. Dat is heel bekend, hè? Bekende pianist. En super leuk om weer met een frisse, jonge gast aan de gang te gaan. Dus ik ben heel trots op dit nummer, maar eigenlijk ook op alles wat hierna nog komt.
0: Nou.
2: Dus, dat is leuk.
0: We draaien dit liedje natuurlijk omdat het, je hoopt dat het een blessing mag zijn voor iedereen
2: Zeker.
0: Die het hoort.
2: Ja.
0: Wat is de blessing, Irma? En daarmee mag je hem ook aankondigen. Wat wil je ons meegeven met het liedje? Wat moet er nog gezegd worden?
2: Nou, vooraf. Nou, je bidt eigenlijk, je vraagt God om zijn rust. En we hebben niet altijd alle controle over de dingen wat ons overkomt. Dus je vraagt ook om kalmte. Maar ook de moed vanaf de plek waar je staat. Wat je zelf kan veranderen aan de situatie. En God wil je die vrede geven. Dat zegt hij ook in de Bijbel. Nou, luister maar.

0: Ja.
1: Hey, top.
0: Ja, verrassend eind ook, hè? Er komt echt gewoon in één keer zo'n beweging.
1: Ja, ja, we komen lekker op stoom met een liedje. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, dat vond ik leuk. Dat voel ik dan, zo die overgave. En dan ja, als ik dan denk, oh, dan ga ik live nu, zo sta ik dat ook in te zingen. En dan geef ik mezelf helemaal over.
1: Ja.
0: Ja, dat geeft mij echt, ik dacht, dat moeten we maar gaan doen. Want dat, voor mij voelde dat daar moest komen.
1: Gebed ontlading. Om, ja. Ja, gebed om kalmte.
0: Yes.
1: Zo heet het liedje bij deze in de playlist van Groot Nieuws Radio. Hij is nu overal te vinden. Ook de clip, dat is natuurlijk aanraden van YouTube. Op dit moment komt alles overal online.
0: Ja, je kunt het nu dus overal beluisteren en zien.
1: Ja, en typeer het ook voor jou is, Irma, de vorm waarmee je ook de liedjes brengt. Komt er straks ook weer zo'n speciale muzikale theatervoorstelling? Hoe ga je dat aanpakken?
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, oh, ja, dat is wel, ik heb echt door de jaren heen, dat is echt gewoon mijn ding geworden. Daar voel ik me helemaal in thuis. Wel de serieuze aspect, het is niet alleen maar theater. Het is helemaal eigenlijk niet theater, maar het wordt wel een soort van aangekleed.
1: Theatraal. Dus,
0: theatraal, dat is het. Ja, ja.
1: Hey, leuk, Irma, gefeliciteerd. Liedjes uit. Wij gaan er lekker van genieten. Ik hoop dat hij mooi zijn weg vindt. Een blessing mag zijn op allerlei manieren. En vanmiddag ben je nog even te horen. Gaan we hem nog een keer draaien bij Voorstel. Vrijdag natuurlijk bij Hans van Vuren. Daar kun je alle nieuwe muziek die uitkomt, die hoor je daar voorbij komen. Heel veel zegen voor alles. We gaan nog meer liedjes van je horen. Het album De Reis, hij komt zo druppelsgewijs. Komt hij uit, hè?
0: Klopt, ja. Er komen nog mooie verrassingsdingen aan.
1: Nou, fantastisch. Ja. Blijf lekker hangen, Irma. Je bent er nog eventjes bij hier in Blessings.
2: Okay. Muziek is een zegen.
3: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
2: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
1: Sabina die stuurt even een appje. Die zegt, ik wil heel graag een blessing doorgeven aan mijn nichtje Naomi van de Garde. Ze is vandaag met een vol hoofd van school thuisgebleven. Ze heeft even rust nodig. En ik wil haar graag bemoedigen met het liedje Net Zo Fijn van Trinity. En lieve Naomi, ik wil even zeggen dat ik heel erg veel van jou hou. Tante Sabine.

Omi en we genieten mee van Trinity. Net zo fijn. En zegt Rita van der Molen, ik wil heel graag opwekking 473 horen. Welk lied is dat nou? Nou, dat is het lied Dansend over de Gouden Straten. Het is zo'n prachtig feestlied, zegt Rita, over de komst van Jezus. Onze hemelse bruidegom. Het lied gaat over het feest en hoe wij als bruid ons aan het klaarmaken zijn. Nou, mooi. We gaan even luisteren, Rita, met jou naar opwekking 473. Dansend over de Gouden Straten.

0: Ik krijg appjes binnen. Welk nummer is dit? Ja, dat is de opwekking 473. Dansend over de Gouden Straten. De opwekking band. Ja, deze hoor je niet zo vaak, maar wel leuk dat je hem aanvraagt. Ik heb het gevoel, Lucas, of ik heel veel heb meegemaakt dit uur.
1: Ja.
0: Van alles is er gebeurd.
1: Ja, het is wel een belangrijke dag, toch?
0: Heel veel luisterstatus voorbij gekomen. De status van Irma hebben we doorgekregen. Nieuw liedje.
1: En een hele mooie
0: Gebed om kalmte. Wat zeg je?
1: Prachtig lied.
0: Mooi, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, en zometeen een mooie reis met brandstof. Waar gaan we naartoe?
1: Ja, ik hoorde net al het woord theater hier in deze uitzending. Theatraal. Ga jij graag naar een theater, Tim?
0: Nou, misschien niet om de reden die jij denkt. Ik vind het heel gaaf, een beetje filosofische colleges of debatavonden. Dat vind ik heel, heel mooi. Heb ik een beetje ontdekt.
1: Ja, dat heb je ook in het theater natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Nou, veel christelijke artiesten staan ook regelmatig in een theater. En Stichting Het Zoeklicht is nu ook een voorstelling aan het ontwikkelen met film daarin. En dat is vanaf dit najaar te zien. En daarin willen ze ook mensen laten nadenken over verschillende thema's en welke dat zijn. En ook hoe je betrokken kan raken hierbij, misschien wel met je acteertalent. Dat hoor je zometeen na 10 uur in Brandstof.
2: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het Allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
4: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Het is Bol 10 dagen.
8: Tweedaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De parlementaire enquêtecommissie Corona staat op punt van beginnen. 9 weken lang gaat hij tientallen mensen horen over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie, zoals het instellen van de avondklok. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt oud-minister Bruno Bruins langs. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp bij Rotterdam is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting omdat het hek rond het bedrijf open stond en het vuur op verschillende plekken is begonnen. Lionel Messi gaat toch over 2 weken met Argentinië mee naar het WK-voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Het was nog even spannend of hij wel mee zou gaan. Messi had namelijk een hamstringblessure. Hij is op tijd fit om samen met Cristiano Ronaldo het record van 6 WK-deelnames te pakken. Dan het weer van nu, van Weer Online. De temperatuur die stijgt snel en het wordt tropisch heet tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB.
23: Veel vertraging vanochtend op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 13 kilometer file door een kapotte walst bij werkzaamheden. Tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek een uur vertraging. Het zal niet al te lang meer duren eer dat de weg weer vrij is. De A4 Den Haag richting Amsterdam heeft 5 kilometer file nu bij Hoogmade door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 10 minuten. In de buurt van de IJsselbrug bij Arnhem staat het ook helemaal stil op wegen. Bijvoorbeeld de N317 vanuit Doetinchem bij de A348, 5 kilometer file.
1: Een hele goede morgen. Zometeen brandstof met muziek van onder andere Joke Buijs en G-Roots, Matt Redman en ook deze van Michael W. Smith.
24: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
25: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
26: Het is niet normaal meer.
27: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Bueno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Hey mannen!
12: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Het Zoeklicht en OMF.
16: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Brandstof.
17: Met Lucas Kramer.
16: Het christelijke radiostation.

0: Een van de fijne klassiekers van Michael W. Smith. Je hoorde Friends hier bij Groot Nieuws Radio.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Ja, een hele goede morgen en welkom deze vrijdagochtend bij Brandstof. Ja, we gaan deze ochtend het bijzondere levensverhaal horen van Tera van Twillert. Ze is jarenlang zendeling geweest in Taiwan. Daar werkte ze onder meer met prostituees. Nou, we gaan horen over haar werk, maar ook hoe laat je dat zendingswerk los als het pensioen in zicht is. Ja, dat is een hele reële vraag nu voor Tera. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaat. En ook gaan we mooie getuigenissen horen van vrouwen die tot geloof zijn gekomen. Ja, en we gaan zometeen ook praten over een voorstelling in ontwikkeling. Het Zoeklicht is bezig een voorstelling te maken voor niet-gelovigen om hen kennis te laten maken met een hoopvolle boodschap van het evangelie. Nou, Jelle Kop is hier en hij is creatief betrokken bij dit nieuwe project. En zometeen praat hij ons bij. Eerst muziek van Joke Buijs samen met dat fantastische koor G-Roots. Dit is In Alles.

0: Joke Buijs en G-Roots in Alles hoorde je. Ja, een voorstelling die antwoord geeft op al je grote vragen in dit leven. Ja, welke vragen komen dan bij jou bovendrijven? Nou, de voorstelling is een initiatief van Het Zoeklicht. En deze stichting ziet uit naar de wederkomst van Jezus. En vanuit dat perspectief delen ze op verschillende manieren het evangelie. Nou, zo ook met deze voorstelling. Op dit moment zijn ze volop bezig met de voorbereidingen. En Jelle Kop van Het Zoeklicht is nauw betrokken bij de creatieve invulling. Jelle, goedenavond. Hey. Goedemorgen, moet ik zeggen.
1: Ja, goedemorgen. Leuk om hier te zijn.
0: Hey, fijn dat je er bent. Ja, in welke fase zitten jullie nu op dit moment met de voorbereidingen?
1: Ja, goede vraag. Wij hebben met elkaar echt het concept neergezet. We zijn met elkaar in gesprek gegaan van, nou, hoe gaan we dit project vormgeven? Waarmee gaan wij het land in om het evangelie te vertellen aan de ongelovigen in Nederland? En het concept staat. En daar zijn we tevreden over. En nu zijn we eigenlijk in de productiefase. Dus we zijn de films aan het maken. We zijn de muziek aan het samenstellen. We zijn het mobiele theaterdecor eigenlijk aan het verzamelen en aan het inregelen. Om uiteindelijk goed voorbereid het land in te kunnen.
0: Ja, dus met een goed idee op zak ga je dan nu echt de hele voorstelling ga je dus maken.
1: Ja.
0: Vanuit welk verlangen is dit idee ontstaan bij jou?
1: Bij mij, ja.
0: Of bij jullie?
1: Het Zoeklicht, dat staat natuurlijk voor het evangelie verspreiden hier in Nederland. En dat deed Johannes de Heer al, die de stichting heeft opgericht. Zelfs voordat de stichting Het Zoeklicht opgericht was, was hij al bezig met het evangelie verspreiden in Nederland op een hele moderne manier. En dat idee, dat dragen we vandaag de dag nog steeds uit. Op een hele moderne manier dus. Met films en live muziek en een presentator.
0: Ja, kun je ons even meenemen, hoe gaat het eruit zien, die voorstelling? Wat kan een bezoeker verwachten als hij daar naartoe gaat?
1: Ja.
0: Uiteindelijk, als het allemaal af is, hè?
1: Als het helemaal af is, dan is de voorstelling eigenlijk tweeledig. Allereerst vinden wij het gaaf als een bezoeker aankomt, en die heeft misschien nog helemaal niks met het geloof, dat hij gewoon eventjes rustig met zijn of haar handen op zijn of haar rug even rond kan kijken. En dan kom je dus aan in een kunst- en getuigenis tentoonstelling, waarbij er allerlei portretfoto's te vinden zijn van gelovige mensen, waarbij er misschien wel verschillende genres christelijke muziek is, om ook een nieuw beeld te geven of een nieuwe indruk van het christelijk geloof. We willen ook een grote tijdlijn gaan maken van de schepping van de aarde tot en met de eeuwigheid, van waar gaat dit naartoe? En misschien nog wel meerdere vormen van kunst, waar je gewoon eventjes doorheen kan lopen en een eerste indruk op kan doen. En misschien wel een verfrissende indruk op kan doen.
0: Ja, dan klinkt dat bijna als een museum.
1: Ja, het is een soort van expositie.
0: Zo een expositie, ja. Ja.
1: En daarnaast, dan gaat uiteindelijk de voorstelling beginnen. En die gaat dan ongeveer een uur duren. En het eerste deel van die voorstelling, dat bestaat uit korte speelfilms van ongeveer 5 à 6 minuten, waarin we een hoofdpersoon gaan volgen die vragen heeft aan God. En die films, die gaan over verschillende thema's. Denk bijvoorbeeld aan depressie. Of klimaat, of technologie, of angst voor de toekomst. En tussen die films door krijgen we live muziek van De Lize, een hele goede zangeres.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: En zo gaat het eerste deel van die voorstelling eruit zien. En tijdens die films worden eigenlijk door die hoofdpersonen allerlei vragen gesteld aan God, die een ongelovige zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld, als God bestaat, waarom is er dan zoveel leed in de wereld? Of waarom ben ik hier op aarde? Wat is het doel van ons bestaan? En in het tweede deel van die voorstelling komt er een presentator op het podium. En die gaat eigenlijk de interactie met het publiek opzoeken. Die gaat die vragen nog eens stellen en kijken of het publiek zich daarin kan herkennen. En uiteindelijk gaat diegene met God ook in dialoog, als het ware. We gaan bijbelteksten aanhalen waarin God antwoorden geeft op die moeilijke levensvragen die je kunt hebben. En op die manier hopen we dan de zaal er echt bij te betrekken en met iedereen wel eventjes een momentje van erkenning te creëren en vervolgens een heel bijbels antwoord te kunnen geven.
0: Ja, het is dus eigenlijk een voorstelling in meerdere fases. Jullie richten je echt op ongelovigen, mensen die nog niet bekend zijn met het christelijke geloof. Hoe spreek je hen dan aan door middel van deze voorstelling?
1: Ja, als je met een ongelovige in een gesprek gaat, dan probeer je altijd een soort van opening te vinden. Van waar loopt diegene misschien in vast? Of wat voor vragen heeft diegene? Of heeft diegene misschien een verkeerd beeld van God en wie hij is? En door middel van deze films hopen we eigenlijk bij iedereen in de zaal wel een ingangetje te vinden om vervolgens het evangelie te vertellen.
0: Ja, en je hoopt dan uiteindelijk dat mensen dan het evangelie aannemen en gaan geloven in Jezus Christus?
1: Ja, je kunt ze niet dwingen om te geloven. Dat is iets wat in jouw hart moet gaan gebeuren. Maar we kunnen wel zaadjes planten.
0: Ja.
1: En iedereen die naar zo'n avond komt, die is duidelijk op zoek naar een antwoord. En misschien kunnen we wel een antwoord geven op zo'n avond. Het is niet per se ons bedoeling dat iedereen op die avond echt de keuze maakt voor Jezus.
0: Ja, niet kom naar voren en steek je hand op en we gaan met je bidden.
1: Nee, precies. Niet echt zo'n altar call. Maar wel gaan we de mensen die zo'n avond willen van ons of boeken van ons, gaan we wel instrueren om een soort van nazorg aan te bieden. Van joh, misschien heb je vanavond iets gehoord waar je nog vragen over hebt, kom met ons in gesprek. Of misschien kunnen we wel lesmateriaal aanbieden of alfacursussen in de buurt, zodat die zoektocht ook nog verder gaat bij die mensen die zijn gekomen.
0: Ja, dat mensen ergens terecht kunnen met hun vragen.
1: Ja.
0: Je bent, Jelle, social media redacteur bij Het Zoeklicht. Wat is voor jou een beweegreden om je aan te sluiten bij de missie van Het Zoeklicht?
1: Ja, nou, ik ben met het geloof opgegroeid. Misschien veel van de luisteraars ook wel. Maar zo'n 4,5 jaar geleden, toen zat ik in de put. En toen kwam ik er echt achter wat de Heer Jezus voor me heeft gedaan. Toen kwam ik echt tot levend geloof. En toen ben ik me eigenlijk ook heel erg gaan verdiepen in de eindtijdtheologieën. En ik had me er al helemaal ingestort, helemaal ingedoken. Ik ben daardoor ook bekend geraakt met Het Zoeklicht. Ook mede omdat mijn moeder Het Zoeklicht al las en mijn oma en zelfs mijn overgrootoma. Dus de Maranatha-boodschap, zoals we dat dan noemen bij Het Zoeklicht, die was al wel bekend bij ons in het gezin. Maar toen ik tot levend geloof kwam, ging dat ook heel erg voor mij spreken. En ik ben vanaf mijn 12e al bezig met video's maken en allerlei projectjes aan het uitwerken. En ja, zo'n 2 jaar geleden, toen kwam een vacature van Het Zoeklicht bij mij op mijn pad. En toen dacht ik, wauw, dan kan ik twee passies samen uitwerken bij Stichting Het Zoeklicht. Zowel film maken als het evangelie delen.
0: Ja, dus zo komen eigenlijk verschillende lijnen dan bij elkaar voor jou.
1: Ja.
0: Wat brengt het jou persoonlijk om met dit project nu bezig te zijn, met het maken van deze voorstelling?
1: Ja, het is sowieso een mooie uitdaging om creatief bezig te zijn. Om ook te sparren met Roelof, de directeur van Het Zoeklicht. Samen zijn we echt twee hele creatieve geesten. En om hiermee bezig te zijn, het doet me weer heel erg beseffen van, oh ja, ik was ook ooit op zoek. En ik had ook al ooit allerlei vragen. En ik spreek ook geregeld een ongelovige. En dan zie ik die vragen ook bij hen terug. En met dit project kan ik me echt helemaal inleven in die personen die vragen hebben. En anderzijds kan ik de vrede die ik in mijn hart heb mogen ervaren, omdat ik de Heer Jezus ken, op deze manier, door mijn passie in te zetten, met die mensen delen.
0: Ja, mooi om zo je creativiteit in te zetten voor het Koninkrijk van God. Ik ben in gesprek met Jelle Kop van Het Zoeklicht. En zometeen gaan we nog even een laagje dieper over de inhoud van deze voorstelling. En ook als je hierbij betrokken wil raken of misschien wel acteertalent hebt, nou, blijf zeker luisteren, want misschien is er ook wel voor jou een rol weggelegd. Eerst muziek van Matt Redman.

0: You Never Let Go, dat was een lied van Matt Redman hier bij Gronings Radio. Ja, klimaat, depressie, technologie en angst, het zijn thema's die je elke dag wel voorbij ziet komen op de een of andere manier in het nieuws bijvoorbeeld. En misschien houden ze je ook wel persoonlijk bezig. Nou, deze vier thema's komen ook aan bod in een voorstelling van Het Zoeklicht. En de stichting wil de voorstelling gebruiken om het evangelie te verspreiden. En Jelle Kop is vanuit Het Zoeklicht druk bezig met de voorbereidingen en het ontwikkelen van deze voorstelling. Komt nog een vraag binnen, Jelle, via de WhatsApp. Hoe gaat die heten, de voorstelling?
1: Ja, het project gaat heten Vragen aan God.
0: Vragen aan God. Ja, nou, vragen kun je stellen over klimaat, depressie, technologie en angst. Dat is ook echt een beetje de focus van de voorstelling. Ja. Waarom die thema's?
1: Nou, we willen deze voorstelling eigenlijk insteken als een soort trechtervorm. We willen een groot en breed maatschappelijk beeld geven aan de bezoekers van zo'n avond. Van joh, dit is er eigenlijk wel allemaal aan de hand in de wereld. En misschien herken je wel in een van deze dingen. En misschien heb je daar ook wel vragen over aan God. En eigenlijk willen we door middel van die thema's toewerken naar een bepaald centraal punt. En dat is het evangelie. Hm. Namelijk dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Maar dat hij ook een plan heeft met deze wereld. En jou ook wilt helpen om met deze thema's om te gaan.
0: Ja, het zijn wel zware, pittige thema's. Jaag je daar mensen niet juist mee weg misschien?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. We hopen natuurlijk niet. We hopen dat ze even blijven zitten. Ook omdat we uiteindelijk een Bijbels antwoord gaan geven. En het is echt de truc om zo'n thema op een manier te behandelen dat het niet te hard binnenkomt. Maar dat je juist begrip creëert. Van, hey, zo'n thema, bijvoorbeeld depressie, waar we misschien wat dieper op in kunnen gaan. Dat ervaar jij misschien wel in jouw leven. Of misschien heb je wel iemand in jouw nabije omgeving die door een hele moeilijke tijd gaat. Of misschien heb je het in het verleden meegemaakt. En zo'n thema als depressie, dat gaat je heel dicht aan het hart. Maar dat gaat God ook heel dicht aan het hart. Want God wil helemaal niet dat je depressief bent. Die wil graag dat je vrede hebt in je hart. En dat je perspectief hebt in het leven. En dat je je ogen richt op zijn Zoon, de Heer Jezus. Want dan kun je door zo'n moeilijke periode ook heen komen.
0: Ja, die beweging wordt dus gemaakt eigenlijk naar de hoopvolle boodschap van het evangelie. En ook hoe je daar, als je te maken hebt met depressie, mee kan omgaan. Hoe gaat dat dan een plek krijgen in die voorstelling? Ja. Hoe gaan we dat dan beleven?
1: Hoe gaan we dat beleven?
0: Ja.
1: Nou, een van die films die gaat inderdaad over depressie. En het is geen film van een uur. Het is een korte film van ongeveer 6 minuten. En het is ook bijna een beetje in videoclipvorm. En in die korte video, in die short film zou je het beter kunnen noemen, gaan we eigenlijk mee op reis met een jonge meid van ongeveer 17 jaar. Een herkenbaar beeld voor veel jonge meiden, maar misschien ook wel voor jongens, omdat ze het zien in hun omgeving. En we zien die meid eigenlijk door een hele moeilijke tijd gaan in haar leven. Omdat ook de externe factoren in haar leven ertoe leiden dat zij zich gewoon heel ongelukkig voelt. En daar zou je in kunnen herkennen. En misschien komen er wel thema's aan bod zoals pesten. Of gescheiden ouders. Of een slecht zelfbeeld. Of een moeilijk zelfbeeld. Of ja, allerlei andere factoren die jou als jonge tienermeid kan beïnvloeden. En doordat wij die reis met haar maken, proberen we een stukje erkenning te creëren bij de bezoekers. En zij deelt eigenlijk haar zorgen, haar hartekreet, deelt zij met God. Die roept ze bijna uit naar hem. Op een manier die ook bij haar past. En dat die antwoorden die God dan wil geven, die geven we nog niet in de film. Maar aan het einde van die korte film laten we al wel een glimpje zien van Gods hand. Wat eigenlijk al een beetje een aanleiding geeft naar, ja, God die uiteindelijk in dat verhaal een antwoord wil geven.
0: Ja, wat is die glimp? Jij gaat er toch even naar vragen. Wat is dan die glimp voor mensen die midden in een depressie zitten van God?
1: Het is Gods vaderhart die echt naar ons omziet. Naar ons, die zich naar ons uitstrekt. En hij strekt echt letterlijk zijn hand uit naar ons. En het is aan ons om die hand te grijpen. En dit meisje Anna, zo gaat ze heten in de film, die zit echt heel diep. Zo diep dat ze echt voelt alsof ze aan het verdrinken is. En op dat moment van verdrinken zien we een fel licht. En zien we de hand van God uitstrekken naar dat meisje toe. Een visueel beeld van hoe God toenadering zoekt naar ons toe.
0: Mooi. Nou, we gaan het zien in de voorstelling. Met wat voor gevoel of wat voor gedachten of met wat voor conclusie hoop je dat bezoekers naar huis gaan na het zien van deze voorstelling?
1: Ja, we hopen dat ze komen omdat ze meer van God willen weten of meer van het christelijk geloof. En we hopen echt dat we een nieuw beeld kunnen geven. Een waar beeld. Dat God een liefdevolle God is. En dat hij een vader voor ons wil zijn. Zo mogen we hem ook noemen. Abba, vader. En mensen hebben misschien een bepaald beeld van de kerk. Of misschien wel een beeld van een hele strenge God die straft of wat dan ook. En daar kunnen sommige dingen echt wel van waar zijn. Maar het grootste doel van God is weer opnieuw in die liefdesrelatie komen met de mens. En dat gaat gepaard met de agape liefde. En dat willen we eigenlijk meegeven aan de mensen die komen naar de voorstelling. Dat God een liefdevolle God is. En dat hij een plan heeft met deze wereld. En dat we te midden van deze chaos, zou je het bijna kunnen noemen, deze wereld waarvan alles aan de hand is, dat hij een plan heeft met deze wereld, met de mensen. En dat hij dat plan heeft laten zien en vervuld in zijn Zoon, de Heer Jezus.
0: Nou, dat is een boodschap waard om te delen. Jullie gaan ook nog de voorstelling uittesten op publiek, hè? Hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, nou, we hebben een heel mooi pand van het Zoeklicht in Amersfoort. En met een hele mooie, moderne zaal. Met alle technische snufjes die je nodig hebt. En wij gaan deze avond twee keer proefdraaien. Eén keer voor gelovigen. Dus we gaan al onze gelovigen in ons netwerk uitnodigen om naar deze voorstelling te komen. En we gaan een avond geven voor ongelovigen. En deze try-outs, zo noemen we die, die gaan we geven. En dan gaan we vragen aan mensen, ja, wat vond je ervan? Zijn er dingen onduidelijk? Of moeten we misschien nog wat dingen fine-tunen of specifieker maken om deze voorstelling echt klaar te maken om mee het land in te gaan?
0: Nou, dan kun je nog feedback ophalen en dat eventueel nog verwerken in de voorstelling. En jullie zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers, naar acteurs wellicht?
1: Ja, nou, zoals ik al zei, we gaan het land in met dit project. Mensen in Nederland kunnen deze voorstelling boeken in een buurthuis of in een theaterzaaltje. Liever niet in een kerkgebouw, want dat maakt de drempel alweer zo hoog voor ongelovigen. Wij hebben heel veel mensen nodig door heel Nederland heen die ons kunnen helpen. Als we in Friesland zijn, als daar mensen zijn die zeggen van, hey, achter dit project sta ik wel. Ik kom op zo'n avond dat deze voorstelling gegeven wordt helpen om dingen klaar te zetten, op te bouwen, af te bouwen. Dan hebben we die nodig. Dus je kunt een e-mailtje sturen naar info@zoeklicht.nl om je aan te melden als vrijwilliger.
0: Ja, en jullie staan dus open dat jullie uitgenodigd worden overal door het land. En die acteertalenten, kunnen mensen die nog kwijt ergens?
1: Ja, we hebben sowieso figuranten nodig. Want we willen echt speelfilmpjes gaan maken. Als je zegt van, nou, ik heb echt heel veel ervaring in acteren en ik voel iets voor de film technologie bijvoorbeeld. Ik heb me daar helemaal in verdiept. En ik geloof ook in de Heer Jezus en ik sta achter dit project. Dan kun je ook aanmelden. Misschien ben jij wel degene die deze film gaat spelen.
0: Kijk, nou, misschien is er een match. Mail even info@hetzoeklicht.nl.
1: Zonder het. Dus info@zoeklicht.nl.
0: Gewoon zonder dat lidwoord, inderdaad. Hey, Jelle Kop van Het Zoeklicht. Dankjewel voor je komst. Veel zegen bij het ontwikkelen van deze mooie voorstelling. En op zoeklicht.nl kun je meer informatie daar ook lezen. En de voorstelling in de gaten houden. Ja, bijzonder hoe iedereen een eigen plekje krijgt in het werk in Gods Koninkrijk. Ja, zo mag Tera van Twillert al bijna 40 jaar het evangelie verspreiden in Taiwan als zendeling. En ze leeft nu toe naar haar pensioen. Nou, hoe kijkt ze terug op de afgelopen 4 decennia en welke verhalen zal ze nooit vergeten? En hoe laat ze haar werk nu stukje bij beetje los? Nou, je gaat het zo meteen horen na muziek van Lef.

0: Dat was muziek van Lef, het lied Stil maar mijn ziel in Brandstof deze vrijdagochtend. Jij maakt het bijna 11:15. Ja, al bijna 40 jaar lang is Tera van Twillert als zendelingen actief in Taiwan. Ja, 40 jaar, laat dat even tot je doordringen. Nou, ze begon haar werk onder daklozen en inmiddels zet ze zich al heel wat jaar in voor prostituees. En dat doet ze voor de stichting Overseas Missionary Fellowship, afgekort OMF. En deze stichting brengt het evangelie in Aziatische landen. En Tera is aangeschoven hier in de studio. Tera, van harte welkom.
1: Hartelijk dank. Ja.
0: Fijn dat je er bent. Ja, kun je het zelf geloven dat je dit werk al bijna 40 jaar doet?
1: Ja, dat is bijna niet te geloven. Ja, je gaat op pad in geloof en gehoorzaamheid. En dan is het echt wel een beetje een stukje genade dat je het vol mag houden zo lang. En ook heel mooi.
0: Ja,
1: ongelooflijk mooi.
0: Ja, is de tijd ook een beetje voorbij gevlogen?
1: Ja, in zekere zin wel. Maar als je terugkijkt, dan is elke periode ook wel best heel vol, zeg maar. Met veranderingen en groei. En het is echt een reis.
0: Ja, ja. Elke dag, elk decennium is dan wel weer anders.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja.
1: En verschillende fases waar je doorheen gaat. Ook als momenten dat je denkt van, oh, hou ik dit nog vol? En dat God dan toch de weg open blijft houden, zeg maar. En dat je dan weer nieuwe dingen ziet gebeuren en dan kom je op een punt dat je denkt, oh, nou moet ik naar huis. Ja.
0: Ja, was het bij vlagen ook taai, het zendingswerk in Taiwan?
1: Ja, en je komt jezelf heel erg tegen. Ja, als je naar het zendingsveld gaat, neem je jezelf mee. Dus compleet met al je kwetsbaarheid. En dat kom je natuurlijk extra tegen in een situatie waar je niet je familie om je heen hebt. In een cultuur en een taal waarin je niet op zijn best functioneert. Dus het is echt een, ja, langzaam leren, meer afhankelijk van God. En het is oké wie ik ben en ik mag zijn wie ik ben. En God die geneest in het proces, ja.
0: Ja, nou, we gaan er deze ochtend veel meer over horen. Ja, om dit werk zo lang te kunnen doen, ja, bijna 40 jaar, moet je denk ik ook wel een hele duidelijke missie hebben. Wat was die missie voor jou, Tera?
1: Ja, heel in het begin, eigenlijk heel kort na mijn tot geloof komen. Ik was 15 toen ik tot geloof kwam en 16 toen ik het boek van Hudson Taylor las. Dus dat is een zendeling die naar China ging. En hij had een hele close relationship, een hele dichte relatie met God. En ik dacht, oh, dat wil ik ook. Dus zending was heel vroeg, kwam dat in mijn hart. En in die tijd werkte ik mee met Jews for Christ. En toen kwam mij aldoende ook iemand tegen die verslaafd was. En dat heeft ook mijn hart heel erg geraakt, om verschillende redenen. Dus er was altijd een bewogenheid met mensen aan de rand van de samenleving en zending. En toen ik dus eindelijk in Taiwan kwam, kwam dat op een hele bijzondere manier samen. Dus het was echt zo van, wauw, dit had God al op mijn 16e in mijn hart gelegd. En nu ben ik begin 30 en nu heb ik een plek waar ik dat mag doen. In Taiwan, in de binnenstad van Taipei.
0: Ja, je hebt ook jarenlang gewerkt met daklozen. Vanochtend staan we meer stil bij je werk, ook onder prostituees. Mm-hmm. Hoe zijn deze vrouwen op jouw pad gekomen?
1: Ja, eigenlijk doordat ik dus mee ging doen met dat werk onder daklozen. Dan kreeg je na een woning in die wijk. En dat werd iemand anders had dat voor ons uitgezocht. Het was op een avondmarkt. En al snel bleek, en ik werd ook geïnformeerd, dat wij woonden op de tweede verdieping, maar het begane grond en in de kelder, daar werkten de vrouwen in de prostitutie. Dus die stonden gewoon op de straat, zeg maar, bij je voordeur, waar jij 's morgens je huis verlaat en 's avonds terugkomt. Daar stonden zij op klanten te wachten. Dus ja, je kan ze eigenlijk niet zien. Ja.
0: Ja, ze waren echt in de directe nabijheid eigenlijk van jouw woning. Ja. En om even een beeld te schetsen, je werd ook gewaarschuwd om niet te lang zelf ook bij de deur te blijven staan, toch?
1: Ja, dat klopt. Want de manier waarop klanten kunnen zien dat jij in dit werk zit, is dat je staat, dat je met je sleutel speelt of dat je op een brommer zit. Dus ze zeiden van, nou, als je thuis komt of weggaat, doorlopen, niet te lang wachten. Ja, dus ik kreeg wel een waarschuwing mee van mijn collega's om te voorkomen dat ik als een van hen werd gezien.
0: Ja. Wat zie jij als je naar die vrouwen kijkt? Of beter gezegd, misschien wie zie jij als je naar prostituees kijkt?
1: Ja, toen de tijd was ik heel verbaasd dat zij ouder waren. Dus het waren geen jonge meisjes, ook niet heel bijzonder gekleed, zeg maar. Het waren vrouwen van middelbare leeftijd, 50 jaar. En dus het verbaasde mij. Maar het was heel moeilijk om contact met hen te krijgen. Want ze waren heel gesloten. Nou, normaal als buitenlander in Taiwan word je hartelijk begroet. Maar dat was dus daar niet. En dat veranderde toen ik een keer midden in de nacht Tijdens een tyfoon moest ik de hond nog uitlaten. De markt was er niet, alles was stil. En toen kwam ik een van die vrouwen tegen. En zij was haar hondje aan het uitlaten. En toen raakten we in gesprek. En zij vertelde over de schulden en waar ze allemaal mee zat. En toen heb ik haar iets verteld over mijn Jezus. En sindsdien, als ik er dan tegenkwam, dan waren we zo van, het contact was gelegd tussen groeten en praatje. En dat heeft bij mij zo'n verlangen in mijn hart gelegd. Van, oh, op een dag wil ik hun vriendschap met hen kunnen sluiten om ze met hen te delen over de liefde die God voor hun heeft.
0: Ja, niet alleen met die vrouw, maar met veel meer vrouwen, ja, in de prostitutie.
1: Ja, met alle vrouwen die daar werken, ja. Ja, die zo

0: Ja, een big sister in de wijk. Zag mij daar met al die hele complexe mensen omgaan. En ze was bang dat ik bedrogen zou worden en zo. Dus die ontfermde zich over mij. Dat is wel grappig. Maar ja, dus aanvankelijk zijn ze verrast. En dan, maar jawel, op een gegeven moment, ja, is het wel mogelijk om contact met hun te leggen. Dus gewoon door hun te zien als wie ze zijn. Vrouwen. Het zijn niet, ze zijn niet alleen hun werk. Ze zijn ook moeder, ze zijn zus, ze zijn dochter. Er zijn heel veel aanknopingspunten waarop je contact met hun kan leggen.
1: Ja, want vaak worden ze niet zo gezien als vrouw, als mens, maar meer als, ja, als lustobject misschien wel.
0: Ja, dat klopt. En dat proef je zelf ook. Als je met hun een praatje maakt en je staat langs de kant van de weg, dan kijken mannen ook jou van top tot teen aan. Weet je wel? Dan word je dus bekeken als, oh, nieuwe aanwinst of zo.
1: Ja.
0: Ja, dus dan proef je iets van wat het betekent om zo op de straat te staan. Ja.
1: Ja. En zo is dus eigenlijk ook die bewogenheid voor juist deze doelgroep bij jou ontstaan in Taiwan. Taiwan, ja, ik ben niet heel bekend met Taiwan. Jij wel natuurlijk, je hebt er jarenlang gewoond. Wat moet je weten over Taiwan als buitenstaander om iets meer van die cultuur te begrijpen?
0: In het bijzonder, Taiwan is natuurlijk, heeft een Chinese bevolking. En de Chinese bevolking zijn heel erg op het gezin gericht. Zijn ook erg dat de jongens worden meer, zijn kostbaarder of waardevoller dan de meisjes. Want de meisjes die trouwen en gaan naar het gezin van de echtgenoot. En de jongens zijn degene die in het gezin ook de voorouderverering doen. Dus meisjes hebben minder waarde in hun cultuur.
1: Hmm.
0: Ja, ze hebben daar een Chinese vier-karakter woord voor. Tongnan, Qingnu. En dat betekent de jongens zijn zwaar en de meisjes zijn licht.
1: Hmm.
0: Dus het is hoe kijk je naar een jongen en hoe kijk je naar een meisje. Dat is anders. Er wordt andere waarde aangegeven. En dat heeft natuurlijk ook ja, ze worden soms ook gewoon gebruikt als een soort geldschieter. Of sommige van onze vrouwen zijn door hun vader verkocht in de prostitutie om zijn gokschulden af te lossen.
1: Zo.
0: Dus of bijvoorbeeld in een gezin zijn jongens en meisjes en dan mogen de jongens doorstuderen, maar de meisjes die moeten dan heel vroeg geld gaan verdienen om dat mogelijk te maken.
1: Ja, heel veel ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw.
0: Ja.
1: Heeft dat jouw werk in Taiwan nog bemoeilijkt?
0: Ja, zeker weten, want dat zit natuurlijk heel diep, hè? Dat het vanzelfsprekend vinden in hun hart dat zij die last op zich nemen. En bijvoorbeeld een van de vrouwen haar eigen huwelijk ging mis. En toen heeft ze besloten dat de kinderen bij haar man op te laten groeien. Dus ze heeft haar eigen kinderen losgelaten, omdat haar man een beter gezin had. En haar eigen broer was verslaafd aan drugs en zat in de gevangenis, had ook kinderen. En toen is zij de prostitutie ingegaan om geld te verdienen voor de kinderen van haar broer.
1: Mm.
0: Dus dan denk je, wow, dan laat je je eigen kinderen los om de kinderen van je broer, om daarin te voorzien. Dus het is een soort, ja, eigenlijk van jongs af aan aanvullend geld verdienen voor jou, het gezin waar je uitkomt.
1: Ja, ja, ik bedoel de vraag ook van, heeft het jouw eigen werk voor jou persoonlijk, Tera, nog moeilijkheden gebracht omdat mannen en vrouwen als ongelijkwaardig worden gezien?
0: Voor mij persoonlijk. Ja, binnen de christelijke wereld natuurlijk. Je komt als zendeling natuurlijk terecht in de lokale kerk. Daar is gelukkig grote veranderingen. Ja, in Gods ogen zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig. En dat heb ik ook wel ervaren in de kerk, ja.
1: Ja, gelukkig. Ja.
0: Ja.
1: In het volgende uur gaan we meer van jouw verhaal horen en ook over het werk van jou onder deze vrouwen. Ja, over de strijd die er soms bij komt kijken als vrouwen zich losvechten uit deze wereld, maar ook over het vinden van diepe vrede bij Jezus. Dat horen we zometeen na 11 uur. Eerst muziek van The Belonging Co. en Carrie Job. Dit is The Dove.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
12: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
15: Lidl, Lidl Deals.
16: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
12: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
15: Lidl, Lidl Deals.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Alle seinen staan nu op groen voor rapper J om volgende week op te kunnen treden in het Gelderdome. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van der Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. J deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van der Brink kan hij daar niet zoveel mee. De parlementaire enquête over corona is begonnen en de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt. Ook als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, kun je niet inschatten of het zich over de hele wereld verspreidt, zegt ze. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen, waarschuwt een cybersecuritybedrijf. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur zoals energie- en watersystemen in de speelsteden zullen aanvallen. Ook kan er gefraudeerd worden met tickets. Dan nog het weer van Weer Online. Het wordt 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten kans op zware buien met onweer, hagel en flinke windstoten. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. A28 Amersfoort-Zwolle. 5 kilometer file tussen het Harde en Wezep. Een kwartier vertraging door politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht. Een half uur vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Paalgraven. 13 kilometer file. En 9 Den Helder-Alkmaar bij de Bergen. 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij.
21: En zometeen in Brandstof horen we meer over het zendingswerk van Tera van Twitter in Taiwan. En muziek komt eraan van Mark Schultz.
22: Praise Father, Son and Holy Ghost.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
26: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
27: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
28: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
29: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
30: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
31: Jongens, eten!
32: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
33: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
34: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
35: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
36: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
37: Peugeot.
38: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
39: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
40: Gewoon even op BelSimpel kijken.
41: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
42: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
43: Klopt, minstens 2 dagen per week.
42: En jij?
39: Ik meestal maar 1 keer per maand.
42: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
39: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
42: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
44: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
17: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Brandstof
18: met Lucas Kramer.
0: Het christelijke radiostation.

0: Doxology, een lied van Mark Schulz.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen en fijn dat je luistert naar Brandstof deze vrijdagochtend. Ja, hoe raak je je leven lang verslingerd aan zendingswerk? Ja, voor Tera van Twillert begon dat met een beslissing die ze maakte op een zendingsconferentie. Daar zei ze: Heer, u mag mijn leven gebruiken, hoe dan ook, waar dan ook. En wat dan ook. Nou, inmiddels zijn we bijna 40 jaar verder. En al die tijd is Tera actief geweest als zendelinge in Taiwan. En dat doet ze vanuit OMF. Dat is een stichting die het evangelie verspreidt in Aziatische landen. Ja, Tera, nogmaals welkom. Ja, het zijn grote woorden die je uitsprak op die conferentie. Hoe dan ook, waar dan ook, wat dan ook. En toen ook nog geen idee waar je terecht zou komen, toch?
2: Geen idee. Ik had echt geen idee. Ik was op een hele grote zendingsconferentie in Lausanne. En daar werden allerlei onbereikte volken besproken. En daar baden we voor. Ik dacht, ja, ik heb geen idee waar ik pas. Maar ik wist heel zeker. Ja, God had echt mijn hart aangeraakt. Met liefde vooral. Ik had die hele conferentie het idee. Nou, hij heeft met mij een afspraakje.
0: Ja.
2: Ja, en toen aan het eind kon ik niet anders dan mijn hart daarvoor openstellen. En toen dacht ik, nou, dan mag u het zeggen, want ik heb geen idee. Ik was ook niet zo van, oh, dit kan ik wel of dat kan ik wel. En hij heeft dat heel trouw gedaan. Hij heeft me op de plek gebracht waar ik echt tot bloei ben gekomen.
0: Ja, maar je hart openstellen, hier ging je hart volgens mij wagenwijd open.
2: Ja, echt wagenwijd, want ik had mijn huwelijk er ook bij betrokken. Dat vond ik nog een heel lastig punt als, dat was ik toen, 19. Ja, en dus ik heb toen gezegd van, nou, getrouwd of niet getrouwd, dat heb ik ook in zijn handen gelegd. Ja,
0: ja, en wat Gods plan ook is, ik ga hem volgen.
2: Ja, ja.
0: Heb je ooit spijt gehad van die woorden?
2: Nooit.
0: Nooit. Hoe komt dat?
2: Nou, dat je in dat volgen, dat je hem beter leert kennen. En nou, het is niks mooiers dan deel worden van wat hij aan het doen is in de wereld. Dat je daar deel van mag worden. En dat je ook merkt dat je gekend bent door God. Dat hij niet alleen je kent, maar je ook echt kent hoe die je geschapen heeft, welke gaven je hebt, wat jou tot bloei brengt. Ja, en ook de pijnpunten die er in je leven zijn, die dan in zo'n proces van gehoorzamen en volgen en leren, dat je echt helemaal tot bloei komt, dat is heel mooi, ja.
0: Ja. Je bent inmiddels bijna toe aan je pensioen. Je bent daar aan het toe aan het werken. Nou, hoe dat is, daar komen we later dit uur nog over te spreken. Je vertelde net al iets over je werk in Taiwan onder prostituees. Je werkt daar vanuit de Pareltuin. Kun je vertellen wat voor plek dat is?
2: Ja, het is een plek in de binnenstad van Taipei. Dus eigenlijk een vrouwencentrum. Heel klein begonnen op een bovenverdieping. En nu inmiddels midden tussen de vrouwen werken, zeg maar, op de stoep. En God heeft ons een prachtig pand gegeven waarvanuit we dat kunnen doen. En daar verwelkomen we elke week vrouwen voor. Ook voor bijbelstudie of voor samen zijn. Maar ook voor cursussen, voor praktische hulp. Ja, het is echt in het Chinees is het een parelfamilietuin. En dat is het eigenlijk. Het is een plek waar ze kunnen groeien. Een plek waar ze ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. En dat ze zichzelf ook kostbaar mogen weten. En een plek waar ze familie, verbondenheid mogen ervaren. Want dat is eigenlijk wat vrouwen die terechtkomen in de prostitutie, die raken steeds meer geïsoleerd. Mm. Helemaal in Taiwan.
0: Ja.
2: En dat terugbrengen in een gemeenschap met anderen is het begin van mogelijkheid om nieuwe keuzes te maken.
0: Ja, ja, ja. Kun je schetsen hoeveel mensen komen daar dan? Hoeveel vrouwen komen daar?
2: Ja, op het moment. We werken in een hele oude wijk, zeg maar. Dus de vrouwen die bij ons, de Taiwanese vrouwen en de vrouwen uit het vasteland van China die bij ons werken, die zijn vaak wat ouder. Dus van 50 tot zelfs 60, 70. Dat is heel moeilijk voor te stellen voor ons. Maar het is echt zo. En er komen ongeveer per week zo'n 80, 90 vrouwen bij ons binnen. Maar doordat wij zo open zijn, komen er ook vrouwen binnen die bijvoorbeeld alleenstaand zijn. Of ja, dus het is niet alleen vrouwen die uit de prostitutie komen, maar allerlei randfiguren in de maatschappij die in zo'n rosse buurt een stukje warmte en aandacht of vertier zoeken.
0: Ja, het is dus veel breder dan alleen vrouwen uit de prostitutie.
2: Ja.
0: Als we het toch even hebben specifiek over vrouwen die in de prostitutie werken, hoe win je hun vertrouwen? Hoe leg je dat eerste contact met hen?
2: Ja, dat is al het werk wat we doen op alle locaties. is eigenlijk het eerste stap is straatwerk. We noemen het straatwerk. Is naar ze toe gaan waar zij werken. Daar contact met ze leggen. Vertrouwen opbouwen. Ja, luisteren. En onthouden wie ze zijn. En de volgende keer doorvragen. Hoe is het nou gegaan met je dochter? En weet je wat ze ook gewoon hun leren kennen. Als vrouw, niet in hun vakgebied. Ja.
0: Ja, dat kost denk ik ook wel soms wel tijd om echt dat vertrouwen te winnen.
2: Ja, dat kost heel veel tijd. Het zijn vrouwen die bij ons gedoopt worden, zeg maar. Hè? Dus die echt zo'n hele reis doormaken van dat begin tot eind. Dat is vaak 18 jaar. Ja, dat we ze 20 jaar geleden leren kennen. En dat ze heel recent zich hebben laten dopen. Maar natuurlijk in die hele reis gebeurt er ook heel veel. En leren ze ook vertrouwen op God.
0: Ja. Dat is ook wel een kwestie van geduld. Is dat niet soms lastig?
2: Ja, ik denk... wat wij als een hele ja en nee... wat we als een heel iets kostbaars zien... is dat bij iemand blijven. Waar die ook is. Mm. Weet je, dus er voor iemand zijn... in welke fase zij dan ook is in haar leven. En soms kunnen ze gewoon helemaal nog geen keuzes maken... om een andere kant op te gaan. Maar je kan wel naast ze staan... en bij ze blijven. En dan zie je ook dat het vertrouwen groeit. En dan komt er een crisismoment. En dan kun jij echt een soort een deur openen van... hey, kom eens binnen, kunnen we samen erover praten... welke mogelijkheden er voor je zijn. En dan ineens zie je een verandering. En ja, eigenlijk zien we bijna wekelijks dingen die God doet. Dus nou ja, daardoor blijf je bemoedigd. Ja. Als hij het hier niet doet, dan doet hij het daar wel. Dus blijven we gewoon met hem optrekken en samenwerken.
0: Ja, je mag gewoon naast diegene blijven staan. Wat er ook gebeurt, hoe diegene ook in het leven staat. En of die wel of niet gelooft.
2: Ja, oh ja, ja. Zeker. Ja, ja, pas geleden hadden wij een maatschappelijk werker uit het zuiden van Taiwan. En die vroeg ook van... nou, als je nou al de religie weghaalt, zeg maar het geloof... wat zo'n belangrijke rol speelt in jullie werk, wat blijft dan over? Wat is dan het belangrijkste waardoor je die vrouwen helpt? En toen was mijn antwoord ook bij ze blijven. Dus dat echte menselijke contact, wat er ook gebeurt... welke keuzes je maakt, ik blijf bij je. En later dacht ik, ja, is dat ook niet wat de Heer God voor ons doet? Want wij zijn ook heel vaak niet in staat om de goede keuzes te maken. Maar hij laat ons niet los en dat doen wij ook niet.
0: Ja, zo is dat. Ja, de lokale kerk is hier ook bij betrokken in Taiwan. Die speelt ook een belangrijke rol in dat werk van de Pareltuin. Dat is niet altijd zo geweest, hè?
2: Nee, aanvankelijk was het... Nou ja, het is natuurlijk een hele moeilijke doelgroep. Dus er was bijvoorbeeld een kerk in een andere stad, in Tielong... die woonde naast, zeg maar, de kerk stond naast de Rosse buurt. En na 40 jaar waren ze bereid om met mij samen te proberen... en na een jaar zei een van de oudsten, een van de diakenen in die kerk... die zei, ja, wij hebben 40 jaar gebeden dat God hun van onze weg zou... dat ik die Rosse buurt, zeg maar, weghalen, weet je wel. Niet langer bij ons in de buurt. Hij zegt, maar we hebben nooit gebeden voor het behoud van hun ziel. Ja, en die kerk is nou echt zo veranderd. Daar worden vrouwen opgevangen, die doen mee aan... alfacursussen in hun kerk en die worden daar gedoopt. Dus er is een hele grote omslag ontstaan... doordat we daar zijn gaan samenwerken met deze kerk... en twee andere kerken nog.
0: Wauw, de blik echt naar de Rosse buurt is dan veranderd?
2: Ja,
0: van die kerk.
2: Aanvankelijk van nee. En nu echt zo van ja, maar dit is een zendingsveld voor onze deur. Ja.
0: Wauw. Zometeen praat ik verder met zendelingen Tera van Twillert. Jarenlang werkte ze voor OMF in Taiwan... En dit is muziek van Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten. Veilig in mijn armen.

0: prachtig duet. Anne-Michel Lee en Maaike van Putten, veilig in mijn armen. Je luistert naar Brandstof bij Grootnieuws Radio. En ik ben in gesprek deze ochtend met Tera van Twillers. Ja, door de jaren heen heeft Tera heel wat vrouwen ontmoet. Vrouwen in de prostitutie aan de rand van de samenleving. Beschadigd door het leven. En samen met de lokale kerk probeert ze deze vrouwen te bereiken met het evangelie. En mooi wat ze net vertelde over hoe de blik van de kerk ook veranderd is. Dat ja, de prostitutie, de roze buurt, eigenlijk een zendingsveld is geworden. Ja, Tera, al 40 jaar in het vak, zo zeggen we het maar. Heb je enig idee hoeveel vrouwen je door al die jaren heen ontmoet hebt? Heb je het bijgehouden?
1: Nee, dat is onmogelijk. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd.
0: Ja, ontelbaar, denk ik.
1: Ja, heel veel.
0: Ja. Heb je verhalen die zijn bijgebleven van vrouwen?
1: Ja, heel veel. Een van de vrouwen die... Een van de eerste vrouwen die we leerden kennen, toen we haar ontmoetten, toen zei ze eigenlijk gelijk al, ik ben een verloren lam. Dat was al heel bijzonder. Toen bleek dat ze als kind wel eens het evangelie gehoord had. Maar toen we met haar op begonnen te lopen, toen bleek dat ze, nou ja, dat ze drugsverslaafd was. En toen hebben we naar mogelijkheden gekeken voor opvang. Maar toen bleek ook dat ze nog besmet was met het HIV-virus. En toen was er geen mogelijkheid. Toen moest ze de gevangenis in. En toen ze uit de gevangenis kwam, toen is ze bij mij thuis komen wonen. Omdat er geen andere opvang was. En wat mij nog heel erg bij is, dat zij is toen tot geloof gekomen, heel bijzonder. En toen zei ze, als ik nou terug ga naar de straat en ze vragen mij naar mijn prijs, weet je, van hoeveel ben ik waard? Dan zeg ik, nee, dat is niet 30 euro, geen 300 euro. Ik ben onbetaalbaar. En dat vond ik toen heel, dat trof me zo, dat zij had gepakt dat ze door het offer van de Heer Jezus onbetaalbaar was. Ja, ja. Net zoals wij ook onbetaalbaar zijn, omdat hij voor ons betaald heeft aan het kruis.
0: Ja. Ja, hoe is zij tot geloof gekomen dan?
1: Ja, doordat wij haar hulp gingen bieden. En ook, dat is een heel bijzonder moment was, dat zij, een oude vriend van haar, die wilde contact met haar leggen. En die gaf me zijn telefoonnummer. Toen woonde ze bij mij. Maar ik durfde dat telefoon niet meer aan haar te geven. En toen, na een tijdje, nou, ik kan het niet achterhouden. Dus tijdens een weekend zei ik van, nou, ik heb het nummer van je vriend. En zij zei, nou kan je het niet gelijk aan me geven. Ik zeg, nee, ik ga maar naar dat weekend toe van de kerk en bid en vraag God om advies. En aan het eind van het weekend, dan geef ik het aan jou. En toen kwam ze terug en toen vroeg ik, heeft God tot je hart gesproken? En toen zei ze, ja, vier woorden. En die woorden betekenen de relatie afverbreken. Ja, en toen heb ik dat telefoonnummer gegeven. Toen is ze terug, heeft ze die man gebeld, heeft ze met het evangelie met hem gedeeld. De relatie verbroken. En ze kwam terug, ze zegt, oh, er is een steen van mijn hart gevallen. Ik zeg, nou, er is ook een steen van mijn hart gevallen. En dan zie je dat zij zelf God gaan ervaren. En dat is, ja, dat is, dan zie je dat die relatie met God groeien. En zij is dus ook echt in die zin doorgegaan met hem, ja.
0: Ja. Wat doet het met jou als vrouwen die uit de prostitutie komen, dan tot levend geloof in Jezus komen?
1: Ja, dat is heel mooi. En het is ook... hun vertrouwen is vaak heel, heel kinderlijk, zeg maar ook. Weet je wel, dat je... Bijvoorbeeld dat een van de vrouwen dan zegt van... ja. Hij leeft in mijn hart en ik leef in zijn hart. En dit is het mooiste moment van mijn leven. Of dat een vrouw, ja, dat ze als ze op een sterfbed liggen, dat ze dan een droom krijgen van de Heer Jezus. En dat ze dan tegen de Heer Jezus zeggen, neem me maar mee. Want ik had hun verteld, als dit moment komt van sterven, dan komt hij je halen. Dus zij dacht, oh, het is nu. Hij is verschenen. En toen zei Jezus tegen haar, nog niet. Toen is ze een week later overleden. Maar dat je getuigt uit je geloof. Je weet dat de Heer God bij je is, maar als je het dan in hun leven de realiteit daarvan ziet, dan heb je van, oh ja, hij is echt niet alleen bij mij, maar hij is ook echt bij hun. En zij komen uit een boeddhistische achtergrond. Dus dat is zo kostbaar dat God in staat is om zich te openbaren aan mensen die uit zo'n andere geloofsbeleving komen.
0: Ja, dat versterkt jouw geloof misschien ook wel weer.
1: Ja, enorm, enorm, ja.
0: Ja. Ja. En je vertelde net al over misschien een heel kinderlijk geloof. Dat is ook wel weer een spiegel misschien. Dat je zelf ook wel misschien wat meer eenvoud mag leven en mag geloven.
1: Ja, dat klopt. Ja, bijvoorbeeld kom je op hun kamer. Dan kom je ze op straat tegen. Zeggen ze, nemen ze mee naar je kamer waar ze hun werk doen. Zit je op het bed waar ze hun werk doen. En dan zegt zij van, zullen we een paar liederen zingen? Een paar liedjes zingen. En dan gaat ze 3 liedjes zingen. En aan het eind van het zingen zit ze er helemaal verrukt bij, zeg maar. En dan zegt ze, is het niet heerlijk dat we 3 liederen voor de Heer Jezus mochten zingen? En ik zat daar echt zo van, kan ik mijn hand wel op het bed zetten? Zo, weet je wel. Ik lacht aan hele andere dingen. Ik had die liedjes eerlijk gezegd niet zo puur uit mijn hart voor de Heer Jezus gezongen als zij dat deed.
0: Ja. Ja,
1: dus dat, die eenvoud, dat is ook een, dat daagt ook je eigen geloof uit. Van ja, hoe sta ik? Hoe zing ik mijn aanbiddingsliederen voor de Heer Jezus? Zing ik ze echt voor hem? Of ben ik, ga ik gewoon op in de flow ervan, zeg maar?
0: Ja. Ja. Dus zij leren van jou, maar jij leert ook zeker ook van hen.
1: Zeker weten, ja.
0: Ja.
1: Daarom denk ik dat de kerk ook hun heel erg nodig heeft. Zij hebben niet alleen het lichaam van Christus nodig. Het lichaam van Christus heeft ook hun nodig.
0: In welk opzicht heeft de kerk het lichaam van Christus ook hen nodig?
1: Ik denk dat wij... door hen leer je meer over hoe groot de genade van God is. En hoe hij kijkt naar onze hartsgesteldheid in plaats van wat we presteren of wat we voor hem aan kunnen bieden, zeg maar. Dat leven uit genade en vergeven zijn. En dat je in hun leven ziet dat God zo ongelooflijk geduldig is en liefdevol. En dat je als je iemand aan de Heer Jezus voorstelt, dan hoef je niet bang te zijn dat hij hun gaat kwetsen. Want hij is ongelooflijk. Hij kent ons als geen ander. Dus de manier waarop hij hun tegemoet komt in hun levensreis. Dat is zo teer. Besef je, ja, onze God, die liefde en die genade die hij voor ons heeft, is zoveel groter dan wij dachten.
0: Ja, terwijl vrouwen die in de prostitutie werken soms ook worden uitgespuugd of er wordt op neergekeken. Wat moet er in ons veranderen om hen ook echt als broeder, als zuster, vaak als zuster, te zien in het Koninkrijk van God?
1: Ten eerste dat ze niet hun werk zijn. Ja, zoals wij ook niet ons werk zijn. We zijn mens in relatie tot anderen. En ook dat wat wij dan misschien zien als, oh, dat is een hele erge zonde, of dat is helemaal niet goed, maar er zijn hele andere dingen die even niet goed zijn als wat waar zij mee betrokken zijn. Dus dat dat allemaal niet uitmaakt voor de Heere God. Ja, maar dat hij ons zoekt in die relatie met hem. Ja, en dat al die zondes die zijn sowieso al betaald. Er is geen groot en klein verschil. En ik denk dat wij dat graag, die lineaal, die gebruiken wij wel heel vaak als we naar anderen kijken, maar niet de Heere God niet.
0: Ja, iets met de balk en de splinter, moet ik aan denken.
1: Ja, ja.
0: Bijzonder werk mag je doen. Ik ben in gesprek met Tera van Twillert. Ja, nu nog zendeling in Taiwan, maar niet voor lang meer, want ze is aan het toeleven naar haar pensioen. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Naar muziek van Megan Woods, hier bij Groningen Radio. Dit is The Truth.

0: De waarheid is dat ik een kind van de vader ben. Je hoorde een prachtig lied van Megan Woods hier bij Grootnieuws Radio. Ja, het werk dat God in je handen heeft gelegd, hoe laat je dat los? Ja, voor Tera van Twillert is die tijd van loslaten bijna aangebroken. Want na bijna 40 jaar zendingswerk voor OMF gaat ze over een jaar met pensioen. En OMF is een stichting die evangeliseert in Aziatische landen. Ja, Tera, 40 jaar werk om op terug te kijken, eigenlijk te veel om te bevatten. Maar wat is voor jou de belangrijkste les die je hebt geleerd in de afgelopen 40 jaar?
1: Het eerste, denk ik, waar ik aan terugdenk, is een les die heel vroeg al kwam. En nadat we een jaar straatwerk hadden gedaan en de vrouwen begonnen te leren kennen en echt van, oh, zullen we dan een kerstfeest voor ze organiseren? En dat was eigenlijk heel spannend. Gaan ze komen als we ergens iets organiseren? We hadden een restaurantje uitgekozen waar dat kon. En er kwamen wonder boven wonder 20 vrouwen. En we hadden een dominee uitgenodigd en die werkte ook met dit soort vrouwen. Dus die was echt vertrouwd met ze. En het was echt een fantastisch. Eigenlijk was het helemaal 100% boven verwachting, heel mooi. En ik kom thuis en ik liep de hond weer uit te laten. En ik dacht van, oh, maar hoe moet het nu verder, weet je wel? Hoe kunnen we verder? En ik zag van, ja, ik kan dat eigenlijk niet. En ik ben die dominee niet en ik ben zijn medewerker niet. Ik was heel erg aan het twijfelen aan mijzelf. En ik vroeg aan de Heer Jezus, bent u blij met wat wij vandaag gedaan hebben? En onmiddellijk kwam er een stem terug. En die vroeg, ben je blij met wat ik gedaan heb? Hmm. Ik had zo, oh, Heere God, ik ben ongelooflijk blij. Echt zo van, sorry, ja, heel blij. Maar wat dat in mij deed, was zo van, dit is Gods werk. En het maakt helemaal niet uit of ik iets wel of niet kan. Hij gaat dit doen. En toen heb ik contact gezocht met die voorganger. En die heeft ons daarna een jaar geholpen. En eigenlijk nam het werk een vlucht, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat besef, dit is Gods werk. En de manier waarop hij voorzien heeft in financiën, in medewerkers. Nu zijn de zendelingen gaan één voor één terug naar hun land, inclusief ikzelf. En hij heeft lokale medewerkers erbij betrokken. En het werk is een lokale NGO geworden. En dan denk ik van, oh, dit is Gods werk. Ja, en dat is het eerste. En het tweede is eigenlijk dat de les die ik heel kostbaar voor mij is, dat God altijd aan het werk is. En de Heer Jezus die zegt ook van, ja, de Vader is altijd aan het werk en ik werk met hem. Dus dat kijken naar wat God aan het doen is, niet je eigen plannen, je eigen ideeën bij God neerleggen van, wilt u dit zegenen? Maar omgekeerd, Heere, wat bent u aan het doen? En dan hem daarin mee gaan werken met wat hij aan het doen is.
0: Ja, want dat is wel echt even een manier of een andere manier van kijken. Van, het is niet een project van Tera, ja, maar of van OMF of van wie dan ook. Het is Gods werk, het werk in Taiwan ook.
1: Ja.
0: En daar mag jij dan in meehelpen.
1: Ja, precies. En dan als je zo blijft kijken, ook in de levens van vrouwen, maar ook in de hele praktische dingen van het zoeken van een nieuwe locatie. Weet je, als je dan oplet wat God aan het doen is, dan ontvang je ook, en daarin meebeweegt, dan volgen de wonderen elkaar op eigenlijk.
0: Ja, dat vereist wel om goed te luisteren naar Gods stem.
1: Ja, luisteren en je ogen. En ook luisteren niet alleen naar Gods stem, maar de medewerkers die er bij je zijn, weet je wel, die met hun inbreng en vragen komen. Of hoe mensen je uitdagen. Ja,
0: ja, mooi. Maar ja, dat moment van loslaten is nu wel bijna aanstaande. Deze vrouwen die liggen je heel na aan het hart. Hoe ga je dat loslaten straks, Tera?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is eigenlijk al door een paar jaar geleden al, hè, dat proces te beginnen. Dus dat je dat ook gaat. Je hebt het erover. Ja, dit is het plan. In 2027 hoop ik terug te gaan. En het is voor de vrouwen heel belangrijk. Het is voor mijzelf belangrijk, voor de medewerkers belangrijk. En soms zit er echt een spanning in. Maar het wordt wel steeds duidelijker. En iedereen groeit daar een klein beetje meer naartoe. En dus ja, overdragen zit hem ook in bijvoorbeeld verantwoordelijkheden overdragen. Of bijvoorbeeld dat wij een lokale organisatie zijn geworden. Dat je niet langer onder OMF. Dus dat het op zijn eigen benen gaat staan. Het is een soort tiener op het moment. Met lokale mensen in het bestuur. Ja, en de leidinggevende functies willen we ook heel graag overdragen aan lokale mensen. Dus dat wat er ook gebeurt in de toekomst in Taiwan, dat hopelijk dat het werk door kan gaan. Ja,
0: ja, je laat het, dat is echt een proces van een hele lange tijd dat je het echt overdraagt. En kun je het dan met een gerust hart loslaten?
1: Nou, omdat het Gods werk is. Ja. Dat is een hele grote... Maar het is wel spannend. En elk loslaten doet ook een beetje pijn. Ja, want als je bijvoorbeeld ziet dat ze het heel goed doen. Ze hadden pas een hele mooie poster gemaakt voor een open dag in het najaar. En ik dacht, wow. En die poster gaat ook over overdragen. En wie gaat het overnemen van ons? En dan denk ik van, oh, wat geweldig, weet je wel. Dan ben je trots op je medewerkers. En tegelijkertijd, oh, daar ben ik straks geen deel meer van. Dus ja. Ja, trots en een klein beetje rouw.
0: Ja, een klein beetje rouw, een klein beetje pijn. Ja, ja. Ben je nog van plan om vanuit Nederland... want je gaat terug dan naar Nederland, je gaat hier weer wonen. Wil je dan nog verbonden blijven met dat project in Taiwan?
1: Zeker, zeker. Ik hoop ook dat het kan dat ik terug kan gaan om te bezoeken. Maar het is wel echt... Ik heb gezien en uit ervaring dat het goed is om over te dragen en dan ook terug te trekken, zeg maar. Dat degene, de nieuwe, jongere generatie die het overneemt, dat die ook de ruimte heeft om met daarin zelf keuzes te maken. Dat je niet zo'n soort overschaduwende oprichter van het werk bent of zo.
0: Ja, dat je echt hen ook de vrijheid geeft om het op een eigen manier misschien ook wel vorm te geven.
1: Ja, ja. En dan, dan leg je al nu in de... Ja, wat zijn de speerpunten van ons werk? Wat zijn de waarden van ons werk? Dat leg je er wel nu in. Zeg maar, het DNA van het werk zie je ook groeien in de harten van je medewerkers. Dus dat is wat je nu kan doen. En dan veel bidden. Ja, en waarschijnlijk nog wel een stukje begeleiden of een luisterend oor zijn of een klankbord.
0: Ja, en dan terug naar Nederland. Wordt dat niet een enorme cultuurshock, Tera?
1: Ja, dat gaat het wel worden. Ja, ja. Ik had... van de week de vraag van waar maak je je zorgen over? En dan was de tweede vraag, waar ben je bang voor? En toen, ik maakte me dus zorgen over de overdracht. En waar ik bang voor ben voor mijzelf in het terugkeren naar Taiwan. Van wie ben ik zonder mijn team? Want ik ben nu deel van een groot team. We hebben wel 7, 8 vaste medewerkers en 50 vrijwilligers. Dus het is een groot team. Ja, dus je kunt samen je schouders eronder zetten. Maar wie ben ik straks als ik in Nederland aankom zonder een team? Wie ben ik dan? Ja, en dus dat is echt opnieuw je identiteit vinden in gewoon kind van God zijn en wachten op de volgende stap en bidden voor wat hij voor mij heeft.
0: Ja, heb je daar al een klein glimpje van opgevangen van wat je roeping hier in Nederland zou kunnen zijn, ook als gepensioneerde?
1: Nou, in de eerste plaats, ik ben echt vanuit een fantastische gemeente uitgezonden. En die hebben zoveel voor mij gedaan. Dus ik hoop ook op mijn steentje bij te dragen als ik weer terug ben. Maar niet alleen de gemeente. Ik heb wel wat mijn zicht eigenlijk is. Ik wil ook iets buiten de gemeente doen. Dus dat je dat contact met de maatschappij. Met mensen die de Heer God nog niet zo makkelijk de kerk binnenlopen. Dat hoop ik dat God me daar opnieuw een kans geeft.
0: Ja, en ik denk ook gewoon lekker genieten van je pensioen, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja. Hey, voor mensen die meer willen weten over het zendingswerk, want er worden nog genoeg zendingswerkers gezocht. Binnenkort is er een missiedag vanuit OMF. Wat gaat er gebeuren op zo'n missiedag?
1: Ja, het is een mission event. Het is echt een hele interactieve dag in Putten, in de Herikon. Je kunt er op het OMF-website kun je daarvoor aanmelden. En er is heel veel. Je kunt luisteren naar verhalen van zendelingen. Er is een kinderprogramma. Het is echt iets voor het hele gezin. Het is interactief. Je zit niet de hele tijd in de zaal naar een spreker te luisteren. Maar ja, echt ontmoetingen. Maar ook seminars. Echt heel leuk. Zeer aan te raden. En ik zal er zelf ook zijn.
0: Dus. Kijk, nou dat is extra gezellig. Ja. En wie weet komen daar dan heel veel nieuwe zendelingen uit. Mensen die zich ook geroepen voelen.
1: Ja, en dat is op 27 juni. Dus dat is al heel snel.
0: 27 juni. En meer informatie vind je ook op de website van OMF. omf.nl/mission-event. Zaterdag 27 juni dus in Putten. We zeggen er nog maar een keer. Tera van Twillert, dankjewel dat je deze ochtend hier bij Gronings Radio jouw verhaal wilde delen. Ik wens je ontzettend veel zegen nog komend jaar. In het toewerken naar je pensioen. En heel veel sterkte in Nederland zou ik willen zeggen eigenlijk. En dankjewel dat je hier was vandaag.
1: Fantastisch, dank je.

0: De zondag is speciaal. En die start bij Groot Nieuws Radio met een goede zondag met Andries Knevel.
1: Waarin we samen de Bijbel openen en genieten van prachtige liederen.
0: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
2: Met een gebedsmoment, de dagtekst, maar bovenal natuurlijk heel veel mooie muziek.
0: En natuurlijk de kerkdienst.
3: Waar we samen bidden, Bijbel lezen, een preek luisteren en doorpraten met de predikant.
0: Start jouw zondagochtend met het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio.
4: Een hoopvol geluid.
1: Elke zondagochtend bij Groot Nieuws Radio.

0: Ja, When the Rain Comes. Er komt regen aan. En zeker ook onweer. Third Day hoorde je in Brandstof deze vrijdagochtend. Ja, dan Hartges, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de sleutels bij je.
1: Ja, van de lunchroom, hè.
0: Ah, kijk.
1: Even kijken, hoor. Het is die gele. Ja.
0: Oké, nou draai het slot om. Open die lunchroom maar zo meteen. En je gaat een spelletje spelen straks.
1: Ja, er wordt weer een spelletje met mij gespeeld.
0: Met jou?
1: Elke vrijdag hetzelfde lakenpak.
0: Nou. Hoe dat zit hoor je zo meteen na 12 uur in de lunchroom met Daan Hartges. En de deuren die staan nu al wagenwijd open. Van harte welkom. Ik wens je een hele fijne vrijdagmiddag toe. Een heel fijn weekend. En graag tot de volgende.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Het Zoeklicht en OMF.
1: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
4: Keuken Orus, HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft ZOA mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou dat bedrag hebben verdiend met drugsmokkel. Justitie wil ook 62.000 euro afpakken van zijn neef en medeverdachte. Beiden waren niet bij de zitting in Amsterdam. Promes zit momenteel in voorarrest. De politie heeft in Utrecht op twee plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autoverhuurbedrijf zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. Het carnaval heeft een grote rol gespeeld bij de verspreiding van corona in Brabant, maar volgens viroloog Marion Koopmans was het carnaval verbieden een stap te ver. Het virus was namelijk nog niet eens ontdekt in ons land, zei ze bij de enquêtecommissie, en in heel Europa ging het nog maar om enkele tientallen gevallen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 20 minuten. Net zoveel als op de A27 Utrecht richting Gorkum in 10 kilometer file tussen knooppunt Everding en Noordeloos. Er ligt rommel op de weg en de rechterrijstrook is dicht. 20 minuten erbij op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Wezep 6 kilometer file. Door politieonderzoek is de rechterrijstrook dicht. Heel veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paugraven 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook tot een uur of 12 dicht. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch 10 minuten vertraging door een ongeluk bij Raamsdonksveer.
12: Of er nu een paar duizend man voor hem zit, of een paar honderd, nou ja, of minder. Het gaat hem allemaal prima af, deze zanger-gitarist. Zo klonk hij vorige week in onze Grootnieuws Radio Studio op opwekking.
13: Ja, wie alleen maar opstaat voor zichzelf, ga alsjeblieft weer zitten.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike.
15: Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarden.nl.
16: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
19: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
12: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
13: Met Daan Hartgers.
14: Het christelijke radiostation.
15: Wat zingen jullie goed?
16: Deze is voor de zwijgers.

meerderheid verstopt in het alledaagse. En wie alleen maar opstaat voor zichzelf, die mag weer gaan zitten. Ja, toch. Ja.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Daan Hartgers.
2: Aan Martijn Bualda werd een tijdje geleden gevraagd of hij tijdens de opwekkingsconferentie een kampvuurconcertje wilde geven. Nou, gezellig hè, mannetje met gitaar, kampvuurtje. Kom allemaal gezellig kijken en luisteren. Daar kwam dus een paar duizend man op af. Ja, nou, dit nu namen wij op toen hij een concert gaf in onze Grootnieuwsradio-studio op opwekking. Je hoorde Voor de Zwijgers. Goedemiddag, lunchroom vrienden en vriendinnen. Ze zijn weer niet aan te slepen, kan ik wel zeggen. De frisse salades en de tosties. Natuurlijk de overheerlijke en verfrissende ijskoeps. Kunnen we allemaal wel gebruiken op deze alweer zomerse dag. Hier geen hete hoofden. Geen koude harten. Nee, het is gewoon aangenaam, gezellig en goed. Leuk dat je er bent.

0: We hebben hier in onze lunchroom altijd groot nieuws radio aanstaan. Er komt dit lied nog wel eens voorbij. Nou, kan wat mij betreft niet vaak genoeg gedraaid worden. Ik zal het nog eens aanvragen wat goed zeg. Alsof die met dit mooie weer nog zonniger klinkt. Terwijl de tekst eigenlijk behoorlijk zwaar is. Hè, over de zwarte periodes in ons leven. Van het niet meer zien zitten. En toch werd er gezongen, toch is er hoop. Ooit gaat het beter worden. Heaven on my mind, door de Toby Mac.
1: De dagtekst.
0: Die hoor je nu. Komt uit Colossense 3, vers 17, waar staat: doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Dagtekst van vandaag. Colossense 3, vers 17.
1: Het christelijke radiostation.

De schrijver van dit lied liet zich inspireren door twee psalmen, te weten 27 en 84, waarin het gaat over wonen in Gods huis en altijd in zijn aanwezigheid willen zijn. Dwell in your house. Het is bijna 12:30, je krijgt hem zo voorgeschoteld. Wat? De muzikale lunchkaart. En die ziet er weer lekker uit, zeg. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Counting Every Blessings. En nu we toch aan het tellen zijn. Het is 12:30, tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekt een koufront over het land met stevige buien, onweer, hagel, kans op zware windstoten. Het wordt eerst nog warm, 26 tot 32 graden, maar later koelt het af natuurlijk. In het weekend dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Zaterdag wordt het 21 tot maximaal 28 graden. Zondag maximaal 24 graden, met later ook weer wat buien.
1: De lunchkaart.
0: Ik vind het heerlijk. Het is helemaal niet belangrijk wat ik vind, maar goed. Wat vind ik hier? Ja, muzikale lunchkaart voor vandaag. Voor vrijdag 29 mei 2026 een unieke kaart. Ja, elke dag een verse kaart. Verse ingrediënten, verse menu's. Ik laat ze even horen, beide. Dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. Kies je straks voor A, dan gaan we die helemaal uitserveren. En B, nou, het volgt zich vanzelf. Daar gaan we.
2: Menu A.
0: Met daarin als nagerecht Carry Me, hoofdgerecht door en door goed. En dit is het voorgerecht.

0: En dat zijn ze, lunchroom vrienden en vriendinnen. Ja.
1: Daan Hartgers.
0: Kom maar door met je bestelling. Sterker nog, dat begint al. En dat gaat al helemaal los. Hartstikke mooi. Wat wordt het straks helemaal? A of B? Nou, zeg het maar.
2: De lunchroom.
1: Het christelijke

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je oproepen.
0: We praten over God en geld.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: In ons leven willen we graag weten waar we aan toe zijn, toch? Hè? Het liefst ook zo snel mogelijk, op de meest makkelijke weg. Maar ja, soms loopt het leven totaal anders. Dan wordt het een lange, moeilijke weg. In dit lied van zojuist van Natalie Lane zong zij dat ze op al haar levensroutes wil blijven vertrouwen op God. Hij weet waar haar en ook onze weg heen gaat. Hij wil ons leiden. The long way. Aansluitend hoorde je Charlotte Jordaan met Mijn Jezus, Mijn Redder. Iets heel anders. Het is 12:15.
1: De lunchkaart.
0: Ja, dan wordt die uitgeserveerd. De muzikale lunchkaart. Jullie hadden de keus A of B. Meer keus was het niet, maar het was ook meer dan voldoende. En overduidelijk, ik zal maar gelijk zeggen, hebben we dat gehad. Een paar mensen een beetje teleurstellen die op B hebben gestemd. Maar het is A geworden, massaal. Dankzij de stemmen van onder andere Jacqueline, Joël en Johan. Henny, Henk, Anja, Agnes, Annelieke, Rimmer, Marco, Ineke en heel veel anderen. Ida die zei ja, vooral vanwege het tropische voorgerecht. En dat zei ook Veronica, het is heerlijk om op te dansen. Maar dat doe ik nu even niet met deze temperaturen. Geniet van menu A bij deze. Van Carry Me, door en door goed en Alleluia.
2: De lunchkaart.

0: Met complimenten voor jullie goede smaak en de vele bestellingen voor menu A waren dit, halleluja, door en door goed en carry me. Bij deze de belofte dat ik aanstaande maandag 12:30 een nieuwe kaart hier uitreik. Muzikale lunchkaart.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
7: ChristenCoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
8: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Als er weer zoiets aankomt als corona, dan zijn we niet goed voorbereid, zegt viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête. Toen het coronavirus uitbrak, moesten we voor elk onderzoek eerst subsidie aanvragen, zei ze. Als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika niet serieus nemen. Bij de uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond 2 betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda, dat is 1 uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw en voor- en tegenstanders van dat plan gingen gisteren de straat op. Ook PVV-leider Geert Wilders was erbij. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig omdat er door inflatie begrotingsproblemen komen. Veilig Verkeer vindt dat de kaspekker de verkeerde motivatie is en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn ook zonnige perioden, maar er is ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze aan het einde van de middag en avond stevig uitpakken. Morgen is er geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Vooral in Brabant is het weer vroeg druk op de weg op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knoopend Empel 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. In het oosten op de A12 Utrecht richting de Duitse grens door een ongeluk. Bij 7 à 6 kilometer file 20 minuten vertraging. 3 kwartier op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos 10 kilometer file. Door rommel op de weg is de rechterrijstrook dicht. Die is ook dicht op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Maar dan door politieonderzoek bij Wezep. 7 kilometer file vanaf afrit Epe. 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort.
3: Geen woorden maar daden. Dat zeggen ze en zingen ze niet alleen in Rotterdam, maar over een paar minuten hier ook in onze lunchroom.
4: We spreken niet altijd met woorden.
3: Geen woorden.
4: Onze daden die laten u zien.
3: Maar daden.
25: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
26: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
25: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
27: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
28: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
29: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
27: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
31: Hey, ik kan niet werken vandaag.
32: Hoezo?
31: Sorry, het is WK.
27: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
33: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
34: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
35: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
36: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
37: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
38: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
37: Dus waar moet je zijn voor de magic?
38: Joujou.
39: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox,
1: Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf HZ Ochten.
7: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De Lunchroom.
8: Met Daan Hartgers.
7: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Vorige week zaten we met ons voltallige team en dus ook met ons lunchroompersoneel in Biddinghuizen bij de opwekkingconferentie. Nou, nu weer hier in onze lunchroom, waar zojuist hier al de vrijdagmiddagvraag klonk. Gaan we het weer spelen? En mag ik weer meedoen? En valt er weer niks te winnen? Nou ja, op al die vragen is het antwoord ja. Ja, we spelen weer. Ik zie wat jij niet ziet. Ja, iedereen kan weer meedoen. En ja, er is weer niks te winnen. Ja, want meedoen is immers belangrijker. Nou, ik ben even benieuwd naar wat jij nu voor je ziet. Gewoon letterlijk. Dat kan van alles zijn, hè? Geen idee waar je zit, of ligt, of hangt, of fietst, of nou, wat dan ook. Maak daar even een fotootje van als je wil, of een filmpje. Stuur die naar ons via onze Grootnieuws Radio-app. Dan delen we die hier straks, hè, al die belevenissen. En dat schept dan altijd een bijzonder gezellig en leuke onderlinge band. Dus, ik ben benieuwd naar wat jij nu letterlijk voor je ziet. Maak daar even een fotootje van, hè, of een filmpje. Stuur die naar ons en dat kan via onze Grootnieuws Radio-app.

0: God is with us, hoorde je in de lunchroom. Daarvoor History Maker. Het is 13:50, rond dit tijdstip, het volgende.
1: Wat schaft de podcast?
0: Elke vrijdag kijken we dan even onder de deksels van onze Grootnieuws Radio podcast. Er zit heel veel moois in. Nu aandacht voor die van collega Annemarie, Grootnieuws van de Week. Ja, misschien heb je deze maand ook je vakantiegeld gekregen. Waar geef je dat dan aan uit? Hè? Dat kan heel verschillend zijn aan een vakantie natuurlijk. Maar misschien moet er wel een wasmachine vervangen worden. Of heb je iets uitgesteld tot er weer een potje is? Ik kan me helemaal voorstellen. Alles is flink duurder geworden. Wat heeft God nu te maken met jouw geld? Daar praat collega Annemarie over in de nieuwste aflevering van de podcast Grootnieuws van de Week. Financieel expert Joëlla Oprous deelt haar praktische tips en heeft het ook over wat haar opvalt in de christelijke bubbel op het moment dat het over geld gaat. We gaan luisteren naar.
2: In sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je oproepen. Daarom spreekt God er ook zo vaak over. Omdat hij je hart op hem gericht wil houden en niet op geld. Want anders kan het iets slechts in je oproepen. Maar in de basis zijn het gewoon muntjes en briefjes.
3: Ja, en zo kan alles natuurlijk iets slechts of iets goeds voorbrengen.
2: Ja, dat is het.
3: Wel begrensd, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Ongemak bij praten over geld, dat is er. Is dat bij christenen ook nog ietsje meer? Je noemt zelf net de tiende. Ik moest echt ook denken aan excessen. Je hebt natuurlijk vreselijke voorbeelden van kerken die echt uit zijn op geld en waarbij het een dwang is. Of tienden die worden afgedwongen. Of van die ontzettend rijke christelijke ondernemers waar mensen ook altijd een beetje nasmaak bij krijgen. Dus het kent heel veel kanten.
2: Het kent vooral veel oordeel ook dan, eigenlijk als je het zo zegt. Ik denk, mensen hebben er bepaalde mening over. Maar ik denk, geld is ook iets tussen jou en God. En dat zou je met hem moeten bespreken.
3: Ja.
2: Ik vind, op het moment dat tienden dwang worden, dan schiet het zijn hele doel voorbij. Ik denk, God heeft in de basis tienden ook bedoeld om die relatie met jou te houden. Dus elke keer als je tienden geeft, zeg je eigenlijk, Heer, ik heb het van u ontvangen. Het is van u en ik ben van u en ik heb het van u ontvangen. En ik mag zelfs een heel groot deel mag ik ervan houden. En ik geef u een stuk terug. En het heeft ook iets te maken met, in de aankondiging zei het, ik noem dat dan hemels witwassen. Ik geloof dat je geld uit het ene koninkrijk haalt, naar het andere koninkrijk overhaalt. Dat God alleen tienden heeft bedacht om dat hele proces al te voltooien. Is easy, denk ik dan. En daarnaast is dat geld veel rendabeler, feitelijk. Want het kan in zijn koninkrijk functioneren. En dat heeft een hoger rendement. Dus op zich is dat een cadeautje van hem. Een tool die hij bedacht heeft voordat jij in de uitdaging kwam van richt ik mijn geld op God, mijn hart op God, of richt ik het op geld? En zegt, nou, ik heb een tool voor je, die werkt. Kan je gewoon gebruiken. En zo moet je hem gebruiken. Denk, Heer, alles is van u. Ik ben van u. Ik heb het van u ontvangen. Maar als je gaat doen, ik geef het u, want dat moet van de voorganger, dan mist het zijn hele doel.
3: Ja. Ja, en terecht. En ik zet hem natuurlijk ook terecht een beetje zo aan. Ja. Zeg, ja, er zit ook oordeel in. Als dat gebeurde op het moment dat ik zei, van die ontzettend rijke christelijke ondernemer. Dan hebben we het, laten we ze nou maar gewoon noemen, over de Jan van der Bossen van deze wereld. Of in de rechterflank zitten ook veel hele goede ondernemers. Waarom wordt er dan toch een beetje, soms met argwaan of een beetje fnuikend naar gekeken? En aan de andere kant is er ook huizenhoge bewondering.
2: Ja. En dat heeft alles te maken met jouw eigen blik op geld. Dus als je vindt dat daar iets mis mee is, bijvoorbeeld met een rijke ondernemer, dan gebeurt er iets in je eigen hart. Dus je bent verantwoordelijk voor jezelf. En dan kan je naar andere mensen kijken, je kan er dingen van vinden. Maar die mensen zijn weer verantwoordelijk voor dat wat ze van God hebben ontvangen. En dat moeten ze met hem afstemmen. Dus ja, je kan er van alles van vinden, maar dat zegt vooral iets over wat er in jezelf gebeurt.
0: Hemels witwassen. Creatieve term. Het hele gesprek met financieel expert Joëlla Oprous hoor je in de podcast Grootnieuws van de Week. Gemaakt door collega Annemarie.

0: mooie teksten. Juist op die momenten als het echt niet meer gaat. Laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om me heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien, als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Je hoorde Reni en Elisa. 2:30 bijna. En je hoort nu het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Nou, vanmiddag trekt er een koufront over het land. Dat zullen velen aangenaam vinden. Maar er komen stevige buien bij voorbij. Onweer, hagel, kans op zware windstoten. Eerst nog warm, 26 tot 32 graden, maar later koelt het dus af. In het weekend wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Zaterdag wordt het 21 tot maximaal 28 graden. Zondag 24 graden maximaal. En later ook weer enkele buien.
1: Daan Hartgers.
0: Zou je even willen kijken wat je voor je ziet? Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? Je ziet het gewoon voor je. Zou je daar even een fotootje van willen maken en naar ons willen sturen via onze app? Ik zie wat jij niet ziet.
2: De Lunchroom

0: vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Jesus at the Center. En aansluitend Eline met ABBA.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Dat kan elke dag. Aanschuiven hier in onze lunchroom. En op vrijdag doen we dat altijd middels ons spel. Ik zie wat jij niet ziet. Nou, ik zie nogal wat binnenkomen hier via onze app. Ali die is, stuurt mij een foto van zwachtstols. Die is aan het breien voor mensen met lepra. Joh, een bijzonder verhaal. Ze zit wel lekker binnen. In verband met de warmte buiten. Groot nieuws radio aan. Nou, dat lijkt me heel goed. Mario, na een heerlijk weekend op opwekking en een drukke week op school, nu tijd voor een rustmomentje in de tuin. Straks lekker eten bij schoonpapa die 80 is geworden. Oh, wat mooi zeg. Gefeliciteerd alvast. Groet aan schoonpa. Simone, die zit in de naaikamer. Die is een wikkelbroek aan het maken. Geen idee wat dat is. Met ook groot nieuws radio aan. Nou, leuk. Barry, die ziet zijn drinkfles. Terwijl die thuis aan het werk is. Die fles die mag nog 2 keer leeg vandaag. Goed blijven drinken, Barry. Mia, die stuurt een foto van een bakje kwark. En genietend, zegt ze elke dag, van de lunchroom. Leuk. René die is de laatste uurtjes aan het werken. Volgens mij is die dakdekker. Rietdakdekker. Ziet er fantastisch uit. Ik was erg benieuwd naar zijn verhaal, maar hij is hartstikke druk. Want hij ontvangt straks de sleutel van ons nieuwe huis, schrijft hij. Wat mooi. Gefeliciteerd alvast. René die is een betonvloertje aan het vlinderen. Glad maken. En ik moet eens even bellen met Karen. Goedemiddag, Karen.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
2: Nu goed. Op dit moment.
0: Ja, nu, ja, je schreef een appje. Je stuurde een appje. Ik denk, ik moet even bellen.
2: Ja.
0: 2 keer flauw gevallen, meid.
2: Ja, ja.
0: Wat is er aan de hand?
2: Ja, geen idee. Warmte of zo? Ik heb geen idee. Het was, ik werd, ik droomde eigenlijk al een beetje in mijn droom. Maar dus in mijn slaap was echt iets van 5:30 of 6 of zo. Dat ik, ja, een soort van, ja, duizend was of zo. Dus. En toen werd ik wakker en toen wou ik opstaan naar de badkamer te gaan. En ik denk, het gaat niet goed. Nee, dus ik roep mijn vriend erbij. En nou, hij komt en blijkbaar was ik al weg. Want ik heb hem niet meer gezien totdat ik dacht ik echt van nou. Dus ja, dat. En nou, toen heb ik me ziek gemeld ten eerste op mijn werk. En nou, toen ben ik vanmiddag vanochtend rond 10:00 weer flauw gevallen. En nou ja, daarnaast eigenlijk ben ik gaan leven. Weer gaan leven als in, ja, gaat het weer beter.
0: Oh ja.
2: Dus nu ben ik onderweg naar werk.
0: Ik krijg het er een beetje warm van, Karen.
2: Ja, het is ook warm. Ja,
0: je bent nogal nuchter.
2: Ja.
0: Maar wacht even, vanochtend vroeg, toen was het nog niet warm.
2: Nee, ja, dat weet ik. Ja, misschien mijn slaapkamer zo warm was. Ik heb geen idee, maar het... Het overkwam me, het beviel me opeens. Ik dacht, nou, ja, ik weet het.
0: Toch even een paar vaderlijke vragen. Eet je genoeg, Karen?
2: Ik eet zeker genoeg.
0: Drink je genoeg, meid?
2: Ja.
0: Slaap je genoeg?
2: Nou ja, na opwekking heb ik wel wat uurtjes ingehaald.
0: Zit er nog een beetje in. Ja.
2: Dat zit er zeker nog een beetje in. Ja.
0: Val je vaker flauw, Karen?
2: Laatste keer was echt toen ik, nou ja, ik heb dan ook schildklierproblemen, dus daar zou ik ook nog vandaan kunnen komen. Maar dat is echt al wel, denk ik, 5-6 jaar geleden voor het laatst geweest. Ja.
0: Moet ik me zorgen maken om jou, Karin?
2: Nee hoor, nee, dat niet.
0: Nou ja, gewenst. Nee. Nou, nee. Ja, en nu wel gewoon naar je werk?
2: Ja, nu wel gewoon naar mijn werk. Ik voel me goed en ik heb de afgelopen, nou wat is het, bijna 4 uur... Ja, geen last gehad. Gewoon lekker cool binnengebleven. Goed gedronken inderdaad en alles. Dus hier met je airco aan, ook naar mijn werk.
0: Wat ga je doen, Karen?
2: Ja, ik werk in de kinderopvang. Dus ik ga de kinderen van maken.
0: Lekker rustig baantje.
2: Nou ja, op zich wel. We hebben niet zoveel kinderen. We hebben er 6.
0: Oh, je maakt je niet heel erg druk, hoor ik.
2: Nee, zeker niet.
0: Oh, wat goed. Nou, sterkte meid. En pas goed op jezelf.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Ja, wil je dat doen? Ja.
2: Ja, ga ik doen. Ga ik doen.
0: Hey. Nou, goed weekend.
2: Zelfs, bedankt.
0: Doeg.
2: Doeg.
1: De Lunchroom met Daan Hartgers. Het christelijke radiostation.

Goud in jou, Gerald Troost, Linda Troost. Daarvoor een ander duo, althans daar ging het lied over. Een lied van The Bowery. Het verhaal over Jack. Die moest strijden en vechten in een oorlog die bij zijn thuiskomst niet alleen letterlijk littekens had, maar ook psychisch gewond was geraakt. Toch bleef hij hoopvol over zijn toekomst en over de mogelijkheden en de kansen die hij nog steeds wel had.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de

0: trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft ZOA mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
3: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
2: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur komt daarmee. Aanleiding zijn misstanden bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog erover tegen de inspectie. In het Zuid-Hollandse Lisse is een 5-jarige jongen overleden. Hij viel in het water en is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het ging om een ongeluk. Van een misdrijf is dus geen sprake. In het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim 110.000 euro cash gevonden in een plastic tas. Die lag onder een stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan werd opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar moet nog wel met een goed verhaal komen. De politie denkt dat hij geld wilde witwassen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. En er zijn zonnige perioden. Maar in het oosten is er ook kans op onweersbuien. En die beginnen aan het einde van de middag al. Morgen geregeld zon, dan maximaal 28 graden. En dit was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Veel lange files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 13 kilometer tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is 20 minuten door een spoedreparatie. Een ongeluk geeft 10 kilometer file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Een kwartier erbij. 20 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen afrit Epe en Wezep. 7 kilometer door politieonderzoek. 4 kilometer file op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar. Door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en knooppunt Ewijk 9 kilometer file. A58 Eindhoven-Breda 12 kilometer langzaam rijden tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
12: Vorige week vrijdag stond Grootnieuws Radio in het teken van de opwekking Top 100. Vandaag zijn we terug waar we normaal zitten, bij Voorstel Vrijdag. Nieuwe muziek van Irma Die, van Philippa Heina, en we vliegen even langs bij Koen van den Heuvel, Kate Stanford en Jeditja. Maar we gaan eerst naar Robbie Mark. Shout to the North.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, mannen.
14: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
23: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
22: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
23: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
25: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Backstage.
26: Met Hans van Vuren.
25: Het christelijke radiostation.

0: Ciao to the North for the Robin Mark.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En een dikke stapel nieuwe muziek. Ook een aantal dingen die vorige week zijn blijven liggen. Toen waren we natuurlijk druk met de opwekking Top 100. En wat een feest was dat. Maar ja goed, we zijn graag ook op de hoogte. En hebben een mooie selectie gemaakt van dat wat de afgelopen weken is verschenen. We noemen dat Voorstel Vrijdag. En we gaan straks eerst kennis maken met de nieuwe single van Irma D. Als je goed hebt opgelet, eerder vandaag is die al voorbij gekomen. Maar dat even straks. We gaan nu luisteren naar Lef, aansluitend Jesus Culture. Dit is Kijk Omhoog.
8: Als we soms de moed verliezen,

0: Kim Walker Smith en Jesus Culture.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: En dit rondje Voorstel Vrijdag begint met de nieuwe single van Irma Dee. En Irma was vanochtend natuurlijk nog in Blessings te horen, waar ze het lied overhandigde aan Tim Hendricks. Een gebed is het, een gebed om kalmte. Want soms vliegt het leven je aan, is het druk. Komen alle nieuwsberichten te snel in je hoofd. En kun je eigenlijk niet focussen. Dan is dit gebed op zijn plek. Een gebed om rust, om kalmte, om geduld. Wij gaan luisteren naar de nieuwe single van Irma Dee.

muziek van Lower Story, gezongen door Chris Tomlin, Indescribable. Straks live muziek van Dean, de voorstel vrijdag snippets, maar first, Lauren Daigle.

0: Soms zien we Lauren Daigle nog als nieuwe muzikant. En tegelijkertijd besef ik, dit is alweer uit 2015. 11 jaar geleden, First.
1: Voorstel Vrijdag.
2: Voorstel Vrijdag.
0: Deze ronde Voorstel Vrijdag snippets begint met een liedje van Koen van de Heuvel. Ik ga er niet zo heel veel woorden aan vuil maken, want gisteren was hij natuurlijk nog in de uitzending. En vertelde hij dat dit lied eigenlijk gewoon over dankbaarheid gaat. Genieten van het leven en beseffen dat er heel veel dingen goed zijn. Het goede leven van Koen van de Heuvel.
2: Voorstel Vrijdag snippet.

0: single van Koen van den Heuvel. Vanuit daar gaan we door naar zangeres Kate Stanford. Wellicht kunnen we het ons nog herinneren. Het was vorig jaar zomer dat Kate een aantal dagen vanuit Nashville op bezoek was in Europa. En het leek haar een mooi idee om, als ze hier toch was, even op bezoek te komen bij Groot Nieuws Radio. Logische gevolg is dat we haar iets meer in het vizier hebben. En zo af en toe krijgen we ook even wat leuke berichtjes van Kate doorgestuurd. Bijvoorbeeld dat ze een nieuwe single heeft. Een lied dat hoop wil geven in een tijd die gevuld is met angst, met verdeling en constant ruis in het nieuws. En met haar lied wil ze eigenlijk zeggen: ik kijk naar uw belofte. Ik zie ze geschilderd worden in de lucht. Uw liefde verandert nooit en het ochtendlicht breekt aan. Wij gaan luisteren naar Kate Stanford. Dit is Rise.
1: Voorstel vrijdag. Snippet.

0: Natuurlijk ga ik dit lied ook toevoegen aan de Voor Zoverijdag Spotify-lijst. Kun je in zijn geheel beluisteren, Rise. Een nieuwe single van Nashville-zangeres Kate Stanford. Ja, en dan nieuwe muziek van je dit jaar. Haar nieuwe EP God van Leven is per vandaag beschikbaar. Wordt over 2 weken officieel gepresenteerd tijdens een release en worship night, zoals ze dat noemt. Vrijdag 12 juni aanstaande in de Open Hofkerk in Katwijk. Kijk even op haar socials als je daar meer over wil weten. Jeditja zal daar niet alleen spelen, ook Mark van Starkenburg doet mee die avond. Hij is de producer van haar EP en we gaan luisteren naar een fragment van de titelsong God van Leven.
1: Voorstel vrijdag, snippet.

God van Leven is een nieuwe EP van zangeres. Dit jaar wordt dus live gepresenteerd op 12 juni aanstaande. Dat gezegd hebbend gaan we terug naar afgelopen weekend. Dien speelde in de studio van Grotendienst Radio tijdens de Pinksterconferentie het lied dat ook is nieuw opgenomen in de bundel van Opwekking. Wij gaan luisteren naar Heel Mijn Hart Zingt.

0: Live uitvoering van Heel Mijn Hart Zingt worden Dien. Dit was live tijdens de Pinkse Conferentie in de studio van Groot Nieuws Radio.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Colossenzen 3, vers 17. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Colossenzen 3, vers 17. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Dit zijn Josiah Queen en Brandon Lake. Can't steal my joy.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Jeruzalem, lichtstad met uw paarlenpoorten, of zoals die bij Jokerbuis heet, de stad met paarlenpoorten.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: Een album dat vorige week vrijdag verscheen, maar we toen geen tijd voor hadden vanwege de opweking top 100, is Magnificent. Het nieuwe album van Philippa Henna met Ezra Houghton. Ja, haar citaat over dit album blijft me toch een beetje bij. Dat ze zei, enerzijds vond ik het heel spannend. God aanbidden voor in de eeuwigheid, hoe ziet dat er dan uit? En ze zegt tegelijkertijd, deze live studio recording was daar een voorproefje van. En ik vond het fantastisch. Samen aanbidden, samen God aanbidden. Wat mij betreft had dat dagen mogen duren. En op die manier vind ik ook de eeuwigheid een mooi vooruitzicht. Ja, met dat in gedachten gaan we luisteren naar...

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op Vitepro.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In een huis in Limburg is een complete dierentuin ontdekt. Er werden bijna 100 dieren gevonden, waaronder ook beschermde soorten. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Ze waren verwaarloosd en het huis was voor sommige dieren ook niet geschikt om te wonen. De bewoner is aangehouden. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek waaruit bleek dat defensieminister Ruben Brekelmans de kroon spant. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland, omdat hij bang was dat hij anders andere afspraken zou missen. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Utrecht maandag. Er werd vanmorgen opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Het weer van Weer Online? Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar in het oosten is aan het einde van de middag ook kans op onweersbuien. Morgen geregeld zon en maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: 500 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het dus al vroeg druk op de weg. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 20 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk-Plaspoelpolder. Het heeft te maken met een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Drie rijstroken van de A28 zijn dicht. Vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort na een ongeluk. Er staat 10 kilometer file met een uur vertraging. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. File op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. 4 kilometer, half uur vertraging. En dat heeft direct te maken met een ongeluk op de N434. De weg Zoeterwoude-Wassenaar. De weg is in beide richtingen dicht bij de Corbulo-tunnel.
19: Ook het tweede uur backstage heeft een aantal voorstel vrijdag momenten. We noemen een nieuwe single van Cindy Morgan. Er is een nieuw album van Jan Johnson en nieuwe muziek van Megan Woods. Iets om naar uit te kijken, maar natuurlijk ook een aantal snippets van Nederlandse bodem. We gaan luisteren naar Reijer. Hij begint met Ik weet hoe goed mijn God is.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
22: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
22: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
22: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
24: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
25: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
26: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
29: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
30: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
31: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Backstage.
7: Met Hans van Vuren.
6: Het christelijke radiostation.

0: Ik weet hoe goed mijn God is. Dankjewel, Reijer.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: In de tweede uur van Backstage nog meer voorstelvrijdige momenten. En zo dadelijk eerst aandacht voor het nieuwe album van Jan Johnson, waar ze nogal wat muzikale samenwerkingen aangaat met een grote hoeveelheid gastzangers en zangeressen. Het album heet Happy en we gaan het lied dat zo heet straks ook beluisteren. Eerst even samen zingen en stroop de mouwen maar op als je die tenminste hebt. Handje in de lucht en we gaan ervoor. Joy, What the World Calls Foolish, This and Gateway Worship. En Martin Smith.

0: Je zou bijna denken dat we het expres hebben gedaan zo in die week na de Pinkse conferentie. Twee liederen die ook in de opwekkingbundel zijn beland. Joy van Martin Smith en Gateway Worship. En Als de Berg Sion van Christian Verwoerd.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: We gaan kijken naar het nieuwe album van Jan Johnson. We kennen haar natuurlijk als een van de zangeressen van Bethel Music. Maar het is niet allemaal worship op dit album. Dat overigens volstaat met interessante samenwerkingen. Zo zingt ze samen met bijvoorbeeld Tiffany Hudson, Gable Price, Brooke Ledgerwood. Ik zie hier de naam van Brian Johnson. Kom bijna niet anders. Carrie Job doet voorbij. Abby Gamboa, zij zingt in de titelsong. En dat lied heet Happy. En je zou kunnen denken inderdaad, nou, iemand is hartstikke gelukkig. Dat zal wel over God gaan. En dat bedoel ik helemaal niet zo plat als dat het klinkt. Nee, er zit heel veel vreugde in dit lied. Maar in dit geval gaat het over de vreugde van de kinderen. Want ja, we weten zoveel van onze kinderen. We weten welke favoriete kleur ze hebben. We zien wanneer ze zich niet helemaal lekker in hun vel zitten. Het zijn die kleine dingetjes die hen gelukkig maken, waar wij dan ook weer gelukkig van worden. Jij maakt me blij. En ik hou van al die kleine dingen in je gezicht. Als ik naar je kijk, dan word ik gelukkig. Nou, mooi om dat eens onder woorden te brengen. Dit is Happy, Jan Johnson en Abby Gamboa.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Als ik dit hoor, dan heb ik opeens een idee voor het weekend. Beetje rustig aan en deze plaat uit de kast trekken. Go West, Young Man. Dat heerlijke album met dit lied daarop. Plays in this world. Dankjewel, Michael W. Smit, voor goede ideeën.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: We beginnen het voorstel van vrijdag snippet rondje met Rainbow. De nieuwste single van zangeres Ruth Cindy Morgan. Een persoonlijk lied, zo lijkt het. Want in het eerste couplet beschrijft ze al dat ze op te vroege leeftijd afscheid heeft genomen van twee broers. Ze vond het te vroeg en ze gaat vervolgens nadenken. Wat zou ik nog met hem bespreken als ze hier nog waren? Of hoe zal het zijn? Somewhere over the rainbow. Een mooi term om te kijken naar het hiernamaals. De toekomst. Hoe zal het zijn en hoe zou het zijn met mijn broers? Ja, die gedachte gevangen in een mooi lied. Wij luisteren naar een gedeelte van Rainbow. Dit is Cindy Morgan.
2: Voorstel vrijdag. Snippet. Well,

0: dat je eigenlijk een keer zich heel moet beluisteren. Prachtig hoe zij haar familie en haar gedachten over het hiernamaals verwoord in een nieuwe single Rainbow van Cindy Morgan. Afgelopen dinsdag was Ruben van Twillert te gast in Backstage. Hij kwam even langs om iets te vertellen over zijn weekend. Samen met Cherish Music had hij gezongen tijdens de Pinkster conferentie. Maar dat weekend was er ook een nieuwe single verschenen. Een voorbode op wat hem betreft nog heel veel nieuwe singles. Een samenwerking met Marien Albracht. En we luisteren naar een fragment van dat lied Koninkrijk Komen.
1: Voorstel vrijdag

0: Dit was dan het slotgedeelte van dit liedje, Koninkrijk Komen. Ga ook zeker even het begin even checken. Ruben van Twillert en Marien Albracht. Nog één voorstelvrijdag snippets en dat gaat om een lied van Brothers of Praise. Ik kreeg een aantal weken geleden een berichtje van Wouter, Daniel, Gananya en Raphaël. En met z'n vieren vormen zij een band met de naam Brothers of Praise. En ze hebben een lied gemaakt, Back Home to You. Het is een rustig CCM-nummer, zeggen ze. Het gaat over terugkomen bij God, juist in de drukte en de chaos van het leven. En toen ik het lied hoorde, moest ik een klein beetje aan John Foreman denken. Dat is de zanger van Switchfoot, die op het moment dat hij in zijn eentje zingt een stuk rustiger aan doet. En, nou ja, misschien wel een beetje klinkt als Brothers of Praise. Luister mee naar Back Home to You.
1: Voorstel vrijdag, snippet.

Back Home to You. Nieuwe muziek van Nederlandse bodem. Vier jongens met de bandnaam Brothers of Praise. We gaan straks nog één voorstel vrijdag moment doen. Die is voor zangeres Megan Woods. Nu eerst naar Selah.

0: My tribute to God be the glory. Dankjewel Natalie Grant en Cici Winans.
1: Voorstel vrijdag.
2: Voorstel vrijdag.
0: De afgelopen jaren hebben we al regelmatig genoten van zangeres Megan Woods. Natuurlijk vanwege haar lied The Truth, maar ook I Believe You en in zekere mate Prayer and a Bible. Wat een fantastische zangeres, eentje waar we hopelijk nog heel lang van gaan horen. En vandaag is een beetje haar dag, want de nieuwste single Heaven Down Here is uit. En Heaven Down Here is een lied dat eigenlijk een soort van gebed is ook. Want we hebben de hemel hier beneden nodig, zingt Megan Woods. Het lied is ontstaan doordat ik om me heen keek en ik zag dat er toch ontzettend veel pijn in mensen leeft. Mensen voelen zich eenzaam, terwijl we via onze telefoons meer connected zijn dan ooit. Maar we worden overweldigd door alles wat op ons afkomt en uiteindelijk voelen we soms heimwee naar dat wat we eigenlijk hier op aarde niet gaan vinden. Die hemel, die zoeken we en die gaan we bezingen. Heaven Down Here, dit is de nieuwe muziek van Megan Woods.

Hymn of Heaven worden Phil Wickham. Ik vertel je dat we maandag in Backstage aandacht hebben voor Gospel Boulevard. Een delegatie van het koor komt langs om vooruit te blikken op het reunieconcert. En we gaan dit uur afsluiten met nog één keer terugblikken op afgelopen weekend. Een heerlijke dag. Live uitvoering in de studio van Groot Nieuws Radio tijdens de Pinkster Conferentie. Dit zijn Sander en Angela. Tot snel.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
3: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
2: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
4: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
5: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
4: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
10: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
9: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Waar heb je last van?
12: Koorts. Oranje koorts.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
14: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Zandvoort mag het hele weekend ingrijpen tegen overlast bij het strand. Gisteravond mochten agenten ook al mensen wegsturen die zonder reden bleven rondhangen. Dit weekend liep het helemaal uit de hand in Zandvoort. Er werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen en er werden diefstallen gepleegd. Het kabinet zei aan het begin van corona dat Nederland goed was voorbereid op de crisis, maar waar dat op gebaseerd was is onduidelijk. Ook oud-zorgminister Bruno Bruins kon het niet uitleggen bij de parlementaire enquêtecommissie. Bruins hield het trouwens niet lang vol toen. Hij zakte in de kamer in elkaar en trad af. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook iets gezien hebben. Het weer van Weer Online? Het is drukkend warm met maximaal 32 graden. Aan zee is het iets minder heet. Vanaf het eind van de middag zijn in bijna het hele land stevige onweersbuien mogelijk. Er kan ook hagel vallen. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
13: In het hele land is er kans op zware onweersbuien vanmiddag en vanavond. Verder zijn we al bezig aan een drukke avondspits. Ruim 700 kilometer file bij elkaar. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. 20 kilometer file vanaf Driebergen, een half uur vertraging. Het is allemaal nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. 5 kilometer met een half uur vertraging. Verderop nog eens 20 minuten vertraging richting Breda bij Werkendam in de vorm van 9 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum veroorzaken een half uur vertraging. 4 kilometer file vanaf Oesgeest. En de nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 13 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud.
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
22: meer. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
21: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
23: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
21: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
24: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
25: Helemaal los bij Ethos.
26: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Nog een keer! Papa, sneller!
29: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
30: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
31: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
32: Klopt, minstens 2 dagen per week.
31: En jij?
32: Ik meestal maar 1 keer per maand.
31: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
32: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
31: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
33: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
34: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
35: Ja, daar gaan we.
36: Goedemiddag.
17: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Grootnieuws. De dag van vandaag.
18: Met Laurens van der Kraats.
17: Het christelijke radiostation.

0: Op de Instagram van Dag van Vandaag hebben we een top 3 gedeeld met de hoogtepunten van Opwekking 2026. Deze stond er niet in, het slotconcert van Mosaic Worship. Maar wat wordt er veel gereageerd door mensen die zeggen, ja, dat was toch echt wel te gek. Die staat wel in mijn persoonlijke top 3. Ja, het was een heel mooi concert. Jij hebt er ook veel van gehoord, hè, Luc?
1: Ja, ik zat toen in de auto in de file op het Opwekkingterrein. Maar het was wel echt genieten.
0: Wees verhoogd, hoorde je. Mosaic Worship samen met Christiane Lammers. En daarmee is de nieuwe middagshow weer begonnen.
2: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Yes, welkom op die toch wel drukkende vrijdagmiddag. Je kunt bij ons blijven plakken tot zeker 7 uur vanavond. Gaan we lekker samen het weekend in. Ik zat net even voor de uitzending te denken. Volgens mij heb ik een tijdje terug hier ook iets verteld over dat wij toch aan huis aan het kijken waren.
1: Ja, heb je daar een update over?
0: Ik heb daar een update over.
1: Oh?
0: Wij hebben namelijk ons eerste huis gekocht.
1: Nou,
0: bij deze is het wereldkundig. Ja, zeker. Ja, het is nog steeds wel een beetje onwerkelijk, hoor. Het is, ik voel me ook ineens een stuk volwassener of zo, op de een of andere manier.
1: Oh joh.
0: En jij hebt het natuurlijk al meegemaakt. Maar het is in die zin, we zijn gewoon in dezelfde wijk blijven wonen. Het is 2 straten verder, wordt het. En we huurden eerst. Het is dicht bij de school van de kinderen. En vooral super dankbaar dat het gelukt is in deze huizenmarkt. Dat viel niet mee. En vooral gewoon heel erg leuk. Maar ook wel, de telefoon die staat echt roodgloeiend al de hele dag met de hypotheek verstrekken. En dan moet die weer iets hebben en die weer een document. Dus is er gelukkig ook weer gewoon 4 uur en lekker veel muziek om weer een beetje bij tot rust te komen. Dus ik heb iets uitgezocht waar ik altijd wel heel relaxed van word. Ik merk toch wel een beetje nu met als er zoveel op je afkomt met zo'n huis kopen. Ja, dat het wel kan helpen om even het hoofd een beetje cool te houden met fijne muziek ook. En dan is deze boodschap wel heel erg welkom. Matthäus 6 staat centraal. Geen zorgen, want God die zorgt voor ons. Project of Love, look at the birds.

0: Overloos en God of Wonders.
1: 1 uit 1008.
0: Elke dag lichten we hier in dit programma een lied uit onze lijst met favoriete christelijke muziek. En vandaag is het er een van Reni en Elisa. Al een tijdje geleden dat hij uitkwam, 2012 was het, op het album De Vijfde Symfonie. Verwijzend naar Beethoven, zijn Vijfde Symfonie, waarin hij worstelde met het noodlot. In ja, echt de overtuiging wel dat het ooit overwonnen zou kunnen worden. En Ren en Lisa zeggen in diezelfde lijn: er is hoop, want God houdt zijn woord. Hij heeft in Jezus het kwaad overwonnen en wacht met open armen op zijn kinderen, is de boodschap. En nou, door de jaren heen, het is 2012 dus dat hij uitkwam, maar de afgelopen 14 jaar door zoveel mensen beluisterd en nog steeds mensen die er hoop uit putten en kracht uithalen, in wat voor omstandigheden ze ook zitten. Op dit moment in onze top 1008. Reni en Elisa, hou vol.
2: De moeite lijkt niet te stoppen, ontmoedigt dag aan dag. Kijk je de strijd in de ogen.

0: heel Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht.
1: Maartje uit Den Haag.
3: Vanuit een winderig waaiend Delfzijl.
4: Groot Nieuws Radio.
0: Een geluid van redding, genade en liefde.
5: Your love is a thud and I'm dancing in the rain.
0: En een geluid van samen. Bel jij mee aan Groot Nieuws Radio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: maar terugblikken. Vanuit de psychologie weten we het ondertussen goed, hè? Om dankbaar te zijn. Dat het belangrijk is, goed voor ons. Maar vanuit de Bijbel was de opdracht er natuurlijk al duizenden jaren. Heritage hoorde je, count your blessings. 3 minuten over 4:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam wordt gezocht naar 6 mensen die vannacht vernielingen hebben aangericht bij een grote moskee in Rotterdam-West. Er waren op dat moment mensen binnen, die zijn erg geschrokken. De daders zijn met een taxi gevlucht. Zandvoort wil voorkomen dat het weer uit de hand loopt bij het strand. De politie mag het hele weekend mensen wegsturen die er niet horen. Met Pinksteren werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen. En de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de corona-aanpak heeft bekendgemaakt wie er volgende week worden verhoord. Dat zijn oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep en Jaap van Dissel van het RIVM.
0: Alsof er een soort line-up bekendgemaakt wordt, hè? Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Na een tropisch hete dag draait het weer vanavond helemaal om. Er komen enkele zware regen- en onweersbuien voor plaatselijk met mogelijk hagel. Koelt af tot een graad of 8. Morgen is er afwisseling van zon, maar ook stevige onweersbuien. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dus in de korte broek, maar ook met paraplu dan eventueel lekker de hort op. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Middag en vanavond in grote delen van het land kans op zware windstoten en onweersbuien. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooyen. 10 minuten vertraging, er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is dicht. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Afsluiting duurt tot 8 uur vanavond. 2 rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Zwijndrecht. Kwartier vertraging. A28 Utrecht-Amersfoort. 1/2 uur vertraging tussen Afrit Den Donder en Leusden-Zuid. 9 kilometer file. 1/2 uur vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag. Daar staat de file bij Wassenaar Centrum en is 5 kilometer. 3 kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 26 kilometer file tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Afrit Wouwse Plantage 4 kilometer file. Maar ook daar 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ja, op die klamme, drukkende vrijdagmiddag even wat muziek wat een stukje verlichting geeft. Rent Collective en My Lighthouse. Ja, speciaal voor iedereen onderweg in de file misschien ook wel.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwe muziek van Martijn Buwalda, je hoorde bijna zeker.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Wisselijk.
4: Woord van vandaag.
0: 12 minuten over 4:30 op de vrijdagmiddag. En dit is het toch een soort nationaal evaluatiemomentje van de dag. We gaan samen even verwerken hoe de dag was. En dat doen we door een woord van vandaag op te schrijven op de pagina van deze vrijdag 29 mei. Ik maak alvast een begin met wat nieuwsfeiten van vandaag. De oorlog rond Gaza die krijgt opnieuw een gevaarlijke wending. De Israëlische premier Netanyahu die zegt dat het leger stap voor stap 70% van de Gazastrook wil bezetten. Israël noemt dat nodig voor de veiligheid. Maar internationaal groeit de kritiek wel, omdat het ingaat tegen eerdere afspraken over het bestand. Ook zorgen plannen rond het vertrek van Palestijnen uit Gaza voor veel onrust en stevige beschuldigingen van mensenrechtenorganisaties. Intussen blijft de humanitaire situatie in Gaza verslechteren voor de miljoenen inwoners die op een steeds kleiner gebied moeten leven. En de kans is groot dat je deze zomer waarschijnlijk een nieuw woord gaat horen in het weerbericht, namelijk hittekracht. Het KNMI wil daarmee duidelijker maken hoe belastend warm weer echt is. Omdat de temperatuur alleen niet alles zegt. Ook factoren als luchtvochtigheid, wind en zon tellen mee in de nieuwe schaal van 0 tot 10. En de maat die moet dan organisaties van sportevenementen, festivals en hulpdiensten weer gaan helpen om sneller risico's van hitte te kunnen inschatten. Ja, wat is jouw woord van vandaag? Want die hitte die was vandaag denk ik ook bij jou wel behoorlijk voelbaar. En mijn vraag aan jou is nu, hoe heb jij dat vandaag doorstaan? Wat heb je meegemaakt vandaag? Misschien de verkoeling opgezocht of moest je gewoon werken? Misschien ben je wel present bij de avondvierdaagse. Is dat bij jou ook deze week zoals bij ons in Ede en ben je daarbij betrokken? Hoe zou je jouw dag samenvatten in één woord? Je mag het mijn kant op sturen via de Grootnieuwsradio WhatsApp. En wie weet schrijven we dat woord dan zometeen hier op de pagina van vandaag. Dit is Matt Marr met Ellie Limebear, Alive and Breathing.

0: denk dat je het wel kunt horen, maar dit was live afgelopen weekend tijdens de opwekking Pinksterconferentie in onze studio. De Lize met Vrede.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Je kunt elke werkdag laten weten in het programma hoe je dag was in één woord. En dat is weer veelvuldig gebeurd vandaag, hoor. Harold, je hebt een mooi nieuw woord bedacht. Volgens mij bestaat dit

0: schip. Maar bleek dus eigenlijk dat we nog een rondleiding extra bij hadden moeten boeken. En dat hadden we helaas niet.
1: Oh.
0: Maar gelukkig was er een bekende die daar vrijwilligerswerk doet deze week. Annika, onze reddende engel. En die heeft ons fantastisch rondgeleid en alles verteld.
1: Wauw. En waar was het? Waar is die aangemeerd op dit moment?
0: Scheveningen Haven is die.
1: Oh, ja.
0: En over de week zit hij weer in Hamburg.
1: Oh ja. Hey, en wat heb je meegemaakt? Hoe was het? Wat is het meest bijgebleven?
0: Het meest bijgebleven? Nou, toen ik het schip opkwam, werd ik bijna direct doorgestuurd naar een enorme ruimte waar 5000 boeken staan. En in mijn optiek was het ook een schip voor ziekenhuis aangelegenheden. Maar het is dus echt een drijvende boekwinkel waarmee ze evangeliseren. En ze komen voornamelijk ook in landen waar ze eigenlijk niet met het evangelie mogen komen. Maar omdat ze een boekenwinkel hebben, kunnen ze op die manier hebben ze een ingang om op die manier de mensen van Jezus te vertellen.
1: Ja, en dat zijn er een hoop, hè? Meer dan 1 miljoen mensen die jaarlijks worden bereikt door de Logos Hoop. Dat is wel heel, heel gaaf. Nou, mooi. Dus je kan het wel aanraden aan mensen om eens een keer te kijken?
0: Zeker. En ook om eens een keertje, ook als je er niet naartoe kan, eens te kijken. Want alles wordt op vrijwillige basis gedaan. En er is volgens mij al 13 miljoen nodig per jaar, of 30 miljoen nodig per jaar om het schip überhaupt al te laten varen.
1: Ja.
0: 2 schepen dan, ja.
1: Dankjewel, Margriet, voor het delen van jouw woord van vandaag. En ik wens je een heel mooi weekend. Dan ga ik naar Ria en die mag ik volgens mij feliciteren. Ria, wat is jouw woord van vandaag?
2: Jarig.
1: Gefeliciteerd. 75 jaar oud geworden in Delft vandaag. En dat gaat ook nog gevierd worden, geloof ik, hè?
2: Ja, dat gaat morgen gevierd worden met vrienden, kinderen, kleinkinderen.
1: Ja.
2: Een beetje 40 man bij elkaar.
1: Ja, en ik vind 75 ook wel zo'n mooie leeftijd om een beetje even terug te kijken op de afgelopen jaren. Een hoop levenswijsheid al opgebouwd, veel meer dan ik. Waar draait het om het leven in het leven nou meer om dan u altijd dacht?
2: Nou, om mijn geloof, mijn geloof in God en ja, daarnaast ook mijn kinderen en kleinkinderen.
1: Hmm. Ja, hoop meegemaakt denk ik ook in die jaren al
2: met
1: al.
2: Heel veel heb ik meegemaakt. En er is ook een dik boek over te schrijven, zei mijn dochter ook.
1: Ja. En waardoor is het gekomen dat u dat nu kan zeggen? Van hey, het draait uiteindelijk veel meer om, nou ja, inderdaad, familie, contact met God dan andere dingen?
2: Nou, omdat ik weet dat God er altijd bij is. Ik heb het ervaren, hij is erbij. En ja, in tijden dat je zelf voelt van, ik voel hem niet, mag je ook weten dat zijn hand om je heen is. Hmm. En daar krijg je heel veel kracht uit en mag je ook verder door.
1: Ja, mooi. Nou, dat zijn al hele mooie woorden. Heeft u misschien nog ter afsluiting een verjaardagsboodschap voor Nederland op uw 75ste verjaardag vandaag?
2: Nou ja, ik wil sowieso alle jarigen vandaag feliciteren. Ik weet dat er meerdere zijn. Ik heb zelfs nog een nicht die ook vandaag jarig is.
1: Oh,
2: die is al 5 jaar ouder. Dus ja, er zijn een kennis van mijn dochter, die was vandaag ook jarig.
1: Ach.
2: Dus er zijn er gewoon
1: een populaire datum, die 29 mei.
2: Ik wil iedereen feliciteren.
1: Nou, bij deze is het allemaal doorgegeven. En ik wens u een fantastische verjaardag morgen. Dus de 75ste. Ria uit Delft, bedankt.

0: The one and only Ron Canoli. Jesus is alive. Zo direct na vijf meer muziek in de middagshow. Bijvoorbeeld de opwekkingband komt eraan.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Veel halen, weinig betalen, bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules, 204 stuks, voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
10: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
11: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
12: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
11: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. De politie denkt door 6 mensen die dronken waren. Ze zijn gevlucht met een taxi. Ze zouden op bewakingsbeelden staan. De moskee doet aangifte van vernieling en heeft de steun van burgemeester Schouten. Ze vindt het verschrikkelijk. Jaap van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. In Zandvoort willen ze een herhaling van het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden mensen, ook personeel van strandtenten. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij het strand. Gisteravond mocht het ook al, toen bleef het rustig. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Er vallen ook stevige regen- en hagelbuien. Morgen wordt het met maximaal 28 graden iets minder warm dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
8: Ruim 800 kilometer file in het land. De avondspits is in volle gang. En vanmiddag en vanavond ook nog in grote delen van het land kans op zware onweersbuien. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel de kop van 11 kilometer file. Vanaf Culemborg een uur vertraging, want een ongeluk houdt de linkerrijstrook dicht bij Zaltbommel. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer file tussen Houten Oost en Bodegraven. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, kwartier vertraging daar. 20 minuten vertraging op de A16, Rotterdam-Breda. File rijden over 9 kilometer tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein met een uur vertraging.
23: Als je over 4 minuten de radio nog steeds aan hebt staan, dan weet je zeker dat je dicht bij de opwekking bent, want deze komt er zo aan.
24: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
26: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
27: Klopt, minstens 2 dagen per week.
26: En jij?
27: Ik meestal maar 1 keer per maand.
26: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
27: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
26: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
24: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
28: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
31: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
32: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
33: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
34: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
35: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
36: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
37: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten?
1: Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
4: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
4: Het christelijke radiostation.

0: beste opwekking bent met Eveline Cocu. En hier, u bent goed.
1: De dag van vandaag.
0: Yes, welkom bij de middagshow van deze vrijdag, 29 mei. Het is 4:15, misschien wel onderweg naar huis. Of misschien is het wel even een stortregen uit de lucht op dit moment bij jou. Want het trekt een gigantisch regengebied over het land. Het gebied valt wel mee. Het is een strook. Maar het zijn pittige buien. Er komen hier appjes binnen van mensen. Wilfred bijvoorbeeld, die zegt het onweert en regent hier keihard op dit moment. Maar goed, de radio een stukje harder zou ik zeggen. Dan merk je er wat minder van. Ja, misschien heb je het meegekregen. Ik sprak net met Ria uit Delft. En prachtige kerk hebben ze daar ook, hè? De oude kerk in Delft. Een weekje geleden was daar wel iets bijzonders aan de hand. Een dronken man die had daar die oude kerk beklommen via de regenpijp. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, hè? Dat zo'n kerk zomaar beklommen wordt zonder toestemming en helemaal niet dronken. Maar toch snap ik die aantrekkingskracht van zo'n gebouw wel. Want het is natuurlijk een hele mooie kerk en dus er zijn er meer in Nederland. Maar door de leeglopende kerken komen er wel steeds meer ook een beetje onder druk te staan. En dat de vraag is, hoe lang kan zo'n gebouw er dan blijven staan? Nou, ik spreek zo iemand die alles weet over de mooiste kerkgebouwen van ons land. En hij kan ons ook vertellen of we ons zorgen hoeven te maken of helemaal niet over het verdwijnen van dat soort gebouwen.

0: with us. De middagshow van Groot Nieuws Radio met For King and Country en For God is with us. Misschien heb je het nieuws ook wel gezien deze week. Een dronken man die de oude kerk in Delft heeft beklommen langs een regenpijp. En dat is natuurlijk dat is niet de bedoeling. Hè? Maar eerlijk is eerlijk, kerken en kerktorens die hebben gewoon wel een aantrekkingskracht. Ik bedoel, je ziet het toch vaak. Ik merk het ook op het moment dat ik op vakantie ben of zo. Zeker in andere plaatsen of zo. Toch wel even benieuwd hoe die kerk er dan uitziet. Afgelopen weekend nog op het terrasje in Ede bij de kerk. En ik dacht ineens, ja, je moet er toch niet aan denken ook dat zo'n gebouw ooit verdwijnt. Ik bedoel, volgens mij bepaalt dat gewoon zo enorm het karakter ook van een stad, van een dorp. Tegelijkertijd staan er ook steeds meer kerken leeg. En is misschien ook wel een zorg van, ja, blijven die ook wel bestaan? Architectuurhistoricus Herman Westerlink, die weet er alles van. Als kind bouwde hij al kerken en kathedralen na met Lego en karton. Inmiddels promoveerde hij op het behoud van kerkgebouwen en werkte hij bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe verklaar jij die aantrekkingskracht van kerkgebouwen?
1: Ja, dat is niet zo even in 1, 2, 3 samen te vatten. Ik heb die belangstelling dus al mijn hele leven lang. Ik had het al toen ik heel klein was. Wat ik er heel mooi of interessant aan vind, is dat ze zo sterk beeldbepalend zijn in onze steden en dorpen. Dat al eeuwenlang. En dat het echt hele specifiek bijzondere architectuur is. Het is gebouwd als plaatsen voor bezinning, gebed, samenkomst. Met een sterke symbolische verwijzing ook. En wat ik er denk ik heel indrukwekkend aan vind, is de binding van de elementen met het transcendentale. Zonder dat even heel concreet allemaal uit te kunnen leggen. Ik ben geen theoloog, maar een architectuurhistoricus.
0: Ja, en wat als architectuurhistoricus, wat heeft een gebouw je dan te zeggen? Want ik zie dan een gebouw en ik denk, nou, mooi, prachtig. Maar wat gaat er in je hoofd om op het moment dat jij bijvoorbeeld de kerk van Delft langsloopt?
1: Indrukwekkend. Vooral de nieuwe kerk natuurlijk. Hè. Ja, de oude kerk ook. Die was afgelopen week inderdaad in het nieuws. Er was een man die wilde daar bovenop klimmen, geloof ik.
0: Ja.
1: Ja, dat moet je maar niet doen. Maar in ieder geval, de nieuwe kerk in Delft is echt een voorbeeld van de ontwikkeling van de late gotiek van de kerkbouw in de Lage Landen. Hè, waarbij steeds hogere torens werden gebouwd. En niet alleen de symbolische verwijzing naar de hemel, maar ook wel als een vorm van de prestige.
0: Ja.
1: Een symbool van welvarende steden, bloeiende steden die in opkomst zijn. En die dan dus aan de hand van de grootsheid en de monumentaliteit van hun kerk willen laten zien hoe belangrijk ze zijn.
0: Hmm. Ja, ik heb wel het idee dat de afgelopen decennia wel veranderd is. Hè? Vroeger zag je inderdaad met we hebben de Domtoren natuurlijk, hè, hele hoge torens.
1: Ja, dat is in de late middeleeuwen allemaal het geval geweest. Ja. Hè? De Domtoren in Utrecht natuurlijk een heel mooi bekend voorbeeld. In de loop van de 20e eeuw kwam er een totale ommeslag met de modernisering van de maatschappij. Vanaf halverwege de vorige eeuw en na de Tweede Wereldoorlog, toen moderniseerde de maatschappij zich. Vonden er allerlei veranderingen plaats op sociaal, technologisch gebied. Mensen werden welvarender, zelfstandiger en raakten minder kerkbetrokken. En dat heeft dus de kerkgenootschappen hebben daar ook op gereageerd door niet alleen kerken te sluiten en af te breken, maar ook minder nieuwe kerken te bouwen. En die kerken die nog wel werden gebouwd, werden veel kleiner en minder opvallend.
0: Ja, nou ja, ik heb sowieso zelf het idee, maar dat vind ik überhaupt met alle architectuur ook van veel woningen en bedrijfspanden tegenwoordig, dat het allemaal veel minder karakter heeft. Is dat mijn persoonlijke indruk of herkent u dat ook als architectuurhistoricus?
1: Dat beeld klopt wel voor een deel in ieder geval. Het beeld is heel wisselend. Sommige gebouwen, dat geldt voor alle gebouwtypen, hebben sowieso weinig karakter, maar andere juist weer veel meer. En bij kerkgebouwen gaat het er vooral om hoe ruim zijn de budgetten. Hè?
0: Toch wat efficiënter allemaal, dat er gekeken wordt.
1: Wat is de visie van de gemeenschap en in hoeverre vinden ze het belangrijk om echt een monumentaal gebouw met karakter neer te zetten? En sommige kerkgemeenten doen dat nog wel. sommige kerken, parochies, protestantse gemeenten, maar heel veel ook niet. Ja, omdat ze domweg ook de financiële middelen er niet meer voor hebben.
0: Nee, want dat is natuurlijk een onderwerp, hè? En daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Hè? En hoe is het nu gesteld met de druk op dat soort gebouwen? Want het liefst willen we ze natuurlijk zo lang mogelijk in het straatbeeld zien. Maar in hoeverre staat dat onder druk op dit moment?
1: Ja, de druk is heel hoog. Er gaan momenteel heel veel kerkgebouwen dicht in heel Nederland. En dat zal nog wel even doorgaan. En het aantal kerken dat sluit, dat zal in de komende jaren vermoedelijk heel hoog zijn. Hoger dan ooit in het verleden het geval is geweest.
0: Ja, en je werkt dus bij het cultureel erfgoed, hè, bij de Rijksdienst. Worden dit soort gebouwen ook beschermd? Dat er dan vanuit de overheid gezegd wordt er wordt echt gezorgd dat het ook niet kan sluiten? Of hoe zit dat?
1: De overheid kan er in feite niks over zeggen. De kerksluitingen, daar gaan de kerkgenootschappen zelf over. Dus als Rijksoverheid hebben we daar niks over te zeggen. Er zijn ruim 2000 kerkgebouwen en kerktorens in Nederland beschermd als rijksmonument. En ook nog ongeveer een kleine 1000 beschermd als gemeentelijk monument. En enkele tientallen als provinciaal monument. Dus dan hebben we toch op duizenden beschermde gebouwen in het hele land.
0: Ja, en wat voor verschil maakt dat voor zo'n gebouw in het kader van de toekomstbestendigheid?
1: Dat rijksbeschermde kerkgebouwen kunnen subsidie krijgen voor het onderhoud. Als je een wijziging wil aanbrengen aan een beschermd kerkgebouw, een rijksbeschermd kerkgebouw, dan is dat vergunningsplichtig. En dan is er advies nodig.
0: Ja. Ja. En merk je dat daar een groter beroep op wordt gedaan de laatste jaren, omdat die druk er ook is? Of zijn er toch wel hele strenge criteria die toch wel hetzelfde blijven en dat er niet echt ruimte is?
1: Er speelt veel. Nou ja, ik zelf ben niet bij de advisering betrokken. Dus nee. Ik zelf merk dat niet zo, maar mijn collega's wel. En ik zie wel om me heen dat er veel gebeurt. Dus de druk is hoog.
0: Ja, begrijpelijk. Ja. Ja. Nu komt de zomer eraan. Hè. Zullen ook veel meer mensen denk ik weer ook op een andere manier een kerk binnenlopen op bijvoorbeeld vakantie. Wat is dan een detail waar we volgens jou echt eens even op moeten letten? Omdat dat een bepaalde schoonheid, symboliek.
1: Ja, zegt, dat hangt er vanaf waar je naar binnen loopt. Het zijn zoveel details, dus dat is heel moeilijk eenduidig op te vatten. Ja, je kunt in een katholieke kerk, zou ik zeggen, let eens op hoe rijk is deze gedecoreerd. En wat betekenen de kunstwerken, de schilderingen, glas en loodramen? Hoe ziet het altaar eruit? Is het nog oorspronkelijk of is er aan gewijzigd? Staat het nog op de oorspronkelijke plek of is het verplaatst? In een protestantse kerk, hoe ziet de kansel eruit? Hoe sober is die daadwerkelijk? Of bevinden zich er toch nog wel kunstschatten, zoals grafmonumenten of zelfs een afbeelding in een glazen loodraam? Hebben ze het liturgisch centrum misschien in de loop der jaren nog gewijzigd? Zulke dingen. Hoe is de kapconstructie, de gewelven? Ja. Hoe is dat allemaal gemetseld en hoe is de lichtinval?
0: Ik denk we kunnen zo een dag op stap met jou. Helemaal. En als laatste is er één minder bekende kerk in Nederland waar volgens jou echt iedereen toch echt eens een keer naar moet kijken. Want dat is toch wel een parel waarvan je zegt, die zou ik toch echt eens bekijken.
1: Ja, in mijn voorkeur gaat zelf uit naar katholieke kerkgebouwen al heel lang. Katholieke kerken uit met name de vorige eeuw. Dus dat is ook niet meteen de doorsnee voorkeur bij de meeste mensen die die in een kerk op bezoek gaan of iets anders willen bekijken. Maar ik zou zeggen, ik noem even de Sint-Agatha-kerk in Beverwijk. Een hele bijzondere koepelkerk ontworpen door de zoon van Jozef Kuipers. Zoon van Pierre Kuipers, sorry, ik maakte een vergissing. Jozef Kuipers met zijn zoon Pierre Kuipers junior.
0: Ja.
1: Een zoon en een kleinzoon van de beroemde architect Kuipers, die een hele bijzondere koepelkerk hebben gebouwd met prachtig metselwerk, geïnspireerd onder andere door de Amsterdamse school. Heel kunstzinnig, met mooi glas en lood, met geometrische motieven, mooie geschilderde kruiswegstaties, het mooie tegelwerk.
0: Ik zit nu al bijna voor me inderdaad, als je het zo beschrijft. Nou, dit is even een concrete tip in Beverwijk dus, hè? Hoe heet het? De kerk?
1: Sint-Agatha-kerk, ook genoemd naar de patroonheilige van Beverwijk. Het was ook in de middeleeuwen een bedevaartsplaats.
0: Oh, kijk. Nou, dan krijg ik nog meer informatie. We moeten het wel af gaan ronden, Herman. Sorry dat ik onderbreek. Herman Wesselink, architectuurhistoricus dus. Over al die prachtige kerkgebouwen in ons land. En hier gaan we ongetwijfeld nog een keer over doorpraten. Het is 3:03 en we gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een gevangene die er 2 maanden geleden vandoor ging bij een ziekenhuis in Roermond is opgepakt in Düsseldorf. Hij vluchtte toen hij met bewakers het ziekenhuis verliet. De man was al die tijd spoorloos. Roemenië sluit het consulaat van Rusland. Het is een reactie op de Russische drone die een flat in Roemenië raakte. Het was een afzwaaier die bedoeld was voor Oekraïne. Roemenië zit bij de NAVO. En Hongarije krijgt weer geld van de EU nu daar een andere politieke wind waait met de nieuwe premier Peter Magyar. Het gaat om 16 miljard euro. De EU had het geld bevroren toen Viktor Orbán nog aan de macht was in Hongarije.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Na een tropisch hete dag draait het weer vanavond helemaal om. En er komen enkele zware regen- en onweersbuien voor. Met plaatselijk mogelijk ook hagel. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen is er afwisseling van zon, maar ook stevige onweersbuien. Het wordt dan maximaal 28 graden. En dan was de korte broek dus aan. Maar met de paraplu ook, denk ik, naar buiten. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
3: Drukke avondspits. Meeste files in de Randstad in het midden van het land. Veel vertraging op de volgende wegen. En ook moet je rekening houden met onderweg af en toe een zware onweersbui. A2 Eindhoven-Utrecht. 3 kwartier vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer file. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel de kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Culemborg duurt er een uur langer over, want een ongeluk bij Zaltbommel houdt de linkerrijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht, 13 kilometer file tussen Veenendaal-West en Driebergen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem door naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanuit Houten-Oost rijdt het langzaam over 21 kilometer met een uur vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooien 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Maar door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar dicht en moet je omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Kapotte auto op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Want er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Dankjewel.
4: Laurens van de Kraat.
0: Een nieuwe rode draadplaat gaan we zo meteen naar op zoek. Michael W. Smith en voor King & Country hadden hem gisteren met Place in This World. En dit zijn Rob Favier en Gerald Troost. De Heer is mijn herder.
5: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Raad.

0: Geel Troost. De Heer is mijn herder.
1: De Rode Draadplaat.
0: Daar gaan we. De zoektocht gaat door. Een nieuwe Rode Draadplaat zijn we naar op zoek. We waren eergisteren, afgelopen woensdag, bij het Tennessee Gospel Society. He got the whole world in his hands. En we gingen door op dat woord wereld. Michael W. Smith en For King & Country. And Place in This World.

0: Rode Draadplaat.
1: En nu de uitdaging om daar een lied aan vast te knopen. Als een rode draad. Welk lied kun jij eraan verbinden op een creatieve manier? Een link op Michael W. Smith voor King & Country. Misschien een van die twee artiesten, groepen. Misschien op die namen. Misschien de titel Place in This World. Of iets wat je net in dat fragment hoorde. Uit de lyrics. Heel benieuwd. Een suggestie mag je nu doen. Door het te appen naar de studio. Titel en artiest, kom maar door. Ondertussen, even tot rust komen op je vrijdagmiddag. Met Bethel Music en Stephanie Getzinger. King of

0: Amen.
1: Andrew Whip, I'll do it again. En daarvoor Better Music en King of My Heart.
2: De Rode Draadplaat.
1: En nu is het aan jou. Jij bepaalt zometeen welk lied er op de radio is in de Rode Draadplaat. We waren bij Michael W. Smith met een fantastische samenwerking met For King and Country.

Ik laat je nu 3 nummers horen die hier op een of andere manier aan te linken zijn. En dan mag er gestemd gaan worden wat de rode draadplaat wordt van vandaag. Welke je het liefste wil horen. Rudolf die zegt zowel Michael als Rocking and Country zijn buitenlandse artiesten die dit jaar nog naar Nederland komen. En dat geldt ook voor Cissy Winans. Optie 1, Cissy Winans en That's My King. Dan een suggestie van Geurt, die zegt bij koning en land, king and country, denk ik aan een vlag, die hoort er natuurlijk ook nog bij, Flex van Brooke Fraser. And our lives blow about like flags on the land. Ook een mooi liedje, ja. En dan de laatste, komt Jantine mee. Optie 3, zij wil door op Place in This World. En place vertaalt ze naar plek. En dat is natuurlijk correct. En dat brengt ons bij Geen Plek Waar U Niet Bent, Cela.

ga er maar eens aan staan. Wat mag het zijn? Met welke rode draadplaat wil jij het weekend in? Laat van je horen. 1. Mag je appen als je CC Winans wil horen met That's My King. 2. Als je Brooke Fraser wil horen, dan krijg je zometeen het lied Flex van haar. En 3. Voor Sela en geen plek waar u niet bent. Appen maar, heel benieuwd. Dit is...

Lef en grote God, wij loven u in de middagshow. Michael Dobby Smith en Fokker & Country hadden de rode draad laat gisteren met Place in This World. En er waren drie opties die daar in principe achteraan kunnen. Clarina die gaat voor Cici Wijnand. Cici Wijnand? Dat wist ik niet, dat ze toch een beetje Nederlandse roots nog had op die manier. Nee, Cici Wijnand moest dat denk ik zijn. En voor jou hebben we één genoteerd. Maar helaas waren het net niet voldoende stemmen. Echt een fractie van de stemmen meer gingen vandaag naar optie 3 toe. En dat is ook wel leuk, want dat is een lied van Cela die we niet elke dag draaien hier. We gaan van Place in This World naar Geen Plek Waar U Niet Bent. De rode draadplaat is voor Cela.

0: is thuis eigenlijk? De Rode Draadplaat. Geen plek waar u niet bent, van Cela. Zo direct, meer worship op je radio, want we gaan het weekend in met een uur lang de mooiste aanbiddingsmuziek zo meteen. Onder andere Chris Tomlin hoor je zo.
1: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
7: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
9: Het is een lekkere van Albert Heijn.
7: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
10: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
11: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Ik kan niet
15: werken vandaag.
16: Waar heb je last van?
15: Koorts. Oranje koorts.
17: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
18: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting.

0: korting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Düsseldorf is een ontsnapte gevangene uit Nederland opgepakt. Hij sloeg 2 maanden geleden op de vlucht toen hij naar het ziekenhuis in Roermond moest. Hij was daar met 3 bewakers aan wie hij wist te ontkomen. De man wordt verdacht van drugshandel. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Roemenië sluit het consulaat van Rusland na een incident met een Russische drone. Die raakte een flat in Roemenië die vervolgens in brand vloog. Er vielen 2 gewonden. De drone was eigenlijk bedoeld voor Oekraïne, maar dat maakt Roemenië niet uit. Dat heeft bij NAVO-baas Rutte om extra luchtafweer gevraagd. De nieuwe premier van Hongarije, Peter Magyar, kan weer beschikken over geld van de EU. De tegoeden werden bevroren toen Viktor Orbán aan de macht was, maar Magyar beloofde dat hij het over een andere boeg gaat gooien. Hij wil wel samenwerken met de EU en een eind maken aan de corruptie in Hongarije. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen, vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag, 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
10: Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer behoorlijk last van hebben. Verder nog 500 kilometer file in het land. Op de A2 is het nog file rijden vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Je op onthoudt een half uur op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag. 24 kilometer file tussen Bunnik en Nieuwerbrug met een uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein, doe je er een uur langer over. Zijn 3 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waldenooyen voor politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein 29 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging.
11: We gaan het weekend nu echt in met Worship in je weekend. En ik ga zo beginnen met een lied van Chris Tomlin die ondertussen echt de wereld overgaat. Ze komen hem ook tegen in een versie uit Afrika. Moet je horen. Holy Forever, hoor je zo.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hey mannen.
14: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: For Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. ForMeMachines.nl.
18: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
17: For Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. ForMeMachines.nl.
0: christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. christencoaches.nl. Geloven in verandering.
4: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
19: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
20: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
23: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
24: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
25: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
26: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
27: Klopt, minstens 2 dagen per week.
26: En jij?
27: Ik meestal maar 1 keer per maand.
26: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
27: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
26: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
28: Blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. De dag van vandaag.
29: Met Laurens van der Kraats.
28: Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin en Holy Forever. En daarmee zijn we begonnen.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: Lekker traditiegetrouw de aftrap van je weekend met een uur lang de mooiste aanbiddingsmuziek op je radio. En waar gaan we allemaal naartoe? Nou, bijvoorbeeld muziek van Carrie Job, bekende samen met Elevation Worship, The Blessing. Dus met een zegenwens het weekend in. We gaan even terug naar afgelopen weekend nog, de Pinksterconferentie. We hadden live muziek in onze studio van Dean. En dat was echt een te gek optreden. Heel veel mooie reacties op gehoord. We gaan er even op terugblikken nog zometeen met een paar mooie opnames. Ja, het is echt een knallend begin van het weekend, kan ik wel zeggen. Want code oranje in 4 provincies ondertussen. Code geel ook nog in verband met de onweer. Flink regengebied trekt het land op dit moment over. Dus radio lekker aan, gewoon binnen blijven. En dan genieten van de muziek, zou ik zeggen. Ja, tenzij je er vanavond natuurlijk nog uit moet, omdat je leuke plannen hebt. Dat vinden we leuk om van je te horen. Dus kom maar door. Misschien ga je nog iets nieuws doen vanavond. Iets wat je nog nooit hebt gedaan. Misschien heb je een lekker, concertje gepland of iets heel anders. Geef het maar door. Je mag het appen naar de studio. Kunnen we het misschien meenemen zo. Dit is Worship in je weekend met Hub Worship. En God doet iets nieuws.

0: Hope, Cody Carnes en natuurlijk Elevation Worship. Je hoorde The Blessing.
1: Worship in je weekend.
0: Vanuit Veenendaal, waar het flink begint te waaien. En volgens mij er elk moment ook wel een aardig buitje uit de lucht kan gaan vallen. Oh ja, ik zie de spetters nu ook letterlijk inderdaad op het raam verschijnen. Flink regengebied over het land. En gelukkig lekker op de radio de mooiste muziek. We gaan even terug naar vorig weekend, de Pinksterconferentie. En ja, als je dan nu naar buiten kijkt, ben je blij dat het vorig weekend een stuk beter was. Dat het weekend met Pinkster niet nu was. Want wat was het een fantastisch weertje. De tent stond helemaal vol voor een optreden van Dien in de Groot Nieuws Radio Studio. En ik vind het fantastisch hoe hij een brug weet te slaan, die Dien. Tussen meer de traditionele kerkachtergrond, waar hij zelf ook vandaan komt. Ja, en de wat meer evangelische Pinksterhoek. Hij wist iedereen te verbinden in zijn concert. En we gaan er gewoon nog even naar terug. Zometeen Heel Mijn Hart Zingt. En dit is het lied God is Mijn Levenskracht.
2: Dames en heren, achter de piano Bas Gankema. Even een applaus. En de dames die zo prachtig mooi kunnen zingen. Marie-Claire, Joanne en Joy. Geef ze ook even een applaus. Ja.

Op basis van Psalm 27, Dien en God is mijn levenskracht. Live afgelopen weekend tijdens de Pinkster Opkwekking conferentie. En deze deed hij ook. Ja, als we dan toch aan het terugblikken zijn. We konden eigenlijk niet kiezen. Doen we nou God is mijn levenskracht of deze? Dat draaien ze gewoon allebei. Heel mijn hart zingt is dit. Van Dien.

0: Carla Fulpegging. Heel mijn hart zingt van Dien. In Worship in je weekend maakt het 6:45. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plekken in het land zijn huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Bijvoorbeeld in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg en in Drenthe waaide een partytent weg. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel komt het ook met bakken naar beneden. En daarom werden er al poncho's uitgedeeld aan mensen die buiten stonden. Toen het weer verslechterde, werden ze naar een sporthal gebracht. En hij is gepakt. De gevangene die 2 maanden geleden de benen nam toen hij naar het ziekenhuis in Roermond moest. Hij zat in Duitsland. De man wordt verdacht van drugshandel.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Na een tropisch hete dag draait het weer vanavond helemaal om. Er komen flinke, zware regen- en onweersbuien voor. Met plaatselijk mogelijk ook hagel. Het koelt af tot 8 graden vannacht. Morgen afwisseling van zon, maar ook stevige onweersbuien. En het wordt dan maximaal 28 graden. Dus het wordt in de korte broek, maar met een paraplu naar buiten. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er is nog een kleine 300 kilometer file over van deze avondspits. Dus het drukste moment ligt al ver achter ons. Maar toch, op veel plaatsen is het nog behoorlijk file rijden. En er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. 20 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Dan de A13 Den Haag-Rotterdam. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 bij Rotterdam Airport. 3 rijstroken zijn er daar dicht. Vanaf Delft-Noord 5 kilometer file en een uur vertraging. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos de kop van 18 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweert een 30 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Lekker, het weekend is begonnen. En je geniet ervan met de mooiste muziek op je radio. Zo direct de Rijer, Kees Kruijnoord met Eline, alle glorie. En dit zijn Keith en Kristen Getty in Christ Alone.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Een bewezen trio dit, want samen schreven ze ook Jezus Overwinnaar. Reijer, Kees Kruijnoord en Eline, je hoorde ze met alle glorie in Worship in je weekend. Het programma met een uur lang de mooiste aanbiddingsmuziek om het weekend mee in te luiden. En dit lied gaat over God die de Alpha en Omega is. En wat ik wel leuk vond, wat ik tegenkwam, was dat op 1 minuut 30, dus na anderhalve minuut van dit lied, denken de meeste mensen wereldwijd, wat is dit een gaaf nummer? Hoe heet hij eigenlijk? En dan wordt hij door de app Shazam gevraagd, ja, wat het voor nummer is. Dan kun je je telefoon even laten luisteren en dan komt er dit nummer uit. Red Worship en Lizzie Morgan, Alpha en Omega.
1: Ja.

0: Psalm 63a, U bent mijn God, in een uitvoering van Christian van Woerd.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen mag ik het stokje overdragen aan Nando Kok op 7FM. Want hij is zometeen te horen met de Top 7. En een hele bijzondere uitvoering van You Say, die we kennen van Lauren Daigle. Met gitaren. Seventh Day Slumber is die dan van ineens. En ja, dan krijgt ineens een hele andere lading. You love it or you hate it, denk ik, dit soort uitvoeringen. Dan kun je ook naar Groot Nieuws Radio non-stop. En daar hoor je het vertrouwde geluid van Eline.
2: Je mag ook verliezen. Je mag ook verliezen.
0: En hier op ons hoofdkanaal zo meteen Tim Hendricks met het programma Wens. En ook weer een psalm trouwens. Net hadden we 63. En hier zo meteen psalm 41... Jubilate Deo uit Woudenberg. Dankjewel voor het luisteren naar de middagshow van deze vrijdag 29 mei. Maandag, dan zijn we er weer met een nieuwe editie. Ikzelf ben er dan niet. Ik hoop er dinsdag weer te zijn. Maar Lucas Kramer gaat dan de honneurs waarnemen. En dan komt het vast weer goed. Heel fijn weekend en graag tot dinsdag.
3: Mijn internet is vandaag. Maar ik wil dat
4: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller snel.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1.

0: gratis. We doen met je mee. Plus. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden minder treinen door blikseminslag. Bij Rotterdam waaide een boom om op de snelweg. En er zijn ook bomen op het spoor gewaaid bij Hogeveen en Arnhem. Er is iemand opgepakt voor de dood van een man in het Brabantse Herpen, vlakbij Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies is gebeurd. De man die is opgepakt komt net als het slachtoffer uit een ander dorpje in de buurt van Os. De Amerikaanse president Trump zegt voor de zoveelste keer dat er bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en hakt dan de knoop door. Hij eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en de zeestraat van Hormuz weer opent. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Er vallen ook fikse regen- en hagelbuien. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Er trekken nog buien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer nog last van hebben. Verder is het einde van de avondspits in zich. Al staat er nog 150 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 12 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos de kop van 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweer duurde ruim 20 minuten langer over. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
7: Zometeen wens.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
13: Kozijnshop.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat.
5: Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Elke avond vanaf 7 uur.
23: De mooiste kerk- en koormuziek.
22: Het christelijke radiostation.

0: Jubilate Deo Woudenberg zong Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Over een intens verlangen naar God en het vertrouwen dat God uitkomst zal geven. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Onze liederen voor elkaar aangevraagd als boodschappen voor elkaar zijn ook boodschappen voor God gebeden tot Hem. En dit zijn de wensen van vandaag. Het is vrijdag 29 mei 2026. Het weekend is begonnen. En laten we elkaar ook vanavond weer bemoedigen, aanvuren. En laten we samen vieren. Laten we samen danken voor alles wat goed en mooi is. En we beginnen met een lied, een gebed om zegen voor Ellen. Ellen, het zijn jouw ouders Jaap en Aartje van Vliet die van zich laten horen. Met een lied en met een boodschap. Ze zeggen, lieve dochter, morgen word je 50 jaar. Daarom deze muzikale felicitatie voor jou. Om je te laten weten dat we heel erg veel van jou houden. Je bent een geweldige dochter. En we willen jou zegenen met onze gebeden. En met het volgende lied. Ellen, dit is voor jou. Gebed om zegen. Gezongen door Jeugdkoor Joy uit Streefkerk.

0: Een mooi zegenlied voor onze lieve oudste dochter Ellen. Zo luidde het verzoek van jouw ouders, Ellen. Zo kwam het lied op de radio. We wensen je voor morgen een hele mooie 50ste verjaardag.
1: De dagtekst.
0: Colossenzen 3, vers 17 lezen we vandaag. Dit is de MBV-vertaling. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl uw God, de Vader, dankt voor hem. Dit is hem voor vandaag, Colossenzen 3, vers 17. Ik lees hem nog één keer. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl uw God, de Vader, dankt voor hem. Laten we danken met het volgende lied. Het Groot Nederlands Jongerenkoor zingt Breng dank aan de Eeuwige.

We voegen aan de uitzending van vandaag ook een lied toe voor Herman en Dickie Buik uit Hardingsveld, Giessendam. Lucas Kramer zingt het lied Zoals ik ben op verzoek van Jannie. Jannie van Tijl Donker zegt: lieve Dickie en Herman, hartelijk gefeliciteerd met jullie 52-jarig huwelijksfeest. Het is fijn om te zien hoe jullie genieten van jullie mooie huis en van alle dingen die jullie nog samen kunnen doen. Ik wens jullie met de kinderen, klein en achterkleinkinderen, God zegen en zijn nabijheid toe. Voor nu, maar ook voor de toekomst. Als God erbij is, is de weg die je moet gaan begaanbaar. Groeten van Jannie met het volgende lied.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Jongerenkoor Glory

0: Psalm 23, The Lord is my shepherd, gezongen door het christelijk jongerenkoor Glory, onder leiding van Mark Brandwijk. Ja, hoogtepunten voor het koor. Ze noemen onder andere het meewerken aan een opname van Nederland Zingt 2020, het opnemen van een eigen album 2024, het 12,5-jarig jubileumconcert in de Augustijnenkerk in Dordrecht. En ik vul het even voor ze in hoor, heel vrijpostig, maar volgens mij komt daar een nieuw hoogtepunt bij deze, de titel Blijde Klanken, Koor van de Week. Deze week met trots gedragen en bedankt voor jullie muzikale bijdrage. En wij hopen nog veel van jullie te horen, zeker ook hier op Groot Nieuws Radio.
1: Een vriendelijk woord en een lied op de radio. Jouw wens kan voor een glimlach zorgen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Iedere week kiest de redactie een koor van de week. Een koor dat we dan in de spotlight zetten. We gaan dan even extra aandachtig luisteren naar het repertoire. Draaien extra veel muziek. En ja, ook leuk om eventjes de geschiedenis in te duiken. Misschien een fotoalbum open te slaan. Maar misschien heb je zelf ook wel muziek waarvan je zegt, daar zou ik graag de schijnwerpers op zetten. Een lied wat mooi is. Een lied dat veel voor je betekent. Een lied waar ook anderen iets aan zouden kunnen hebben. Waar we door bemoedigd kunnen worden. Geïnspireerd kunnen worden. Of wat een genietmoment kan opleveren hier. Dan horen we het ook graag als je daar ideeën over hebt. En je kunt natuurlijk met een lied ook een persoonlijke boodschap doorgeven. Jouw lied is zelf een stukje van de boodschap. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. En laat maar weten wat we voor je kunnen draaien. Waarom, voor wie. Geef het allemaal maar aan op het aanvraagformulier op grootnieuwsradio.nl/wens. Greta Knol vraagt ons vanavond een lied te draaien voor haar dochter. En dat ben jij. Lize Lusseveld uit Vriezenveen. Je moeder zegt, lieve Ilse, een lied ter bemoediging voor jou. Omdat je aanstaande maandag een zware operatie moet ondergaan. We hebben vertrouwen dat alles goed mag gaan. En ook in de periode van herstel wens ik je Gods kracht toe. Ja, van je moeder deze mooie woorden. En het lied Ik zal er zijn dat ze voor je aanvraagt. Luister naar Solideo Gloria Urk, het uitvoerende koor.

Ilse, dit lied voor jou richting de operatie en ook voor de revalidatie straks. Ik zal er zijn, mochten we voor je draaien, op verzoek van jouw moeder. En onze vriend Rinus Lambrechtse mag vandaag zijn 80ste verjaardag vieren. De leeftijd van de zeer sterke. Wij, Rietje en Klaas Hoekstra, willen hem en zijn vrouw Boukje hartelijk feliciteren met deze verjaardag. En we wensen jullie alle goeds. We wensen jullie een vreugdevol, maar bovenal een gezegend nieuw levensjaar met alle die je lief en dierbaar zijn. Gefeliciteerd, Rinus. Psalm 68 is het muzikale cadeau, de verzen 10 en 17, gezongen door Cantate Deo uit Amersfoort.

In Reeuwijk luistert Ria naar de radio. En Ria, je hoort hier de wens van Helene. Helene zegt tegen je: lieve Ria, bedenk er zo aan. Veilig in Gods handen. Veel liefs, veel zegen. En dit lied voor jou. Helene. King Abaan zingt: in goede handen.

liedje van Kinga Baan in goede handen. Vandaag een speciale bestemming. Ria uit Reeuwijk, we draaiden het voor jou. We zingen vanavond ook het lied Groot is uw trouw, o Heer. En Willy van Dijk uit Renswoude, doe je mee. Het lied is voor je uitgekozen, aangevraagd door Jannie van Dijk. Jannie zegt, Wil is mijn schoonzus en ik wil haar bedanken. Willy, bedankt voor de fijne gesprekken die we gisteren op een verjaardag hadden. Wat is het toch fijn om zo over God te kunnen spreken en te delen wie God voor ons wil zijn. Dat er nog veel gesproken mag worden, dat is mijn wens. Wil, veel liefs van mij, Jan.

Groot is uw trouw, o Heer, gezongen door gemeentekoor Deocontemus Rotterdam. En het volgende lied bezorgen wij ergens in de buurt van Rotterdam, in Schoonhoven. Jacob en José Maat, dit is voor jullie. Jichtel Jahu zingt Stil, verberg mij nu. Opwekking 695, als je de tekst zou willen meelezen. En ik mag dit lied aan jullie aanbieden namens Charles en Nelly Vos. Want, zeggen ze, lieve Jacob, lieve José, morgen hopen jullie 40 jaar getrouwd te zijn. Er waren tijden met grote zorgen, maar jullie hielden elkaar vast en vertrouwden op God. Ook zijn er altijd zoveel lieve mensen om jullie heen die jullie steunen. Mooi om te zien dat jullie genieten van uitstapjes met kinderen en familie. Veel zegen wensen we jullie toe. En hier een warme, muzikale groet met het volgende lied van ons, Charles en Nelly.

laten in dit programma de muziek spreken. En misschien heb je ook iets te vertellen met een lied. Ga naar groningsradio.nl/wens om ook een plaat aan te vragen. En dan is deze volgende week misschien al wel te horen in de uitzending. Dat kun je allemaal aangeven op de site groningsradio.nl/wens. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren vandaag. Voor jouw bijdrage misschien wel met een verzoekplaat op de radio. Tot maandag iets over 7 op deze zender. Dan gaan we verder met de wensen. Voor nu wens ik je nog een hele fijne avond en een heel goed weekend. En geniet nog even van het Reizends Mannenkoor met When the Saints Go Marching In.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
7: Hey, ik mag weer verlengen.

0: Engen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. Ook zijn bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en bij Hogeveen. Bij Rotterdam viel een boom op de snelweg. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van bijna 70 ze illegaal heeft gevangen, want hij had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. Hij zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt dat pure natuurcriminaliteit. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat de drone van Rusland was, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. Het weer van Weer Online? Alleen in Gelderland en Overijssel geldt nog een waarschuwing voor felle onweersbuien. Het is vanavond nog een graad of 20. Morgen wordt weer zomers warm, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
6: In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog onweersbuien vallen. Verder staat er nog file op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Hogerheide. 4 kilometer en een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. 3 rijstroken van de A13 zijn nog dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dus bij Rotterdam Airport zijn bomen op de rijbaan terechtgekomen. 5 kilometer file daar en 40 minuten vertraging. Verkeer richting Rotterdam kan beter de A4 nemen. En op de A27 Utrecht-Gorkum nog 5 minuten vertraging bij Noorderloos.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl. Je verdient het.
11: Dit is niet normaal meer.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
13: Lidl, Lidl deals.
14: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
10: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: Lidl, Lidl deals.
15: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
19: Hey, ik kan niet werken vandaag.
20: Hoezo?
19: Sorry, het is WK.
21: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399 en ontvang een barbecue cadeau.
9: Mediamarkt.
20: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
25: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
27: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
28: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Emmanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Groot Nieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het sprookje van tennisser Jasper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft

0: zich namelijk geplaatst voor de vierde ronde. Zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. Het weer van Weer Online? De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hey, Laurens. Wat heb jij nou aan?
5: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
4: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
5: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
12: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
13: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
14: Het is de lekkere van Albert Heijn.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst.
17: Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
22: Hey, ik kan niet werken vandaag.
23: Hoezo?
22: Sorry, het is WK.
24: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
25: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
26: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
25: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
7: Hey mannen.
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
17: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee...

0: stonden twee strandhuisjes in brand. Eén is compleet verwoest, het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. Het weer van Weer Online? Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Want bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn werkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. 3 kilometer file daar.
2: Zometeen
1: levenswoorden.
4: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro. Nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
9: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
10: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
15: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
21: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking. Levenswoorden.
22: Met Daan Olthof.
23: Een hele goede avond. Vrijdagavond, het weekend is begonnen. Een onderdeel van dat weekend is de Grootnieuwsradio Kerkdienst. Iedere zondagochtend om 10 uur, misschien heb je er wel eens naar geluisterd, dan kan het zomaar zijn dat je de stem van Wietse van de Hoek daar wel eens gehoord hebt. Je hoort hem vanavond ook in Levenswoorden met een overdenking uit het archief van die kerkdienst. Die gaat over Psalm 8. Maar eerst doen we de Bijbel open in Colossenzen 3, vers 17. Daar staat: doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

0: De Persoon Project, je hoorde Ik Dank U Voor Het Leven. Psalm 8. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam over heel de aarde. Het is misschien wel een van de mooiste psalmen die in het psalmenboek staat, al zeg ik het zelf. Wietse van der Hoek die duikt verder in dit psalm in een overdenking die eerder te horen is geweest in de Grootnieuws Radio Kerkdienst.
1: Een mooie psalm. Psalm 8. Een psalm die eigenlijk vol staat met contrasten. Het is zo'n verschil. Hoe de grote God, wiens machtige naam boven de hele aarde is, zich ontfermt over kleine mensen. Het leven wat wij leven is eigenlijk misschien wel de symboliek van deze psalm. Waar jouw leven soms over berg kan gaan, waar je gezond bent, waar rijkdom mag zijn, waar je in een land leeft of vrede, maar waar het soms ook juist helemaal de andere kant kan zijn. Waar je misschien al maanden, jaren te maken hebt met ziekte en verlies. Waar je geboren kan worden, of nog steeds ook in ons land te maken hebben met armoede, met iedere dag weer de vraag of je de eindjes aan elkaar kan knopen. Maar als je naar die journaalbeelden van vandaag kijkt, er altijd wel weer strijd en gedoe is in deze wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het hele leven is vaak een contrast. Wij weten ook pas van vrede wanneer je ook weet wat het is om een oorlog te hebben. We waarderen onze gezondheid als je ook ervaringen van ziekte hebt en verlies. En in deze psalm komen deze contrasten zo naar voren. Het is werkelijk een psalm met uitersten. Als we kijken hoe de psalm opent, dan staat er: Heere, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Dat zijn die momenten die je zelf ook misschien wel eens hebt meegemaakt. Op zo'n heldere, kraakheldere avond dat je naar buiten loopt, of misschien de hond uitlaat of de vuilniszak aan de kant van de weg zet, en je kijkt dan even naar boven. Dan zie je al die sterren. En dan zie je het gefonkel van al die lichtjes aan de hemel. Dan zie je de maan en alles wat daar is. En dan zien wij nog maar datgene wat wij met onze ogen zien. En soms gefascineerd door de beelden, als we door telescopen kunnen kijken wat er allemaal nog achter is, dan is dat enorm. Dan is dat overweldigend. En ik heb ook wel eens van die momenten gehad, dan sta je te kijken en denk: wie ben ik? Ik, één van die 8 miljard mensen. Dat kleine poppetje wat hier gesteld is, wat ontvankelijk is voor alles wat kan gebeuren, wat een kwetsbaar lichaam is, heeft, dan doet me dat denken met dat contrast met vers 5. Waar de psalmist dat ook zegt. Waar David zegt: wat is dan de sterveling? Dan ga je nadenken over wie je zelf bent. Hoe kwetsbaar ons leven kan zijn. Waar je zomaar van de ene op de andere dag ziek kunt worden. Waar je van geluk in ongeluk gejaagd kan worden. Waar van de ene dag op de andere dag er opeens oorlog kan uitbreken door wat er ook allemaal gebeurt. Maar de psalmist zegt niet: wat is alleen de sterveling? Maar dan verschijnt God bij die sterveling. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? De mensenzoon dat u naar hem omziet. En ik blijf dat een fascinerende gedachte vinden. Waar ik niet altijd antwoord zomaar op krijg. Dat je dus bedenkt dat we vanuit ons Gods woord mogen weten dat het heelal zo ontzettend groot is. Dat zon, maan, sterren en alles wat wij al met onze menselijke maat kunnen meten er is. En tegelijkertijd dat er een God is die naar mij omziet. Die sterveling, die 1 op die 8 miljard mensen. En dan hebben we het nog niet over al die mensen die voor ons zijn geweest. En dat u naar hem omziet. Er staat hier dat er dus een God is die betrokken is op mij, op jou. 1 van die velen. De allerhoogste. Die omziet naar het hele kleine. En dat hele kleine heeft God wel heel bijzonder gemaakt. David laat ons ook zien waarom God omziet naar ons. Wij zijn bijzonder gemaakt, zegt vers 6. Weinig minder gemaakt dan de engelen, maar wel met eer en glorie gekroond. Dat zegt wat over hoe God over ons denkt. De waarde die hij aan ons hecht. Hij heeft ons gemaakt, zo lezen we in Genesis. En dat klinkt ook door in deze psalm. U doet hem heersen over de werken van uw handen. Dat is hem, is hier die mens die met eer en glorie gekroond is. Die een beelddrager is van de Heere God. U hebt alles onder zijn voet gelegd. We hebben heel veel verantwoordelijkheid gekregen. En hier wordt dan gesproken van schapen, runderen, dieren van het veld, de vogels in de lucht, de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. We hebben alles ontvangen van de Heer. En dan die vraag. Wie zijn wij? Hebben we het ook waar gemaakt?

0: Mary Mary en Natalie Grant. Je hoorde Shackles bij Grootnieuws Radio. In de Grootnieuws Radio kerkdienst hoor je hem regelmatig, Wietse van de Hoek. En vandaag hoor je hem ook in levenswoorden. We zijn aan het luisteren naar een overdenking over Psalm 8.
1: Wat hebben we er eigenlijk van gemaakt met die verantwoordelijkheid met z'n allen? Is het leven zo dat we ons daarnaar gedragen? Voelen we ons altijd net iets minder dan de engelen? Geliefd, gekend? Gehoorzamen we die grote opdracht om te heersen en vooral te beheersen over de werken van uw handen? Wij denken vaak dat we kunnen heersen over de dingen van onze handen, de dingen die wij gemaakt hebben. Wij denken vaak dat datgene wat is van ons is. Als het hier gaat over rentmeesterschap, dan mogen we ons afvragen, hebben we er wat van gemaakt? Soms is er zo weinig eer en glorie te ontdekken in ons leven. En als we om ons heen kijken, dan zien we nog wel die grootheid van Gods schepping, maar die wezentjes die weinig minder zijn gemaakt dan de engelen, en vul je eigen mijn naam maar in, die met eer en glorie schijnen gekroond zijn. Als ik om me heen kijk, dan zie ik niet zoveel eer en glorie. Wij blijken vaker die kleine kinderen te zijn. Kleine kinderen en onvolwassen, die eigenlijk tot heel weinig in staat zijn. En over die kinderen wordt ook gesproken in deze psalm. Maar dan in vers 3. Zo'n vreemd vers te midden van deze psalm. Als je dit vers 3 weglaat, dan zal de psalm wat makkelijker verlopen. Dan zal die wat makkelijker leesbaar zijn. Dan zou het contrast te staan tussen een groot God die omziet naar kleine mensen. Maar vers 3, ik lees hem nog even voor. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Hij klinkt zo vreemd in deze psalm. En toch staat hij er. En hij staat er heel bewust. Want het blijkt misschien wel het antwoord te zijn op die vraag die ik net stelde. Hoe kan God nog omzien naar mensen die de eer en gloriekroon als het ware van zich af hebben geworpen? Die denken dat van zichzelf dat ze veel meer zijn dan de engelen. Ja, zelfs meer zijn dan God. Deze psalm wijst naar iets. En die wijst naar nog kleiner dan ik ben met mijn grote mond. Naar een klein kind. Nee, sterker nog, naar het allerkleinste onderdeel van die schepselen, die al zo min zijn, niet zo min, maar die al zo klein zijn ten opzichte van het hemels firmament. Een zuigeling. En wat is het kenmerk van een zuigeling? Een zuigeling kan niet zoveel. Zegt niet zoveel. Is helemaal afhankelijk. En de psalmist zegt zoiets moois over deze zuigelingen. Uit de mond van die zuigelingen, daarin hebt u een sterk fundament gelegd. En dat fundament is zo sterk dat het tegenstanders, vijanden en wraakzuchtigen laat ophouden. Dat is toch een wonderlijk vers. Hoe kan een zuigeling Gods tegenstanders, vijanden en wraakzuchtigen laten ophouden? Voor mij kan een zuigeling helemaal niet zoveel uitkramen. Alhoewel, er zijn sommige vaders en moeders die er heel lang van wakker kunnen liggen. Laten we eerlijk zijn, van die krijzende zuigelingen. Maar in dat beeld zit ook iets moois. Want wat stopt tegenstanders, vijanden en wraakzuchtigen? Wat is de kracht van een hulpeloos kind? Het is Kyrie Eleison. Heren, ontferm u. Heren, help. En daarmee komt de plek van de Allerhoogste naar voren. Wij zijn mensen met eer en glorie gekroond. Maar onze opdracht is om heenwijzers te zijn naar de heerlijkheid van God. En als zuigelingen iets ons duidelijk maken, dan is het dat zij iemand nodig hebben. Een zuigeling kan niet leven uit zichzelf, maar heeft een moeder en een vader nodig. Heeft een beschermer nodig. Heeft dagelijks voedsel nodig. En bescherming en veiligheid. Het gezin wat kan dienen als een veilige vesting en een burcht in woelige tijden. En dat is het fundament wat God legt in een zuigeling. Die zuigeling die laat zien, ik kan niet alleen leven. En dat fundament is wat God in ons wil leggen. Dat is het fundament wat tegenstanders en vijanden en wraakzuchtigen laten ophouden. Als wij niet zelf voor God gaan spelen, maar de Heere de plek van eer en glorie geven die hem toekomt. Als wij gaan belijden, Heere, u bent het fundament. U bent de veilige burcht en de vesting. U bent de muur om ons leven heen. U bent het die strijdt voor ons. Dat is de plek die wij hebben ontvangen. En dat is de plek van het getuigenis als wij gaan belijden, Heere, u alleen. In uw naam, in uw kracht gaan we. Dat fundament wordt zichtbaar in het belijden van ons geloof in de naam van de Heere Jezus. Als wij zeggen, Heere, ik wil sterven aan mijzelf en opstaan met u. Ik wil dat de Heere Jezus regeert tot in eeuwigheid over mijn leven. Hij is Heere. Blijkt dat fundament niet zo sterk te zijn dat de tegenstander, de vijand en de wraakzuchtige ophoudt als wij die naam belijden. Als Petrus te horen krijgt dat die belijdenis zelfs de poorten van de hel niet kunnen tegenhouden. Als uiteindelijk dat fundament zo sterk is dat wij mogen zeggen, wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En weet je, misschien voel je je wel heel klein tegenover een heilig God. Maar de belijdenis Jezus is Heer heeft zoveel kracht dat de tegenstanders, ja zelfs tot de dood toe, overwonnen worden. Zuigelingen laten het ons zien. En misschien moet je er maar iedere keer weer aan denken als je zo'n klein babytje ziet. Bij jezelf, in je buik, op kraambezoek. Dat het iets laat zien van de glorie van God. Dat zuigelingen, de mond van zuigelingen, het sterkste fundament neerleggen. Heer, ik heb u nodig. Kyrie eleison. Heer, ontferm u. En wij hebben een God die zich ontfermd heeft. En die de tegenstander heeft laten ophouden. Jezus Christus. Voor ons gekomen, voor ons geleden, voor ons gestorven, voor ons opgestaan. Amen.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Eline en Dwight Tissels, beide waren ze te zien ook op de Pinksterconferentie Opwekking in de Compassion Tent. Je hoorde Alles Nieuw. Daarvoor hoorde je muziek van Lauren Daigle, Let It Be, Hallelujah. Zometeen Crowder naar Philippa Henna.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe hoofdstuk 4 uit de Basisbijbel. Paulus als voorbeeld. Wij zijn dienaren van Christus. We moeten Gods plannen bekendmaken. Dat is de taak die Hij ons heeft toevertrouwd. Een dienaar moet betrouwbaar zijn, dat is het allerbelangrijkste. Nu is het zo dat het mij helemaal niet uitmaakt hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Het maakt mij zelfs niet uit hoe ik mijzelf beoordeel. Ik ben mijzelf niet bewust dat ik iets verkeerd doe. Maar dat betekent niet dat ik inderdaad niets fout doe. Alleen weet ik het niet. Alleen de Heer kan mij beoordelen. Jullie hoeven dus je mening niet te geven over mij. Laat dat maar aan de Heer over. Hij zal oordelen op de dag dat hij terugkomt. Dan zal hij ook de dingen die niet te zien zijn zichtbaar maken. Hij zal bekendmaken wat er diep in de harten van de mensen verborgen is. En dan zal iedereen van God krijgen wat hij verdient. Broeders en zusters, ik vertel jullie dit over mij en Apollos, omdat ik graag wil dat jullie ons als voorbeeld zullen nemen. Doe wat wij jullie geschreven hebben en wees bescheiden. Want als jullie opscheppen tegen de een, doen jullie de ander tekort. Want waarom zou de een beter zijn dan de ander? Eigenlijk heeft toch niemand iets van zichzelf. We hebben toch alles van God gekregen. Omdat jullie alles hebben gekregen, is er dus niets om over op te scheppen. Maar jullie doen alsof jullie al geen geestelijk voedsel meer nodig hebben. Dat jullie geestelijk al rijk genoeg geworden zijn. Jullie voelen je als koningen, maar dan wel zonder ons. Was het maar waar dat jullie al koning waren, want dan waren wij dat ook. Maar het lijkt er veel op dat God ons, zijn boodschappers, de laagste plaats heeft gegeven. Net als mensen die zijn veroordeeld tot de dood in de arena. Want net als in de arena kijkt iedereen toe hoe wij strijden. Mensen en engelen kijken naar ons. We worden belachelijk gevonden vanwege Christus. Maar jullie zijn van die verstandige gelovigen. Wij zijn zwak, maar jullie zijn zo sterk. Voor jullie hebben de mensen veel respect. Maar met ons willen ze niets te maken hebben. We hebben steeds weer honger en dorst en gebrek aan kleren. Steeds weer worden we gestompt en geslagen. We hebben geen vaste plaats om te wonen. We werken hard om ons brood te verdienen. We worden uitgescholden, maar wij zegenen. We worden vervolgd, maar we verdragen het. De mensen vertellen leugens over ons rond, maar we blijven vriendelijk. We worden aldoor behandeld als vuil, als mensen waar iedereen tegenaan mag trappen. Ik schrijf dit niet omdat ik wil dat jullie je nu gaan schamen, maar ik schrijf het om jullie te waarschuwen en raad te geven, want ik houd zoveel van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn. Want al zijn er misschien duizenden mensen die jullie opvoeden in Christus, jullie hebben maar één vader. Ik ben die vader. Want ik heb jullie in Jezus Christus het leven geschonken door jullie het goede nieuws te vertellen. En als vader moedig ik jullie nu aan om mij als voorbeeld te nemen en te doen als ik. Daarom heb ik Timotheus ook naar jullie toegestuurd. Ik houd van hem alsof hij mijn eigen zoon is. In de Heer is hij ook mijn zoon. Hij zal jullie leren hoe ik met Christus leef en wat ik aan alle gemeenten leer. Maar sommige van jullie zijn opschepperig geworden. Ze denken dat ik toch niet meer zal komen. Maar ik hoop heel gauw te komen als de Heer het wil. Dan zal ik eens komen kijken, niet naar de woorden van die opscheppers, maar naar hun kracht. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit mooie woorden, maar uit kracht. Wat willen jullie? Moet ik jullie dan met harde woorden komen bestraffen? Of zal ik met liefde en vriendelijkheid kunnen komen?
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
5: meer. Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
6: deals. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
12: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
15: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes

bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters, kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
10: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus...
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
17: Groot nieuws, Radio Muziekavond.
16: Het christelijke radiostation.

Wij scherpen onze blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je oproepen.
0: We praten over God en geld.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 5%,

0: Reis Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
14: De nacht van Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.

nog niet kwijt terwijl je zoekt. Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen, tot je mij met heel je hart en ziel bezoekt.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: En vanaf 9 uur, Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: ANP-nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
3: Groot nieuws. De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

gefluisterd wordt. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg. Hij las de droefheid af van ons gezicht en vroeg er ons toen naar.

En wij hoopten zo dat hij het was die ons verlossen zou. Dus u begrijpt wel, zijn dood bracht ons in rouw. En waren er, zo vervolgden we, die gegaan zijn naar het graf.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen. Maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon, maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud. 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Deze week blikken we dankbaar terug op Pinksterconferentie Opwekking.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.